0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft grote plannen met de Kuip. Nu de club officieel eigenaar is van het stadion, wil de directie de capaciteit gaan uitbreiden met 10.000 extra zitplaatsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is hard gewerkt, 2 jaar achter de schermen aan deze overname. Heeft volgens de stadiondirecteur Lilian de Leeuw ook de nodige slapeloze nachten gekost. Club en het stadion zijn na decennia van onderhandelingen eindelijk herenigd. Hoewel de optie voor volledige nieuwbouw nog niet helemaal van tafel is, ligt de focus nu volledig op het vernieuwen van het huidige monument. Architect Nanne de Ru ontwierp al een plan voor een ingrijpende verbouwing om duizenden extra supporters te kunnen herbergen. Maar voordat er een definitieve beslissing valt, praat de directie eerst nog met diverse experts. Onderzoek naar technische constructies en financiële scenario's moet dan de komende tijd uitwijzen wat de beste route is. Bezoekers gaan op korte termijn wel al veranderingen merken in het stadion. Kuip kampt nu regelmatig met storingen bij de oude draaipoortjes en onderdelen daarvoor zijn amper nog te krijgen. Nou, die poorten worden binnen een jaar vervangen door moderne self-scan poorten. Ook de horeca krijgt een flinke upgrade en het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. En de eerste vernieuwing is al zichtbaar op het veld. Daar wordt namelijk een hypermoderne hybride grasmat neergelegd.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Everything.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Engeland begon het WK met een 4-2-zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa.
3: De Democratische Republiek Congo zorgde voor een stunt op het wereldkampioenschap met een stand van 1-1 tegen Portugal. Portugal kwam vroeg op voorsprong via João Neves, maar Joanne Wisa kopte nog voor rust de gelijkmaker binnen. Congo pakte daarmee zijn eerste punt op het wereldkampioenschap. Cristiano Ronaldo begon aan zijn 6e wereldkampioenschap. Een record dat hij deelt met Lionel Messi. Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman had zijn dartpijlen op vakantie niet mee. Maar na de vakantie pakte hij ze op en direct met succes. Een prestigieus record evenaarde hij. Hij schreef het 21ste Players Championship toernooi op zijn naam. Hij was in de finale te sterk voor Ryan Searle. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het is voor Nijman alweer zijn 6e titel op dit toernooi in het huidige kalenderjaar. Hij komt op gelijke hoogte met Michael van Gerwen, die hetzelfde kunstje in 2012 deed. Nijman reisde zonder al te hoge verwachtingen af naar het Engelse Wigan, omdat hij de dagen voorafgaand aan het toernooi juist rust had genomen. Darter genoot lekker van een vakantie in Griekenland en raakte een week lang geen pijl aan. En die ontspanning, ja, die wierp direct zijn vruchten af. Op weg naar de finale rekende hij af met Kevin Dutz en het Engelse talent Bo Graves. En de eindstrijd tegen Searle werd een spannende thriller die pas in de slotfase werd beslist. Door deze overwinning stijgt hij een plek op de wereldranglijst en verdient hij £15.000. Nijman reageerde zelf verrast op zijn overwinning en grapte dat hij vanaf nu vaker naar Griekenland moet gaan. Darter heeft nog 13 toernooien voor de boeg om het absolute record, 11 titels in één jaar, van Phil Taylor aan te vallen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg toen het bij het afdalen misging, meldt RTL. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. De Nederlander was er zo slecht aan toe dat hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. Planbureau CPB waarschuwt dat honderdduizenden Nederlanders hard worden geraakt door de energiecrisis. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze vaker auto en betalen dus meer benzinekosten. Voor veel andere mensen in ons land vallen de gevolgen mee. Ze gaan er maar ietsje op achteruit. Om Europese grenscontroles makkelijker te maken, werkte onderzoeksinstituut TNO jarenlang aan een omstreden AI-tool, een leugendetector. Daarmee zouden grenswachters kunnen bepalen wie er met kwade bedoelingen Europa wilde binnenkomen, meldt Dagblad Trouw. Uiteindelijk heeft TNO de leugendetector niet verder ontwikkeld. En de Japanse keizer is op bezoek in ons land en koning Willem-Alexander heeft tijdens een diner de vriendschap tussen Nederland en Japan benadrukt. Die vriendschap zie je volgens de koning ook terug in de slaapkamers van veel kinderen. Een verzamelboek met Pokémon-plaatjes staat pal naast de boeken van Nijntje. Opklaringen. Overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen.
0: Grand Prix Radio.
5: WK Update. Engeland begon het WK met een 4-2-zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa. De Democratische Republiek Congo zorgde voor een stunt op het wereldkampioenschap met een stand van 1-1 tegen Portugal. Portugal kwam vroeg op voorsprong via João Neves, maar Joane Wisa kopte nog voor rust de gelijkmaker binnen. Congo pakte daarmee zijn eerste punt op het wereldkampioenschap. Cristiano Ronaldo begon aan zijn 6e wereldkampioenschap, een record dat hij deelt met Lionel Messi. Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7:00 avonds Nederlandse tijd. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7:00 avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
6: You sure do. Come on, baby.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatser Dainyn Tepp richt zijn vizier weer volledig op de toekomst na een misgelopen schaatsjaar. Sprinter miste de belangrijkste momenten van het afgelopen seizoen, waaronder de Olympische Winterspelen. Kijk nu gelukkig weer met frisse energie vooruit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het mislopen van het Olympisch kwalificatietoernooi was een enorme tegenvaller voor de schaatser. Juist na zijn overstap naar een nieuwe ploeg was dat namelijk zijn grote doel. Plotselinge ziekte vlak voor het toernooi gooide roet in het eten. Om die teleurstelling te verwerken nam die bewust veel langer vakantie dan normaal en verbleef hij ruim een maand in het buitenland om mentaal op te laden. Hoewel hij de zomer fit begon, lukte het daarna niet om de juiste vorm op het ijs te laten zien. En door het missen van de World Cups reisde hij de wereld rond zonder wedstrijden te rijden. Inmiddels heeft de sprinter de motivatie weer helemaal teruggevonden. Tepp laat weten dat hij nieuwe doelen heeft gesteld en weer plezier heeft in wat hij doet. Vizier staat op plaatsing voor de komende World Cups en wereldkampioenschappen om zo ook weer internationaal mee te kunnen strijden. Zijn belangrijkste prioriteit is fit blijven om nieuwe tegenslagen te voorkomen. Iedereen begint weer op nul en de schaatser is vastberaden om komend seizoen zijn tanden erin te zetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Magic. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa.
3: De Democratische Republiek Congo zorgde voor een stunt op het wereldkampioenschap met een stand van 1-1 tegen Portugal. Portugal kwam vroeg op voorsprong via João Neves, maar Joanne Wisa kopte nog voor rust de gelijkmaker binnen. Congo pakte daarmee zijn eerste punt op het wereldkampioenschap. Cristiano Ronaldo begon aan zijn 6e wereldkampioenschap, een record dat hij deelt met Lionel Messi.
4: Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd.
5: Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Berschuurs keert terug in de Eredivisie. NEC voegt de transfervrije verdediger toe aan de selectie, met het oog op de komende wedstrijd in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Limburger zat zonder club nadat zijn contract bij het Italiaanse Torino in februari werd ontbonden. NEC pikt hem dan ook nu transfervrij op. Schuurs is natuurlijk geen onbekende in de Eredivisie, speelde eerder voor Fortuna Sittard en werd 3 keer kampioen met Ajax. Laatste jaar waren zwaar voor Schuurs. Zijn ernstige knieblessure en meerdere operaties stonden spelen in de weg. En zijn laatste wedstrijd dateert ook van oktober 2023. Directeur spelerszaken Carlos Albers laat weten dat Schuurs goed op weg is met zijn revalidatie en weer staat te popelen om te beginnen. Wel benadrukt de clubleiding dat ze realistisch blijven. Schuurs krijgt alle tijd en ruimte die nodig is om weer 100% fit te worden. NEC kan zijn ervaringen ook van goed gebruiken. De ploeg van trainer Dick Schreuder eindigde afgelopen seizoen verrassend als derde en stroomt daardoor in de voorrondes van de Champions League in. Ook werd de bekerfinale bereikt. Die werd weliswaar verloren van AZ. Volgens Albers brengt Schuurs met zijn ervaring in het Europese voetbal exact de extra kwaliteit die de selectie nodig heeft voor alle uitdagingen die eraan komen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben hun handtekeningen gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat niemand elkaar nog aanvalt. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het gaat om een tijdelijke deal. Die zou eigenlijk morgen worden getekend tijdens een ceremonie, maar dat zag Iran niet zitten. In het Overijsselse Hengelo zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant gistermiddag 6 of 7 schoten. 's Avonds is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. In New York is een jongen van 18 omgekomen bij een ongeluk met een paardenkoets. Paard sloeg tijdens een rit in Central Park op hol en de koets viel om. De jongen die erin zat kwam met zijn hoofd op de grond terecht en overleed in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media was het een toerist uit India. En de voetballers van Panama waren dichtbij hun eerste punt ooit op een WK, maar ver in blessuretijd stak tegenstander Ghana daar een stokje voor. Panama verloor daardoor met 1-0. In dezelfde groep won Engeland met 4-2 van Kroatië, onder andere dankzij Harry Kane, die 2 keer scoorde. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95ste minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa. Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. De Democratische Republiek Congo zorgde voor een stunt op het wereldkampioenschap met een stand van 1-1 tegen Portugal. Portugal kwam vroeg op voorsprong via João Neves, maar Joane Wisa kopte nog voor rust de gelijkmaker binnen. Congo pakte daarmee zijn eerste punt op het wereldkampioenschap. Cristiano Ronaldo begon aan zijn 6e wereldkampioenschap. Een record dat hij deelt met Lionel Messi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes stapt over naar de kerstverse Oostenrijkse kampioen LASK. Bestuurder krijgt een sleutelrol bij de partnerclub van Ajax, die na ruim 60 jaar eindelijk weer eens de landstitel pakte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club uit Lienz pakte onlangs voor het eerst in precies 61 jaar weer eens de landstitel en wil die stijgende lijn nu doortrekken in Europa. Kroes krijgt een belangrijke rol binnen het bestuur van de club. Overstap is niet helemaal verrassend. LASK is namelijk een partnerclub van Ajax. Kroes laat weten dat hij zijn Europese netwerk en ervaring wil inzetten om de sportieve koers van de club voor de langere termijn uit te stippelen. Volgens hem heeft de club de potentie om ook buiten de landsgrenzen hoge ogen te gooien. Clubleiding van LASK is blij met de komst van Kroes. De president, Christophe Koningslehner, benadrukt dat de specifieke expertise van Kroes precies is wat de club op dit moment nodig heeft om te groeien. Hij verwijst daarbij naar de ervaring die Kroes eerder opdeed bij zowel AZ als Ajax. Ja, voor de oud-directeur van Ajax betekent deze stap een nieuw hoofdstuk na een roerige periode in Amsterdam. Hij stelde daar zijn positie beschikbaar na een moeizame start van het seizoen en het ontslag van trainer John Heitinga. Jordi Cruijff nam destijds het stokje van hem over bij Ajax. Ajax sloot het seizoen uiteindelijk af met een vijfde plaats.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95ste minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa. Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Duitse selectie is op het trainingskamp voor het WK opgeschrikt door de aanwezigheid van een giftige slang. Meerdere landen maken zich inmiddels zorgen over de lokale wilde dieren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de voorbereidingen zat de schrik er goed in bij de spelers. Het bleek te gaan om een koperkopslang. Middenvelder Joshua Kimmich liet weten dat de sfeer meteen omsloeg toen de selectie hoorde hoe gevaarlijk een beet van dit dier kan zijn. Ontmoeting met de slang is weliswaar niet dodelijk, maar de gevolgen kunnen wel degelijk ernstig zijn. Kimmich legt uit dat de focus normaal gesproken volledig op het voetbal ligt. In Europa maak je je als speler druk om tactische plannen, blessures, kwaliteiten van de volgende tegenstander. Maar nu moeten de spelers ook ineens heel goed opletten waar ze hun voeten neerzetten en wat er in het gras kruipt. De Duitse selectie staat niet alleen in hun zorgen. Ook de teams van Zwitserland en Noorwegen hebben inmiddels geklaagd over de lokale fauna. Spelers proberen nu zoveel mogelijk afstand te houden van wilde dieren in de omgeving. Het incident volgt trouwens op een sportieve droomstart van het Duitse team. Ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann won de eerste groepswedstrijd natuurlijk overtuigend, hè, met 7-1 van Curaçao. In de jacht op de wereldtitel wachten in de groepsfase nog wedstrijden tegen Ivoorkust en Ecuador.
0: Dit is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sportradio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dankzij modernere vliegtuigen hebben mensen die wonen rond Schiphol minder last van vliegtuiglawaai. Er wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool blijkt dat inderdaad zo te zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau zo'n beetje gehalveerd. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit een berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
6: Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95ste minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Engeland begon het WK met een 4-2-zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa. Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft bij haar eerste outdoorwedstrijd op de 800 meter direct de tweede plaats gepakt. Tijdens de wedstrijd in de Tsjechische Ostrava moest ze alleen de Zwitserse Audrey Vero voor laten gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep tijdens de eerste ronde op de derde positie en schoof daarna door naar de tweede plek. Ze bleef lang in het spoor van de Zwitserse koploper, maar moest haar in de laatste bocht definitief laten gaan. Na afloop liet ze weten dat ze intens heeft genoten van de zware strijd en dat ze blij was om tegen een concurrent in topvorm te lopen. Overstap van de 400 meter hoorde naar de 800 meter kreeg hiermee dus een vervolg en zeer succesvol. Na een sterk indoor debuut in februari, waarbij ze meteen het Nederlands indoor record verbrak, zorgde een hardnekkige peesblessure voor een tijdelijke onderbreking. Maar de tweevoudige wereldkampioen op de hoorde laat met deze prestatie in Ostrava zien dat ze weer helemaal terug is. Concurrentie op de 800 meter is de laatste tijd trouwens moordend. Vero liep in Stockholm nog de derde tijd ooit op deze afstand en is daarmee de snelste vrouw in 43 jaar. Daarnaast staat ook de Britse Olympisch kampioen Kelly Hodgkinson op scherp nadat zij begin dit jaar het 23 jaar oude wereldrecord indoor uit de boeken liep. Broeders-Bol heeft met haar tweede plaats bewezen dat ze in elk geval klaar is voor deze sportieve uitdaging.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
1: WK Update. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95ste minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa. Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft grote plannen met de Kuip. Nu de club officieel eigenaar is van het stadion, wil de directie de capaciteit gaan uitbreiden met 10.000 extra zitplaatsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is hard gewerkt, 2 jaar achter de schermen aan deze overname. Heeft volgens de stadiondirecteur Lilian de Leeuw ook de nodige slapeloze nachten gekost. Club en het stadion zijn na decennia van onderhandelingen eindelijk herenigd. Hoewel de optie voor volledige nieuwbouw nog niet helemaal van tafel is, ligt de focus nu volledig op het vernieuwen van het huidige monument. Architect Nanne de Ru ontwierp al een plan voor een ingrijpende verbouwing om duizenden extra supporters te kunnen herbergen. Maar voordat er een definitieve beslissing valt, praat de directie eerst nog met diverse experts. Onderzoek naar technische constructies en financiële scenario's moet dan de komende tijd uitwijzen wat de beste route is. Bezoekers gaan op korte termijn wel al veranderingen merken in het stadion. Kuip kampt nu regelmatig met storingen bij de oude draaipoortjes en onderdelen daarvoor zijn amper nog te krijgen. Nou, die poorten worden binnen een jaar vervangen door moderne self-scan poorten. Ook de horeca krijgt een flinke upgrade en het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. En de eerste vernieuwing is al zichtbaar op het veld. Daar wordt namelijk een hypermoderne hybride grasmat neergelegd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden in een huis. Er zijn nog veel vragen. Zo is het onduidelijk waardoor de twee zijn overleden en of het gaat om een misdrijf. Vanwege het politieonderzoek is de straat in Meerstad afgezet. De meeste huishoudens merken minder van de hoge energieprijzen door de Iran-oorlog dan gedacht. Eén groep wordt volgens planbureau CPB wel hard geraakt. Mensen met lagere inkomens die in een slecht geïsoleerd huis wonen en vaak hun auto nodig hebben. Zij kunnen er volgend jaar 6% op achteruit gaan. Nieuwe vliegtuigen zorgen voor minder geluidsoverlast rond Schiphol. Dat wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool is nu bewezen dat moderne vliegtuigen stiller zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau rond Schiphol zo'n beetje gehalveerd. En er wordt volop geboden op de shirts die de oranje spelers hebben gedragen in de WK-wedstrijd tegen Japan. De teller staat nu op ruim 25.000 euro. Het populairste shirt is dat van aanvoerder Virgil van Dijk. De opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum, dat jonge kankerpatiëntjes een leuke dag wil geven. Aardig wat zon vandaag en de temperatuur loopt hard op. Het wordt 27 tot 33 graden. Vanavond is er kans op een paar felle buien.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
3: Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95ste minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa.
4: Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
0: Grand Prix Radio.
1: Noud van Sommeren.
6: Goedemorgen, het is de start van donderdag 18 juni. Code geel vandaag vanwege de warmte. Maar goed, wij verkoelen je met de nodige sport.

En ook deze donderdag trap je sportief af met je sportradio. Goedemorgen, het is Grand Prix Radio waar je naar luistert. Ja, vandaag krijgen we veel zon dus. Blijf droog. Vanmiddag wordt het zomers tot tropisch warm. Met temperaturen van 25 tot lokaal 32 graden. Ja, door de benauwde warmte geldt code geel. Dus drink voldoende en zoek tijdens de warmste uren regelmatig de schaduw op. Dat is het advies voor vandaag. En we hebben ook te maken met de donderdagochtendspits. Deze verloopt druk met de meeste vertraging deze ochtend in Midden- en Noord-Brabant. En door werkzaamheden aan de A12 is er extra vertraging rond Utrecht. Daar moet je deze ochtend ook rekening mee houden. Zo dadelijk een voetbal. Oranje heeft gisteren getraind. Dat gebeurde in stormachtige omstandigheden. En Pogacar die heeft weer goede zaken gedaan in de Ronde van Zwitserland. Blikken we zo dadelijk ook nog even op terug. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Langzaam maar zeker richting het weekend. Ja, belooft vandaag een warme dag te worden. De komende periode wordt trouwens best wel behoorlijk zomers, mag je wel zeggen. Bondscoach Ronald Koeman die beschikt over een volledig fitte selectie in aanloop naar de tweede WK-wedstrijd. De 26 internationals verschenen gisteren allemaal op het trainingsveld in Kansas City voor de voorbereiding op het duel met Zweden. Ook verdediger Jan-Paul van Hekken, die in de eerste wedstrijd een schoen in zijn gezicht kreeg en daardoor een blauw oog opliep, is fit genoeg om te trainen. De wedstrijd tegen Zweden wordt aanstaande zaterdag gespeeld in Houston. Begint zaterdagavond om 7 uur Nederlandse tijd. Ja, Tadej Pogacar heeft op indrukwekkende wijze de openingsrit van de Ronde van Zwitserland gewonnen gisteren. De Sloveen begon op 72 kilometer van de finish aan een solo en hield die vol tot aan de streep in Sondrio. Richard Carapaz eindigde als tweede op een achterstand van 2 minuten en 14 seconden. Andrea Baggioli die werd derde op 2 minuten en 29 seconden. Wilco Kelderman was de beste Nederlander op de zevende plaats op ruim 4 minuten van de winnaar. Dat gebeurde er dus gisteren in de Ronde van Zwitserland. Vandaag een nieuwe etappe. De renners rijden vandaag dus de tweede. Zowel de mannen als de vrouwen hebben de start en de finish in Locarno. Voor de vrouwen ligt er een heuvelachtige rit van ruim 105 kilometer te wachten met onderweg een lange klim. Zij vertrekken deze ochtend om 9:45 en de beslissing valt rond 11:45 vanmiddag. De mannen beginnen vanmiddag om 14:00 aan hun parcours dat bijna 158 kilometer lang is en ook de nodige beklimmingen telt. De finish van deze etappe wordt rond 17:45 vanmiddag verwacht. Dat dus vandaag tijdens de Ronde van Zwitserland. En ook daarvan houden we je op de hoogte, want wij zijn je sportradio. Met zo dadelijk Sport in het Kort met Ronald van der Geer. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman had zijn dartpijlen op vakantie niet mee. Maar na de vakantie pakte hij ze op en direct met succes. Een prestigieus record evenaarde hij. Hij schreef het 21ste Players Championship toernooi op zijn naam. Hij was in de finale te sterk voor Ryan Searle. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het is voor Nijman alweer zijn 6e titel op dit toernooi in het huidige kalenderjaar. Hij komt op gelijke hoogte met Michael van Gerwen, die hetzelfde kunstje in 2012 deed. Nijman reisde zonder al te hoge verwachtingen af naar het Engelse Wigan, omdat hij de dagen voorafgaand aan het toernooi juist rust had genomen. Darter genoot lekker van een vakantie in Griekenland en raakte een week lang geen pijl aan. En die ontspanning, ja, die wierp direct zijn vruchten af. Op weg naar de finale rekende hij af met Kevin Dutz en het Engelse talent Bo Graves. En de eindstrijd tegen Searle werd een spannende thriller die pas in de slotfase werd beslist. Door deze overwinning stijgt hij een plek op de wereldranglijst en verdient hij £15.000. Nijman reageerde zelf verrast op zijn overwinning en grapte dat hij vanaf nu vaker naar Griekenland moet gaan. Darter heeft nog 13 toernooien voor de boeg om het absolute record, 11 titels in één jaar, van Phil Taylor aan te vallen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Het is de start van 18 juni. Ja, de FIA heeft het verzoek van Mercedes tot herziening van de uitslag van de Grand Prix van Monaco geaccepteerd. En dit betekent dat er aanstaande zaterdag een hoorzitting zal plaatsvinden over de straffen die coureur George Russell tijdens die race ontving. De zaak wordt behandeld voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk die volgend weekend plaatsvindt. Mercedes maakt gebruik van het zogeheten right of review proces in een poging om de uitgedeelde sancties en daarmee de raceuitslag alsnog aan te vechten. Ja, dat houdt de gemoederen nogal bezig. Er was veel om te doen, hè. De straffen in Monaco had te maken met de snelheid in de pitstraat. Nou begreep ik dat die meetapparatuur ook niet helemaal best was. Dus ik denk wel dat ze een punt hebben daarbij Mercedes. Want het bleek bij Gasly bijvoorbeeld dat die meetapparatuur dus niet helemaal goed was. En zijn straffen zijn dus geseponeerd, waardoor hij alsnog zijn derde plek heeft teruggekregen. Nou, er is nog genoeg over te doen en voorlopig zijn ze daar ook nog niet klaar mee. Mocht er meer nieuws over komen, hoor je het natuurlijk bij ons, want wij zijn je sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vandaag krijgen we te maken met veel zon. Blijft droog. Vanmiddag wordt het zomers tot tropisch warm met temperaturen van 25 tot lokaal 32 graden. Poeh. Ja, door die benauwde warmte geldt code geel vandaag. Drink voldoende en zoek tijdens de warmste uren regelmatig de schaduw op. Dat is het advies. Donderdagochtendspits die verloopt druk met de meeste vertraging deze ochtend in Midden- en Noord-Brabant. En door werkzaamheden aan de A12 is er extra vertraging rond Utrecht. Onderweg een actueel overzicht van de situatie op de weg en natuurlijk ook de ANP-headlines.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Mooi van Ethos.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
18: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
19: Kippie.
20: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
21: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
20: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
25: Ah, nee hè.
26: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
25: Ja, weer eens.
26: Nou, pof jij even.
25: Oh ja?
26: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
26: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
1: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
2: Streekt. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
4: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In een huis in het Groningse Meerstad zijn vannacht twee lichamen gevonden. De politie kan niet zeggen of het om een misdrijf gaat, dat wordt nog onderzocht. De gevolgen van de hoge prijzen voor energie en brandstof zijn voor de meeste mensen maar klein, heeft het CPB berekend. Mensen met een laag inkomen die veel rijden gaan er wel iets van merken. En het is verboden om thuis muizen en rattengif te gebruiken, maar het is online nog overal te krijgen, is BNR achtergekomen. Webshops moeten eigenlijk vragen of je wel een vergunning hebt om het gif te mogen gebruiken.
5: Grand Prix Radio.
27: WK Update. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95ste minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Engeland begon het WK met een 4-2-zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa. Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainde met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. De Democratische Republiek Congo zorgde voor een stunt op het wereldkampioenschap met een stand van 1-1 tegen Portugal. Portugal kwam vroeg op voorsprong via João Neves, maar Joane Wisa kopte nog voor rust de gelijkmaker binnen. Congo pakte daarmee zijn eerste punt op het wereldkampioenschap. Cristiano Ronaldo begon aan zijn 6e wereldkampioenschap, een record dat hij deelt met Lionel Messi.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
28: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staat wel file op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Leidschendam, 8 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
29: Nout van Sommeren.
30: Met zo dadelijk meer over het Nederlands succes tijdens de Ronde van Zwitserland.

Radio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Ja, bij het wielrennen heeft Femke de Vries gisteren de openingsrit van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen op haar naam geschreven. De 32-jarige klimster van Visma Liesebike was in de finale de sterkste en klopte Lauren Dixon in een sprint. Voor de Vries was het haar eerste professionele overwinning uit haar carrière. De Nederlandse renster, die vorige week nog als zesde eindigde in het eindklassement van de Giro, begint de rittenkoers dus direct met een dag succes en de leiderstrui. Goed nieuws dus voor Nederland. En daar gaan we waarschijnlijk nog veel van horen en zien van Femke de Vries. Ja, de dames komen deze ochtend voor de tweede etappe in actie. Voor een heuvelachtige rit van ruim 105 kilometer. En die begint straks al om 21:50. De finish die wordt verwacht rond 11:45. Dan weten we of Femke de Vries ook de tweede etappe tot een goed einde heeft gebracht. We houden je ervan op de hoogte, want wij zijn je Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatser Dainein Tep richt zijn vizier weer volledig op de toekomst na een misgelopen schaatsjaar. Sprinter miste de belangrijkste momenten van het afgelopen seizoen, waaronder de Olympische Winterspelen. Kijk nu gelukkig weer met frisse energie vooruit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het mislopen van het Olympisch kwalificatietoernooi was een enorme tegenvaller voor de schaatser. Juist na zijn overstap naar een nieuwe ploeg was dat namelijk zijn grote doel. Plotselinge ziekte vlak voor het toernooi gooide roet in het eten. Om die teleurstelling te verwerken nam hij bewust veel langer vakantie dan normaal en verbleef hij ruim een maand in het buitenland om mentaal op te laden. Hoewel hij de zomer fit begon, lukte het daarna niet om de juiste vorm op het ijs te laten zien. En door het missen van de World Cups reisde hij de wereld rond zonder wedstrijden te rijden. Inmiddels heeft de sprinter de motivatie weer helemaal teruggevonden. Tep laat weten dat hij nieuwe doelen heeft gesteld en weer plezier heeft in wat hij doet. Vizier staat op plaatsing voor de komende World Cups en wereldkampioenschappen om zo ook weer internationaal mee te kunnen strijden. Zijn belangrijkste prioriteit is fit blijven om nieuwe tegenslagen te voorkomen. Iedereen begint weer op nul en de schaatser is vastberaden om komend seizoen zijn tanden erin te zetten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

deze donderdagochtend, de dag dat code geel geldt in verband met de warmte vanmiddag, temperaturen tot wel 32 graden. Ja, op het wereldkampioenschap in Noord-Amerika begint vandaag de tweede speelronde in de groepsfase. De landen uit groep A en B komen voor de tweede keer dit toernooi in actie. De dag begint aan het begin van de avond om 6:00... met het duel tussen Tsjechië en Zuid-Afrika. Vanavond staat Zwitserland tegenover Bosnië en Herzegovina. Vannacht komen ook nog gastlanden Canada en Mexico het veld op. Om 6:00 Tsjechië tegen Zuid-Afrika. 9:00 dus Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Om 12:00 Canada tegen Qatar. En om 3:00 vannacht Mexico tegen Zuid-Korea. Die wedstrijden zijn te zien op NPO 1. Onderweg een update over het WK voetbal, de ANP headlines en hoe is het met de drukke donderdagochtendspits? Je hoort het zo. You don't

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De politie in het Groningse Meerstad onderzoekt hoe twee mensen zijn overleden die vannacht werden gevonden in een huis. Er is nog veel onduidelijk. De straat in Meerstad is afgezet, zodat de politie de ruimte heeft voor het onderzoek. We betalen meer voor energie en brandstof, maar voor de meeste mensen zijn de gevolgen niet groot, heeft het CPB berekend. Mensen met een laag inkomen die veel rijden merken het wel. Die kunnen tot wel 6% aan koopkracht verliezen. Volgens het CPB was de impact van de energiecrisis van 4 jaar geleden groter. Iran en Amerika hebben vannacht hun voorlopige vredesdeal ondertekend. De Straat van Hormuz is daardoor weer open voor de scheepvaart en ook de blokkade van Iraanse havens door Amerika is voorbij. Vannacht hebben meerdere schepen daar meteen gebruik van gemaakt door zonder problemen van en naar Iran te varen. En Engeland heeft op het WK voetbal in een spektakelstuk afgerekend met Kroatië. Het werd 4-2. De definitieve beslissing viel pas kort voor tijd. In diezelfde groep won Ghana met 1-0 van Panama. Vanmorgen won Colombia met 3-1 van Oezbekistan. De Colombianen gaan in die groep aan kop omdat Portugal niet langs Congo kwam. Dat werd 1-1. Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kan het flink doorplensen. Er is dan ook kans op een klap onweer.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
5: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden.
6: Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7:00 avonds Nederlandse tijd. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7:00 avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel, 4 kilometer. A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein, 5. A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
13: Dat gaan we vieren!
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
17: Attap.
16: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
19: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
21: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
24: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
23: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
0: Grand Prix Radio.

Radio, Grand Prix Radio aan het begin van een nieuwe dag. Niet zomaar een dag, want vandaag krijgen we veel zon en blijft het droog. Vanmiddag wordt het zomers tot tropisch warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 32 graden. Ja, en door die benauwde warmte geldt vandaag code geel. Dat wil dus zeggen, drink voldoende en zoek tijdens de warmsturen regelmatig de schaduw op. Dat is het advies. De donderdagochtendspits, ja, die verloopt druk met de meeste vertraging deze ochtend in Midden- en Noord-Brabant. En door de werkzaamheden aan de A12 is er extra vertraging rond Utrecht. Moet je deze ochtend ook even rekening mee houden. Straks krijg je weer een actueel overzicht van de files in het land. Zo dadelijk meer over het protest van Rico Verhoeven. Dat is afgewezen. Dat is linkersoep. Diegene die dat besloten heeft, moet achterom kijken. Daarover zo meer en ook meer over AZ. Ze zijn in vergevorderde onderhandelingen over een nieuwe doelman. Dat zo dadelijk op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Free Radio, jouw sportradio. Niet te sportief, want het wordt erg warm vandaag. Het is code geel, dus vermijd een beetje inspanning, laat ik het zo zeggen. Maar luisteren naar sport kan natuurlijk wel gewoon. Bij het boksen is het protest van Rico Verhoeven tegen de uitslag van zijn wereldtitelgevecht tegen Alexander Usyk afgewezen. Ja, degene die dat besloten heeft, die moet de rest van zijn leven achterom kijken. De technische knock-out nederlaag van 24 mei blijft daardoor staan. De commissie erkende wel dat de bel voor het einde van de 11e ronde al had geklonken voordat de scheidsrechter het gevecht stopte. Desondanks werd geoordeeld dat dit de uitkomst niet veranderde. Verhoeven heeft via sociale media direct opgeroepen tot een onmiddellijke rematch tegen de Oekraïense wereldkampioen. Maar goed, die lijkt er dus niet te komen. Het protest is dus afgewezen. Ja, in het voetbal is AZ in verregaande onderhandeling met Go Ahead Eagles over een transfer van Jari de Busser. De 26-jarige Belgische doelman heeft de afgelopen seizoenen indruk gemaakt in Deventer en heeft ambitie uitgesproken om een stap hoger op te maken. De Alkmaarders lijken nu door te pakken om de keeper naar de club te halen. De transfer lijkt inmiddels een kwestie van tijd. De komst van de Busser kan gevolgen hebben voor de huidige doelman Romé Jaden. De club te halen. De transfer lijkt inmiddels een kwestie van tijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Per Schuurs keert terug in de Eredivisie. NEC voegt de transfervrije verdediger toe aan de selectie, met het oog op de komende wedstrijden in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Limburger zat zonder club nadat zijn contract bij het Italiaanse Torino in februari werd ontbonden. NEC pikt hem dan ook nu transfervrij op. Schuurs is natuurlijk geen onbekende in de Eredivisie, speelde eerder voor Fortuna Sittard en werd 3 keer kampioen met Ajax. Laatste jaar waren zwaar voor Schuurs. Zijn ernstige knieblessure en meerdere operaties stonden spelen in de weg. En zijn laatste wedstrijd dateert ook van oktober 2023. Directeur spelerszaken Carlos Albers laat weten dat Schuurs goed op weg is met zijn revalidatie en weer staat te popelen om te beginnen. Wel benadrukt de clubleiding dat ze realistisch blijven. Schuurs krijgt alle tijd en ruimte die nodig is om weer 100% fit te worden. NEC kan zijn ervaring in elk geval goed gebruiken. De ploeg van trainer Dick Schreuder eindigde afgelopen seizoen verrassend als derde en stroomt daardoor in de voorrondes van de Champions League in. Ook werd de bekerfinale bereikt. Die werd weliswaar verloren van AZ. Volgens Albers brengt Schuurs met zijn ervaring in het Europese voetbal exact de extra kwaliteit die de selectie nodig heeft voor alle uitdagingen die eraan komen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio met onder andere meer over hockey. Want de groepsfase van de Pro League gaat vandaag verder op de complex van Hockeyclub Rotterdam. Ook vandaag hebben de Nederlandse hockeymannen en vrouwen een rustdag, net als gisteren. Zij komen pas komend weekend weer het veld op. Overige aanwezige selecties spelen wel hun volgende wedstrijden in dit toernooi. De vrouwen van Ierland en Spanje spelen vanmiddag om 5:00 tegen elkaar. En vanavond staan de mannen weer op het veld, waarbij de nationale ploegen van Duitsland en India om 7:30 aan hun wedstrijd beginnen om punten te verdelen. Dat dus vandaag in Rotterdam tijdens de Pro League van het hockey. Zo dadelijk meer sport voor je en hoor je ook waar het vaststaat tijdens de drukke donderdagochtendspits. Goedemorgen, dit is je Sportradio.

0: Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. De donderdag dat we te maken hebben met een code geel vanwege de benauwde warmte vandaag. Temperaturen tot wel 32 graden. Nou, genoeg drinken dus en regelmatig de schaduw opzoeken is het advies. Nederland speelt komende zaterdagavond om 7 uur Nederlandse tijd de tweede WK-wedstrijd tegen Zweden. Dat doen ze in Houston. Na 2-2 gelijkspel tegen Japan is Oranje op jacht naar de eerste overwinning van het toernooi. En dat wordt geen eenvoudige klus, want Zweden begon sterk met een overtuigende 5-1-zege op Tunesië. De FIFA die heeft inmiddels de ervaren Engelse scheidsrechter Michael Oliver aangesteld voor het duel. En opvallend genoeg moest hij vorige week nog een andere WK-wedstrijd laten schieten vanwege een blessure. Maar inmiddels is hij dus weer fit genoeg om te fluiten. Voor Oranje wordt het de vierde keer dat Oliver een wedstrijd leidt. De eerdere drie duels leverden 2 overwinningen en 1 nederlaag op. Oliver die kwam in het verleden ook in het nieuws door incidenten met Virgil van Dijk, onze aanvoerder. Als die twee maar niet haatdragend zijn, denk ik dan maar. En ook voormalig Liverpool-trainer Arne Slot, die na een beladen wedstrijd rood kreeg, die heeft het behoorlijk aan de stok gehad in het verleden. Dus met de scheidsrechter die zaterdag de wedstrijd gaat fluiten. Hij kreeg toen rood vanwege een woordenwisseling met hem. Hij beschuldigde de scheidsrechter er toen van als wij dit toernooi niet winnen, dan ben jij de schuldige. Nou, toen was de maat vol, kreeg die rood, kon Arne Slot het veld af als trainer. Dat dus over de scheidsrechter die komende zaterdag dus het duel Nederland tegen Zweden gaat fluiten. Zo dadelijk een update over het WK voetbal, de ANP headlines en de situatie op de weg. De drukke donderdagochtendspits, hoe ziet hij eruit? Je hoort het zo.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
3: Un helado, por favor.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Odido. Zie je nou wel, ze ruikt me.
11: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
14: Grand Prix Radio.
15: WK Update.
16: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abelsbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95ste minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa. Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7:00 avonds Nederlandse tijd.
15: Dit is Grand Prix Radio.
17: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News headlines.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal.
14: Er zijn vannacht twee doden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad. Volgens regionale media was er ook een hond in het huis. Die werd opgevangen door buurtbewoners en later door de dierenambulance. De nieuwere, stillere vliegtuigen die op Schiphol vliegen zijn ook echt stiller, schrijft het Parool. Uit metingen blijkt dat de herrie voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen. En er kunnen weer schepen van en naar Iran varen sinds de voorlopige vredesdeal met Amerika is ondertekend. De straat van Hormuz is daardoor ook weer open voor de scheepvaart.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is extra vertraging tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide. 8 kilometer file met een half uur extra reistijd. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het asfalt is daar beschadigd. Er is 1 rijstrook dicht.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Nout van Sommeren.
22: Verstappen laat zien dat hij duidelijk voor Oranje is. Hoe? Dat hoor je zo.
23: Grand Prix Radio.
24: And for love's sake, each mistake. Oh.

Sportradio, Grand Prix Radio in het begin van deze snikhete donderdag. Ja, terwijl het WK voetbal in volle gang is, laat ook Max Verstappen zijn oranje trots zien. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 rijdt de komende periode namelijk met een speciale oranje helm. Volgende week maakt de helm zijn debuut tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, de thuisrace van Red Bull Racing. Daarna draagt Verstappen hem ook bij de races in België en Hongarije. Ja, dat juist deze circuits zijn uitgekozen is geen toeval, want op al deze banen heeft Verstappen een eigen supportersvak waar duizenden fans hem kunnen aanmoedigen. Ook tijdens de Grand Prix van Nederland, die na de zomerstop op het programma staat, heeft hij weer een eigen tribune vol met supporters. Ja, ik denk wel meer dan één tribune. Met de opvallende helm zet Verstappen zijn trouwe fanbase extra in het zonnetje tijdens een belangrijk deel van het Formule 1 seizoen. Ja, nu we het dan toch een beetje over voetbal hebben. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert definitief terug bij Feyenoord. De Rotterdamse club heeft gisteren bevestigd dat het clubicoon voor 2 jaar heeft getekend met een optie voor een 3e seizoen. Hij volgt de ontslagen Robin van Persie op. Sipke Hulshof, die eerder onder Arne Slot werkte bij de club, wordt zijn assistent. Ja, van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach in de Kuip en won toen onder meer de landstitel in 2017 en 2 maal de KNVB-beker. Ja, garanties uit het verleden bij de... resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Zo was het toch? Ja. Maar goed, hij heeft wel goede papieren. Van Bronckhorst, die dus weer gaat werken in de Kuip in Rotterdam als hoofdcoach bij Feyenoord. Zo dadelijk nog veel meer sport. Op de sportredactie deze ochtend Ronald van der Geer. Hij praat je zo bij op je sportradio Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes stapt over naar de kerstverse Oostenrijkse kampioen LASK. Bestuurder krijgt een sleutelrol bij de partnerclub van Ajax, die na ruim 60 jaar eindelijk weer eens de landstitel pakte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club uit Lienz pakte onlangs voor het eerst in precies 61 jaar weer eens de landstitel en wil die stijgende lijn nu doortrekken in Europa. Kroes krijgt een belangrijke rol binnen het bestuur van de club. Overstap is niet helemaal verrassend. LASK is namelijk een partnerclub van Ajax. Kroes laat weten dat hij zijn Europese netwerk en ervaring wil inzetten om de sportieve koers van de club voor de langere termijn uit te stippelen. Volgens hem heeft de club de potentie om ook buiten de landsgrenzen hoge ogen te gooien. Clubleiding van LASK is blij met de komst van Kroes. De president, Christophe Koningslener, benadrukt dat de specifieke expertise van Kroes precies is wat de club op dit moment nodig heeft om te groeien. Hij verwijst daarbij naar de ervaring die Kroes eerder opdeed bij zowel AZ als Ajax. Ja, voor de oud-directeur van Ajax betekent deze stap een nieuw hoofdstuk na een roerige periode in Amsterdam. Hij stelde daar zijn positie beschikbaar na een moeizame start van het seizoen en het ontslag van trainer John Heitinga. Jordi Cruijff nam destijds het stokje van hem over bij Ajax. Ajax sloot het seizoen uiteindelijk af met een vijfde plaats.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Met je Sportradio Sportief beginnen aan deze snikhete donderdag. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En het voetbal ervaart scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen de arbitrage op het huidige WK als zeer positief. Volgens hem hebben de nieuwe strengere regels tegen tijdrekken het gewenste effect op de zuivere speeltijd. Van Meenen spreekt de hoop uit dat deze ontwikkeling komend seizoen ook een significant positief effect zal hebben in de Nederlandse Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. De focus op meer effectieve speeltijd wordt gezien als een belangrijke stap vooruit voor de sport. Ja, over voetbal gesproken, vandaag dus weer een nieuwe dag in het WK voetbal. Vandaag de start van de tweede speelronde in de groepsfase. De landen uit groep A en B komen voor de tweede keer dit toernooi in actie. De dag begint aan het begin van de avond om 6:00... met het duel tussen Tsjechië en Zuid-Afrika. Vanavond staat ook nog Zwitserland tegenover Bosnië en Herzegovina. En vannacht komen de gastlanden Canada en Mexico ook nog het veld op. Dat dus tijdens het WK voetbal, waar je zo dadelijk weer een update over krijgt. Ook de headlines van het ANP-nieuws onderweg. En hoe is het met de drukke donderdag? Ochtendspits, Jordi Zo.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Influencers verkopen een hoop onzin over geslachtsziektes en voorboedsmiddelen, vindt de Tweede Kamer. En dat moet maar eens afgelopen zijn. RTL meldt dat. Op social media beweren influencers bijvoorbeeld dat condooms onnatuurlijk zijn, terwijl het aantal SOA's de afgelopen 10 jaar explosief is gestegen, zegt de Kamer. In een huis in het Groningse Meerstad zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie weet nog niet hoe ze zijn overleden, dat wordt onderzocht. Volgens regionale media was het huis pas verkocht. Er was ook een hond in het huis. Die is opgevangen door buurtbewoners en werd later opgehaald door de dierenambulance. Sinds de voorlopige vredesdeal tussen Iran en Amerika is ondertekend, kunnen schepen weer zonder problemen van en naar Iraanse havens varen. Een van de punten uit de deal was dat de straat van Hormuz ook weer direct open zou gaan voor de scheepvaart. Daar zijn voor zover bekend nog geen schepen doorheen gevaren. En het klopt dat nieuwe vliegtuigen, waarvan wordt beweerd dat ze stiller zijn, echt stiller zijn. Uit metingen rond Schiphol blijkt dat de herrie voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen, schrijft het Parool. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat nieuwe vliegtuigen stiller zijn, maar omwonenden hebben twijfels over die claim. Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen met een klap onweer.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Muñoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95e minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa. Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De langste van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel, 12, met daar een kwartier op onthoud. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar heeft een auto in brand gestaan. Tussen Soesterberg en de afrit De Bilt, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Malden en Boxmeer, een half uur vertraging in 8 kilometer file. Het asfalt is beschadigd, daar is één rijstrook dicht.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan!
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
16: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
17: Kippie.
18: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
19: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
20: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
21: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
22: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Grand Prix Radio.
0: Goedemorgen, het is de start van donderdag 18 juni. Code geel vandaag vanwege de warmte. Maar goed, wij verkoelen je met de nodige sport.

Deze donderdag trap je sportief af met je sportradio. Goedemorgen, het is Grand Prix Radio waar je naar luistert. Ja, vandaag krijgen we veel zon dus. Blijft droog. Vanmiddag wordt het zomers tot tropisch warm. Met temperaturen van 25 tot lokaal 32 graden. Ja, door de benauwde warmte geldt code geel. Dus drink voldoende en zoek tijdens de warmste uren regelmatig de schaduw op. Dat is het advies voor vandaag. En we hebben ook te maken met de donderdagochtendspits. Deze verloopt druk met de meeste vertraging deze ochtend in Midden- en Noord-Brabant. En door werkzaamheden aan de A12 is er extra vertraging rond Utrecht. Daar moet je deze ochtend ook rekening mee houden. Zo dadelijk voetbal. Oranje heeft gisteren getraind. Dat gebeurde in stormachtige omstandigheden. En Pogacar die heeft weer goede zaken gedaan in de Ronde van Zwitserland. Blikken we zo dadelijk ook nog even op terug. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Langzaam maar zeker richting het weekend. Ja, belooft vandaag een warme dag te worden. De komende periode wordt trouwens best wel behoorlijk zomers, mag je wel zeggen. Bondscoach Ronald Koeman die beschikt over een volledig fitte selectie in aanloop naar de tweede WK-wedstrijd. De 26 internationals verschenen gisteren allemaal op het trainingsveld in Kansas City voor de voorbereiding op het duel met Zweden. Ook verdediger Jan-Paul van Hekken, die in de eerste wedstrijd een schoen in zijn gezicht kreeg en daardoor een blauw oog opliep, is fit genoeg om te trainen. De wedstrijd tegen Zweden wordt aanstaande zaterdag gespeeld in Houston. Begint zaterdagavond om 7 uur Nederlandse tijd. Ja, Tadej Pogacar heeft op indrukwekkende wijze de openingsrit van de Ronde van Zwitserland gewonnen gisteren. De Sloveen begon op 72 kilometer van de finish aan een solo en hield die vol tot aan de streep in Sondrio. Richard Carapaz eindigde als tweede op een achterstand van 2 minuten en 14 seconden. Andrea Bagioli die werd derde op 2 minuten en 29 seconden. Wilco Kelderman was de beste Nederlander op de zevende plaats op ruim 4 minuten van de winnaar. Dat gebeurde er dus gisteren in de Ronde van Zwitserland. Vandaag een nieuwe etappe. De renners rijden vandaag dus de tweede. Zowel de mannen als de vrouwen hebben de start en de finish in Locarno. Voor de vrouwen ligt er een heuvelachtige rit van ruim 105 kilometer te wachten met onderweg een lange klim. Zij vertrekken deze ochtend om 9:50 en de beslissing valt rond 11:15 vanmiddag. De mannen beginnen vanmiddag om 14:00 aan hun parcours dat bijna 158 kilometer lang is en ook de nodige beklimmingen telt. De finish van deze etappe wordt rond 17:45 vanmiddag verwacht. Dat dus vandaag tijdens de Ronde van Zwitserland. En ook daarvan houden we je op de hoogte, want wij zijn je sportradio. Met zo dadelijk Sport in het Kort met Ronald van der Geer. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Duitse selectie is op het trainingskamp voor het WK opgeschrikt door de aanwezigheid van een giftige slang. Meerdere landen maken zich inmiddels zorgen over de lokale wilde dieren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de voorbereidingen zat de schrik er goed in bij de spelers. Het bleek te gaan om een koperkopslang. Middenvelder Joshua Kimmich liet weten dat de sfeer meteen omsloeg toen de selectie hoorde hoe gevaarlijk een beet van dit dier kan zijn. Ontmoeting met de slang is weliswaar niet dodelijk, maar de gevolgen kunnen wel een beet van dit dier kan zijn. Ontmoeting

0: spelers proberen nu zoveel mogelijk afstand te houden van wilde dieren in de omgeving. Het incident volgt trouwens op een sportieve droomstart van het Duitse team. Ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann won de eerste groepswedstrijd natuurlijk overtuigend, hè, met 7-1 van Curaçao. In de jacht op de wereldtitel wachten in de groepsfase nog wedstrijden tegen Ivoorkust en Ecuador.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Het is de start van 18 juni. Ja, de FIA heeft het verzoek van Mercedes tot herziening van de uitslag van de Grand Prix van Monaco geaccepteerd. En dit betekent dat er aanstaande zaterdag een hoorzitting zal plaatsvinden over de straffen die coureur George Russell tijdens die race ontving. De zaak wordt behandeld voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk die volgend weekend plaatsvindt. Mercedes maakt gebruik van het zogeheten right of review proces in een poging om de uitgedeelde sancties en daarmee de raceuitslag alsnog aan te vechten. Ja, dat houdt de gemoederen nogal bezig. Er was veel om te doen, hè. De straffen in Monaco had te maken met de snelheid in de pitstraat. Nou begreep ik dat die meetapparatuur ook niet helemaal best was. Dus ik denk wel dat ze een punt hebben daarbij, Mercedes. Want het bleek bij Gasly bijvoorbeeld dat die meetapparatuur dus niet helemaal goed was. En zijn straffen zijn dus geseponeerd, waardoor hij alsnog zijn derde plek heeft teruggekregen. Nou, er is nog genoeg over te doen en voorlopig zijn ze daar ook nog niet klaar mee. Mocht er meer nieuws over komen, hoor je het natuurlijk bij ons, want wij zijn je sport.

0: Sportradio. Vandaag krijgen we te maken met veel zon, blijft droog. Vanmiddag wordt het zomers tot tropisch warm met temperaturen van 25 tot lokaal 32 graden. Poeh. Ja, door die benauwde warmte geldt code geel vandaag. Drink voldoende en zoek tijdens de warmste uren regelmatig de schaduw op. Dat is het advies. Donderdagochtendspits die verloopt druk met de meeste vertraging deze ochtend in Midden- en Noord-Brabant. En door werkzaamheden aan de A12 is er extra vertraging rond Utrecht. Onderweg een actueel overzicht van de situatie op de weg en natuurlijk ook de ANP-headlines.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin, for life.
9: De eerste goal. Eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia, movement that inspires.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
17: Oranje. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
20: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
12: Grand Prix Radio.
20: WK Update.
21: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Muñoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden.
22: Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95e minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L.
23: Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa.
24: Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld.
20: Dit is Grand Prix Radio.
12: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
25: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De Tweede Kamer vindt dat het afgelopen moet zijn met de onzinverhalen die influencers vertellen over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Dat moet strafbaar worden, vindt een meerderheid in de Kamer, meldt RTL. Vaders nemen veel minder verlof op na de geboorte van hun kind dan werd verwacht. Maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders maakt er gebruik van. Er werd gedacht dat meer dan 3/4 dat zou doen. En de nieuwere, stillere vliegtuigen die op Schiphol vliegen zijn ook echt stiller, schrijft het Parool. Uit metingen blijkt dat het geluid voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
26: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. De meeste dagelijkse files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam tussen naar de West en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide 12 met ook daar een kwartier op onthoud. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert 9 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Malden en Boksmeer 9 kilometer file met een half uur op onthoud. Het asfalt is beschadigd. Daar is 1 rijstrook dicht.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Nout van Sommeren.
28: Net zo dadelijk meer over het Nederlands succes tijdens de Ronde van Zwitserland.

Yo, Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Ja, bij het wielrennen heeft Femke de Vries gisteren de openingsrit van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen op haar naam geschreven. De 32-jarige klimster van Visma Liesebike was in de finale de sterkste en klopte Lauren Dixon in een sprint. Voor de Vries was het haar eerste professionele overwinning uit haar carrière. De Nederlandse renster, die vorige week nog als zesde eindigde in het eindklassement van de Giro, begint de rittenkoers dus direct met een dag succes en de leiderstrui. Goed nieuws dus voor Nederland. En daar gaan we waarschijnlijk nog veel van horen en zien van Femke de Vries. Ja, de dames komen deze ochtend voor de tweede etappe in actie. Voor een heuvelachtige rit van ruim 105 kilometer. En die begint straks al om 9:55. De finish die wordt verwacht rond 11:45. Dan weten we of Femke de Vries ook de tweede etappe tot een goed einde heeft gebracht. Houden je ervan op de hoogte, want wij zijn je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Spinderella cut it up one.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broeders-Bol heeft bij haar eerste outdoorwedstrijd op de 800 meter direct de tweede plaats gepakt. Tijdens de wedstrijd in de Tsjechische Ostrava moest ze alleen de Zwitserse Audrey Wero voor laten gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep tijdens de eerste ronde op de derde positie en schoof daarna door naar de tweede plek. Ze bleef lang in het spoor van de Zwitserse koploper, maar moest haar in de laatste bocht definitief laten gaan. Na afloop liet ze weten dat ze intens heeft genoten van de zware strijd en dat ze blij was om tegen een concurrent in topvorm te lopen. Overstap van de 400 meter hoorde naar de 800 meter kreeg hiermee dus een vervolg en zeer succesvol. Na een sterk indoor debuut in februari, waarbij ze meteen het Nederlands indoor record verbrak, zorgde een hardnekkige peesblessure voor een tijdelijke onderbreking. Maar de tweevoudige wereldkampioen op de hoorde laat met deze prestatie in Ostrava zien dat ze weer helemaal terug is. Concurrentie op de 800 meter is de laatste tijd trouwens moordend. Wero liep in Stockholm nog de derde tijd ooit op deze afstand en is daarmee de snelste vrouw in 43 jaar. Daarnaast staat ook de Britse Olympisch kampioen Kelly Hodgkinson op scherp nadat zij begin dit jaar het 23 jaar oude wereldrecord indoor uit de boeken liep. Broeders-Bol heeft met haar tweede plaats bewezen dat ze in elk geval klaar is voor deze sportieve uitdaging.
0: Dit is jouw sportradio.

donderdagochtend, de dag dat code geel geldt in verband met de warmte vanmiddag. Temperaturen tot wel 32 graden. Ja, op het wereldkampioenschap in Noord-Amerika begint vandaag de tweede speelronde in de groepsfase. De landen uit groep A en B komen voor de tweede keer dit toernooi in actie. De dag begint aan het begin van de avond om 6:00 met het duel tussen Tsjechië en Zuid-Afrika. Vanavond staat Zwitserland tegenover Bosnië en Herzegovina. Vannacht komen ook nog gastlanden Canada en Mexico het veld op. Om 6:00 Tsjechië tegen Zuid-Afrika. 9:00 dus Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Om 12:00 Canada tegen Qatar. En om 3:00 vannacht Mexico tegen Zuid-Korea. Die wedstrijden zijn te zien op NPO 1. Onderweg een update over het WK voetbal, de ANP headlines en hoe is het met de drukke donderdagochtendspits? Je hoort het zo.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is klaar met alle onzin die influencers verspreiden over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Het moet strafbaar worden, vinden ze. Influencers komen met kreten als hormonen zijn vergif. En dat terwijl het aantal mensen met SOA's omhoog schiet, zegt een Kamerlid bij RTL. De herrie rond Schiphol is de afgelopen jaren een stuk minder geworden, schrijft het Parool. We zitten nu op de helft van 2018, dat overigens wel een recordjaar was. En dat komt door nieuwe vliegtuigen die een stuk stiller zijn. Bijna de helft van de toestellen die op Schiphol vliegen is van dat type. In Moskou zijn alle grote luchthavens dicht na een grote droneaanval van Oekraïne. Er zouden gebouwen zijn geraakt in Moskou, waaronder een energiecentrale in het zuidoosten van de stad. Over slachtoffers is niks bekend. Rusland zou meerdere drones uit de lucht hebben geschoten voor ze schade konden aanrichten, maar niet alles. En maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders neemt geboorteverlof op. Dat is veel minder dan verwacht. Er werd gerekend op meer dan 3/4 van de kerstverse vaders die dat zou doen. De regeling bestaat nu 6 jaar. Mannen hebben recht op 5 weken verlof na de geboorte van hun kind tegen 70% van het salaris. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Muñoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95e minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er staan nog wat langere files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes, 9 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert Noord en knooppunt Leendegeide 12, ook daar is het oponthoud een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lays Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
13: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Grand Prix Radio.
7: Van Sommeren.
8: Goedemorgen met de start van donderdag de 18e. De dag die de boeken ingaat als de dag waarop code geel geldt in verband met de warmte later vandaag.

Grand Prix Radio aan het begin van een nieuwe dag. Niet zomaar een dag, want vandaag krijgen we veel zon en blijft het droog. Vanmiddag wordt het zomers tot tropisch warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 32 graden. Ja, en door die benauwde warmte geldt vandaag code geel. Dat wil dus zeggen, drink voldoende en zoek tijdens de warmsturen regelmatig de schaduw op. Dat is het advies. De donderdagochtendspits, ja, die verloopt druk, met de meeste vertraging deze ochtend in Midden- en Noord-Brabant. En door de werkzaamheden aan de A12 is er extra vertraging rond Utrecht. Moet je deze ochtend ook even rekening mee houden. Straks krijg je weer een actueel overzicht van de files in het land. Zo dadelijk meer over het protest van Rico Verhoeven. Dat is afgewezen. Dat is linkersoep. Diegene die dat besloten heeft, moet achterom kijken. Erover zo meer en ook meer over AZ. Ze zijn in vergevorderde onderhandelingen over een nieuwe doelman. Dat zo dadelijk.

sportief van je donderdag beginnen. Dat doe je met Grand Prix Radio, jouw sportradio. Niet te sportief, want het wordt erg warm vandaag. Het is code geel, dus vermijd een beetje inspanning, laat ik het zo zeggen. Maar luisteren naar sport kan natuurlijk wel gewoon. Bij het boksen is het protest van Rico Verhoeven tegen de uitslag van zijn wereldtitelgevecht tegen Alexander Usyk afgewezen. Ja, degene die dat besloten heeft, die moet de rest van zijn leven achterom kijken. De technische knock-out nederlaag van 24 mei blijft daardoor staan. De commissie erkende wel dat de bel voor het einde van de 11e ronde al had geklonken, voordat de scheidsrechter het gevecht stopte. Desondanks werd geoordeeld dat dit de uitkomst niet veranderde. Verhoeven heeft via sociale media direct opgeroepen tot een onmiddellijke rematch tegen de Oekraïense wereldkampioen. Maar goed, die lijkt er dus niet te komen. Het protest is dus afgewezen. Ja, in het voetbal is AZ in verregaande onderhandeling met Go Ahead Eagles over een transfer van Jari de Busser. De 26-jarige Belgische doelman heeft de afgelopen seizoenen indruk gemaakt in Deventer en heeft ambitie uitgesproken om een stap hoger op te maken. De Alkmaarders lijken nu door te pakken om de keeper naar de club te halen. De transfer lijkt inmiddels een kwestie van tijd. De komst van de Busser kan gevolgen hebben voor de huidige doelman Romé Jaden Owusu Oduro. Alleen al om de naam zou ik zeggen, ga maar. Nee, goed. Maar dat dus in het voetbal AZ, die dus een verregaande onderhandeling is over een nieuwe doelman. Zo dadelijk hoor je hier Ronald van der Geer in Sport in het Kort. Want ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft grote plannen met de Kuip. Nu de club officieel eigenaar is van het stadion, wil de directie de capaciteit gaan uitbreiden met 10.000 extra zitplaatsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is hard gewerkt, 2 jaar achter de schermen aan deze overname. Heeft volgens de stadiondirecteur Lilian de Leeuw ook de nodige slapeloze nachten gekost. Club en het stadion zijn na decennia van onderhandelingen eindelijk herenigd. Hoewel de optie voor volledige nieuwbouw nog niet helemaal van tafel is, ligt de focus nu volledig op het vernieuwen van het huidige monument. Architect Nanne de Ru ontwierp al een plan voor een ingrijpende verbouwing om duizenden extra supporters te kunnen herbergen. Maar voordat er een definitieve beslissing valt, praat de directie eerst nog met diverse experts. Onderzoek naar technische constructies en financiële scenario's moet dan de komende tijd uitwijzen wat de beste route is. Bezoekers gaan op korte termijn wel al veranderingen merken in het stadion. Kuip kampt nu regelmatig met storingen bij de oude draaipoortjes en onderdelen daarvoor zijn amper nog te krijgen. Nou, die poorten worden binnen een jaar vervangen door moderne self-scan poorten. Ook de horeca krijgt een flinke upgrade en het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. En de eerste vernieuwing is al zichtbaar op het veld. Daar wordt namelijk een hypermoderne hybride grasmat neergelegd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio met onder andere meer over hockey. Want de groepsfase van de Pro League gaat vandaag verder op de complex van Hockeyclub Rotterdam. Ook vandaag hebben de Nederlandse hockeymannen en vrouwen een rustdag, net als gisteren. Zij komen pas komend weekend weer het veld op. Overige aanwezige selecties spelen wel hun volgende wedstrijden in dit toernooi. De vrouwen van Ierland en Spanje spelen vanmiddag om 5:00 tegen elkaar. En vanavond staan de mannen weer op het veld, waarbij de nationale ploegen van Duitsland en India om 7:30 aan hun wedstrijd beginnen om punten te verdelen. Dat dus vandaag in Rotterdam tijdens de Pro League van het hockey. Zo dadelijk meer sport voor je en hoor je ook waar het vaststaat tijdens de drukke donderdagochtendspits. Goedemorgen, dit is je Sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. De donderdag dat we te maken hebben met een code geel vanwege de benauwde warmte vandaag. Temperaturen tot wel 32 graden. Nou, genoeg drinken dus en regelmatig de schaduw opzoeken is het advies. Nederland speelt komende zaterdagavond om 7 uur Nederlandse tijd de tweede WK-wedstrijd tegen Zweden. Dat doen ze in Houston. Na 2-2 gelijkspel tegen Japan is Oranje op jacht naar de eerste overwinning van het toernooi. En dat wordt geen eenvoudige klus, want Zweden begon sterk met een overtuigende 5-1 zege op Tunesië. De FIFA die heeft inmiddels de ervaren Engelse scheidsrechter Michael Oliver aangesteld voor het duel. En opvallend genoeg moest hij vorige week nog een andere WK-wedstrijd laten schieten vanwege een blessure. Maar inmiddels is hij dus weer fit genoeg om te fluiten. Voor Oranje wordt het de vierde keer dat Oliver een wedstrijd leidt. De iedere drie duels leverden 2 overwinningen en 1 nederlaag op. Oliver die kwam in het verleden ook in het nieuws door incidenten met Virgil van Dijk, onze aanvoerder. Als die twee maar niet haatdragend zijn, denk ik dan maar. En ook voormalig Liverpool-trainer Arne Slot, die na een beladen wedstrijd rood kreeg, die heeft het behoorlijk aan de stok gehad in het verleden, dus met de scheidsrechter die zaterdag de wedstrijd gaat fluiten. Hij kreeg toen rood vanwege een woordenwisseling met hem. Hij beschuldigde de scheidsrechter er toen van als wij dit toernooi niet winnen, dan ben jij de schuldige. Nou, toen was de maat vol, kreeg die rood, kon Arne Slot het veld af als trainer. Dat dus over de scheidsrechter die komende zaterdag dus het duel Nederland tegen Zweden gaat fluiten. Zo dadelijk een update over het WK voetbal, de ANP headlines en de situatie op de weg. De drukke donderdagochtendspits, hoe ziet hij eruit? Je hoort het zo.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
8: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: Free Radio. WK Update.
14: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95e minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa. Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld.
15: Dit is Grand Prix Radio.
16: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De 2 doden die vannacht werden gevonden in het Groningse Meerstad zijn volgens RTV Noord een echtpaar. De doodsoorzaak is nog altijd niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Het aantal mensen met een geslachtsziekte groeit enorm en influencers zijn daar mede schuldig aan, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Daarom moet er een verbod komen op het verspreiden van onzinverhalen over voorboedsmiddelen. En Nederlandse militairen gaan Europa verdedigen op plekken waar Amerika dat niet meer doet. Maar hoe dat gaat gebeuren, zegt defensieminister Jessegus niet. Dat is geheim.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. A20 naar Gouda bij Schiedam, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Nout van Sommeren.
18: Verstappen laat zien dat hij duidelijk voor Oranje is. Hoe? Dat hoor je zo.

snikhete donderdag. Ja, terwijl het WK voetbal in volle gang is, laat ook Max Verstappen zijn oranje trots zien. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 rijdt de komende periode namelijk met een speciale oranje helm. Volgende week maakt de helm zijn debuut tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, de thuisrace van Red Bull Racing. Daarna draagt Verstappen hem ook bij de races in België en Hongarije. Ja, dat juist deze circuits zijn uitgekozen is geen toeval, want op al deze banen heeft Verstappen een eigen supportersvak waar duizenden fans hem kunnen aanmoedigen. Ook tijdens de Grand Prix van Nederland, die na de zomerstop op het programma staat, heeft hij weer een eigen tribune vol met supporters. Ja, ik denk wel meer dan één tribune. Met de opvallende helm zet Verstappen zijn trouwe fanbase extra in het zonnetje tijdens een belangrijk deel van het Formule 1 seizoen. Ja, nu we het dan toch een beetje over voetbal hebben. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert definitief terug bij Feyenoord. De Rotterdamse club heeft gisteren bevestigd dat het clubicoon voor 2 jaar heeft getekend met een optie voor een 3e seizoen. Hij volgt de ontslagen Robin van Persie op. Sipke Hulshof, die eerder onder Arne Slot werkte bij de club, wordt zijn assistent. Ja, van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach in de Kuip en won toen onder meer de landstitel in 2017 en 2 maal de KNVB-beker. Ja, garanties uit het verleden bieden bieden geen garantie voor de toekomst. Zo was het toch? Ja. Maar goed, hij heeft wel goede papieren. Van Bronckhorst, die dus weer gaat werken in de Kuip in Rotterdam als hoofdcoach bij Feyenoord. Zo dadelijk nog veel meer sport op de sportredactie deze ochtend. Ronald van der Geer, hij praat je zo bij op je sportradio Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Wessel Nijman had zijn dartpijlen op vakantie niet mee. Maar na de vakantie pakte hij ze op en direct met succes. Een prestigieus record evenaarde hij. Hij schreef het 21ste Players Championship toernooi op zijn naam. Hij was in de finale te sterk voor Ryan Searle. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het is voor Nijman alweer zijn 6e titel op dit toernooi in het huidige kalenderjaar. Hij komt op gelijke hoogte met Michael van Gerwen, die hetzelfde kunstje in 2012 deed. Nijman reisde zonder al te hoge verwachtingen af naar het Engelse Wigan, omdat hij de dagen voorafgaand aan het toernooi juist rust had genomen. Darter genoot lekker van een vakantie in Griekenland en raakte een week lang geen pijl aan. En die ontspanning, ja, die wierp direct zijn vruchten af. Op weg naar de finale rekende hij af met Kevin Dutz en het Engelse talent Bo Graves. En de eindstrijd tegen Searle werd een spannende thriller die pas in de slotfase werd beslist. Door deze overwinning stijgt hij een plek op de wereldranglijst en verdient hij £15.000. Nijman reageerde zelf verrast op zijn overwinning en grapte dat hij vanaf nu vaker naar Griekenland moet gaan. Darter heeft nog 13 toernooien voor de boeg om het absolute record, 11 titels in één jaar, van Phil Taylor aan te vallen.
0: Dit is jouw sportradio.

Met je sportradio sportief beginnen aan deze snikhete donderdag. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En het voetbal ervaart scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen de arbitrage op het huidige WK als zeer positief. Volgens hem hebben de nieuwe strengere regels tegen tijdrekken het gewenste effect op de zuivere speeltijd. Van Meenen spreekt de hoop uit dat deze ontwikkeling komend seizoen ook een significant positief effect zal hebben in de Nederlandse Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. De focus op meer effectieve speeltijd wordt gezien als een belangrijke stap vooruit voor de sport. Ja, van voetbal gesproken, vandaag dus weer een nieuwe dag in het WK voetbal. Vandaag de start van de tweede speelronde in de groepsfase. De landen uit groep A en B komen voor de tweede keer dit toernooi in actie. De dag begint aan het begin van de avond om 6:00 met het duel tussen Tsjechië en Zuid-Afrika. Vanavond staat ook nog Zwitserland tegenover Bosnië en Herzegovina. En vannacht komen de gastlanden Canada en Mexico ook nog het veld op. Dat dus tijdens het WK voetbal, waar je zo dadelijk weer een update over krijgt. Ook de headlines van het ANP nieuws onderweg. En hoe is het met de drukke donderdag? Ochtendspits, you're the soul.

0: Sportradio met Bastiel. Goedemorgen, het is Grand Prix Radio op deze donderdag die de boek ingaat als een snikhete donderdag. Code geel zelfs in verband met de warmte vanmiddag. Temperaturen tot wel 32 graden. En daarom ziet hij er zomers uit. Teenslippers, korte broek en een hempie aan. Nou, hoe zomers wil je het hebben? Ik heb het over Danny Elbersen. Je hoort hem zo dadelijk met koffie en classics en heel veel sport.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De mensen die vannacht dood werden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad zouden gaan verhuizen naar een andere plek in die buurt. Volgens RTV Noord gaat het om een echtpaar en woonde hun 13-jarige dochter er ook. Zij zou voorlopig ergens anders worden opgevangen. De politie wil nog niks bevestigen en doet onderzoek. Nu Amerika minder vliegtuigen en oorlogsschepen in Europa heeft, gaat Nederland helpen om dat gat op te vullen. Volgens defensieminister Jessogus doen we alles wat er van ons gevraagd wordt. Maar wat dat betekent is geheim. Nu we weer tegenover een vijandig Rusland staan, is dat volgens Jessogus belangrijker dan ooit. In een gebouw in Nuenen, vlakbij Eindhoven, is iets gevonden dat op een explosief lijkt. Er zijn ook ruiten van het gebouw vernield. Het gaat om een gebouw waar vanaf de zomer asielzoekers worden opgevangen. Een groepje tegenstanders probeerde de komst van het AZC via de rechter nog tegen te houden. En een eeuwenoude boom die een link heeft met het verhaal van Robin Hood is dood. De eik staat in het Engelse Sherwood Forest, het bos waarin Robin Hood zou hebben gewoond. Hitte en droogte zijn de boom fataal geworden, maar ook toeristen. Zij konden zelfs in de holle stam klimmen, maar daar is jaren geleden een eind aan gemaakt. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld. Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95e minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Musa.
2: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost, maar er staat nog wel file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer door het gat in de weg daar. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Op de A8 in Noord-Holland heb je ook bijna een kwartier tijdverlies van Zaanstad naar Amsterdam. Het rijdt daar langzaam tussen Zaanstad-Assen-Delft en knooppunt Zaandam. En op de A59 naar Den Bosch staat file tussen Made en knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is 10 minuten.
4: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
18: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
19: Un helado, por favor.
18: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
21: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
22: Kippie!
23: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
26: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
27: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
28: Grand Prix Radio.
0: Danny Elbersen. Het is donderdagochtend, goedemorgen. Het is tijd voor koffie en classics. En daar

zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio. En op deze donderdag weer een hoop te doen op sportief gebied. Natuurlijk het WK voetbal gaat vandaag weer verder. Ploegen in de groepsfase treffen elkaar voor de tweede keer. Tenminste, er worden de tweede wedstrijden worden afgewerkt. Welke dat zijn, ga ik je straks allemaal mee meenemen. Eerst even naar het hockey, want de groepsfase van de Pro League Hockey gaat vandaag verder op het complex van Hockeyclub Rotterdam. Vandaag hebben de Nederlandse hockeymannen en hockeyvrouwen een rustdag. Ze komen pas het weekend weer het veld op. De overige aanwezige selecties moeten wel spelen. Zo moeten de vrouwen van Ierland en Spanje vanmiddag om 5:00 tegen elkaar spelen. En vanavond moeten de mannen het veld op van de nationale ploegen van Duitsland en India. En die wedstrijd begint om 7:30 vanavond. Dat dus in Rotterdam. Eerst zo direct sport in het kort. We praten hierbij over je favoriete sporten. Eerst Maroon 5 op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 vermindert de eigen CO2-uitstoot fors en ligt daarmee op schema voor de klimaatdoelen van 2030. Uit het nieuwste rapport blijkt dat de uitstoot de afgelopen 8 jaar met 35% is gedaald. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De autosportklasse wil over 4 jaar klimaatneutraal zijn. En om het te bereiken moet de uitstoot halveren ten opzichte van het referentiejaar 2018. Voor de rest van de onvermijdelijke uitstoot rondom de 24 races wil de organisatie een compensatieprogramma gebruiken. De grootste winst komt door de overstap op hernieuwbare energiebronnen in fabrieken en faciliteiten van de teams. Ook is de uitstoot rondom het reizen teruggedrongen. Er wordt meer geïnvesteerd in duurzame vliegtuigbrandstof en er wordt meer op afstand gewerkt, waardoor er minder vracht mee hoeft. Teams gebruiken vaker duurzame brandstof voor vrachtwagens en er wordt geïnvesteerd in duurzame scheepsbrandstof. Ook wordt er bij alle Europese races hernieuwbare energie gebruikt voor de paddock-activiteiten. In de toekomst gaat de Formule 1-organisatie meer materieel onderbrengen op regionale locaties. Het doel is dat in 2030 de helft van de vracht niet meer per vliegtuig wordt vervoerd. Volgens Alan Jones, de duurzaamheidschef van de sport, is duurzaamheid de basis van alles wat ze doen. De Formule 1 wil volgens haar voorop lopen met nieuwe techniek. En dat kan prima zonder dat het ten koste gaat van de actie en het spektakel op de baan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Sportradio vandaag, de donderdag. Het is 18 juni vandaag. Als we teruggaan naar 18 juni in het jaar 2000... toen werd op deze dag de grote prijs van Canada verreden. Het was een mooie dag voor de Nederlandse Formule 1-fans, want Jos Verstappen pakte 2 punten in die wedstrijd. Hij startte als 13e in die wedstrijd, maar uiteindelijk finishte hij als 5e met de Arrows. En pakte dus 2 punten. En voor hem waren er trouwens nog Mika Häkkinen die de 4e plek pakte. Giancarlo Fisichella met de Benetton werd 3e. En het podium ging verder naar Rubens Barrichello en Michael Schumacher op de hoogste 2. Beide rijders van Ferrari natuurlijk. Dat dus in 2000. Wat gebeurt er dan nu? Nou, bijvoorbeeld voetbal op het WK. Welke wedstrijden? Ik ga het je zo direct vertellen. Onder andere weer vanavond om 6 uur en om 9 uur moeten voetballen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
13: Hey, ben je er weer?
14: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
13: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
14: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
13: Ja, lekker. Je
15: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert streekt.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
17: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
18: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
17: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
18: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
19: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
2: WK Update.
3: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Muñoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Musa. In het tweede groepduel met Zweden komende zaterdag staan 3 spelers van Oranje op scherp. Bij een gele kaart zijn zij geschorst voor het laatste groepduel met Tunesië. Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
4: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer loopt behoorlijk vast op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. De vertraging loopt op tot een uur, er zijn 2 rijstroken dicht. En de andere kant op heb je op de A27 van Gorkum naar Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens voor de grens door controles. Dat kost je 10 minuten extra.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Danny Elbersen met een

Jouw Sportradio, dit is Grand Prix Radio met natuurlijk meer over het WK voetbal. Vanavond een aantal wedstrijden. Om 6:00 speelt Tsjechië tegen Zuid-Afrika. Die doen dat in Atlanta, in Amerika, in groep A. En Tsjechië heeft natuurlijk die eerste wedstrijd verloren. Maar ja, dat geldt ook voor Zuid-Afrika. Dus die zijn er zeker op gebrand om de tweede wedstrijd in groep A te gaan winnen. Dat wordt een spannende pot. Vanavond om 9:00 ook Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. Die ploegen hebben allebei gelijk gespeeld en komen vanavond in Californië uit. Om 9:00 wedstrijden worden natuurlijk weer uitgezonden op NPO1. En welke wedstrijden er nog meer zijn, ga ik je later vertellen hier in Koffie en Classics. Daar gaan we het ook nog hebben over de ronde van Zwitserland. Want de dames, die zijn inmiddels al onderweg. Ja, wordt hard getrapt in Zwitserland. Zo direct maar meer over. Eerst sport in het kort naar Jonas Blue op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatser Angel Daleman kiest komend seizoen voor een dubbel programma. De rijdster van Team Essent gaat het lange baan schaatsen combineren met shorttrack. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Daleman kende een snelle opkomst in de schaatswereld en debuteerde al op jonge leeftijd in de World Cups. Ook werd ze wereldkampioen sprint. Ze wilde graag naar de Olympische Spelen in Milaan, maar wist zich niet te plaatsen. De 19-jarige schaatser noemt het een zware tegenslag, maar zegt er ook veel van te hebben geleerd. Na het Olympisch kwalificatietoernooi deed ze mee aan de Nederlands kampioenschappen shorttrack. Dat voelde direct goed, waarna ze besloot weer meer te gaan trainen voor deze discipline. Volgens Daleman vullen shorttrack en de lange baan elkaar perfect aan. Het shorttracken helpt haar vooral in de bochten en met de timing op de lange baan. De lange baan blijft haar belangrijkste discipline, maar ze sluit een serieuze carrière in het shorttrack zeker niet uit. Ze denkt dat ze in beide disciplines goed kan zijn en wil ontdekken hoe ver ze kan komen. Het combineren van de sporten wordt wel een uitdaging. De internationale kalenders overlappen elkaar regelmatig, waardoor ze keuzes moet maken. Daleman heeft haar ambities inmiddels besproken met haar coach Jacques Horry. Samen kijken ze naar de planning voor het komende seizoen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio met Chic en Good Times. In Good Times waren het op deze dag, 18 juni in 1996, ook voor judoka Mark Huizinga. Want bij het EK Judo in Den Haag wint hij dus 30 jaar geleden op de kop af de eerste van zijn 5 Europese titels in het judo. Dus ja, Mark Huizinga, hoe zou het met hem gaan? Je vraagt het je soms af. Misschien moet ik het zo eens opzoeken voor je. Straks hoor je ook meer over de ronde van Zwitserland. De dames zijn al onderweg. Wat voor rit zijn ze aan het doen? En wat komen de mannen tegen? Hoor je straks. En we gaan ook nog kijken naar de wedstrijden in de late uren en in de nachtelijke uren die gespeeld worden op het WK voetbal vanavond.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het OM denkt bij 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door een middel dat werd gekocht via de website Funcaps. Naar 4 sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. Die kunnen daar nog bij komen. In totaal werden er 58 sterfgevallen onderzocht. Bij de rest ontbreekt er hard bewijs voor een link met Funcaps. In een gebouw in Nuenen, Brabant, waar asielzoekers zouden komen, zijn een vuurwerkmortier en mogelijk een pijpbom gevonden. Bouwvakkers zagen een kapot raam, dachten explosieven te zien liggen en seinden de politie in. In Nuenen is weerstand tegen de komst van asielzoekers. Bij het gebouw werd al eens brand gesticht. In Schiedam is iemand overleden na een ongeluk met een vrachtwagen. Volgens regio-omroep Rijnmond gebeurde het bij het oversteken op een zebrapad en werd het slachtoffer nog een paar meter meegesleurd. Er zou een flink bloedspoor op de weg liggen. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. En Amerika gaat de komende maanden nog eens bekijken welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Defensieminister Pete Hegseth wil gaan kijken welke rol Amerika nog kan spelen nu Europese NAVO-landen meer geld in defensie steken. Europa is bang dat de verdediging tegen Rusland tekortschiet als de Amerikanen verdwijnen. Veel zon en het wordt vandaag erg warm. 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
6: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95e minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa.
7: Oranje richt de blik op Zweden. 3 internationals staan zaterdag op scherp en missen bij een gele kaart het laatste groepsduel met Tunesië.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A50 in het midden van het land is een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Zwolle. Daardoor sta je een kwartier in de file tussen Epe en Heerde. Op de A27 is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond is de weg dicht. Je kunt omrijden via knooppunt Del. Over de A2 en dan de A15. Van Gorkum naar Utrecht heb je ook vertraging op de A27. Tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. Het oponthoud is een kwartier. En op de A73, een stuk zuidelijker, sta je in de file van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door een gat in de weg is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten.

0: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8:00 op Kijk.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
13: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Grand Prix Radio.
19: Danny Elbersen. Goedemorgen, het is 11:00 geweest in Koffie en Classics. Laten we zo direct kijken.

Wij zijn Grand Prix Radio, wij zijn jouw sportradio. En in het vorige uur hadden we het even over Mark Huizinga. De judoka die precies op de kop af vandaag 30 jaar geleden zijn eerste Europese titel pakte in Den Haag. En wat doet hij tegenwoordig? Nou, je kan hem inhuren als spreker. Hij doet nog steeds judo clinics. En nou, toch wel een kroon op zijn werk, moet ik zeggen. Hij mag toernooidirecteur zijn op het Europees kampioenschap judo, wat gehouden wordt in 2027 in Apeldoorn. Dus Mark Huizinga nog steeds volop met de sport bezig. Ja, en over andere sporten gesproken. De renners en rensters rijden vandaag de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland. De dames die zijn vanochtend om 9:50 al gestart. Daar valt de beslissing zo rond 11:15. Ze zijn bezig met een heuvelachtige rit over 105 kilometer met een lange klim daarin. De mannen die moeten vanmiddag aan de bak. Vanaf 2:00 komen zij op een parcours terecht van 158 kilometer. En ook daarin zitten de nodige beklimmingen. De finish van de tweede etappe bij de mannen is zo rond 17:45 vandaag in Zwitserland. En hier zo direct sport in het kort. En we gaan het nog hebben over het WK-voetbal. Want vanavond laat en in de nacht nog twee wedstrijden. Weer spelen, dat hoor je straks hier op.

0: in het kort. Red Bull heeft de FIA om een feitelijke extra controle gevraagd naar de eerste resultaten van het nieuwe ADUO-systeem. Volgens de voorlopige rangschikking staat het team bovenaan en krijgt de concurrentie daardoor extra updates. Maar Red Bull is het daar op basis van de eigen data niet mee eens. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de voorlopige rangschikking staat Red Bull bovenaan. Krijgt Mercedes 1 punt en ontvangen Ferrari, Audi en Honda 2 punten voor updates. Red Bull is ontevreden over de eerste resultaten en wil zeker weten dat alle gebruikte sensoren en datapunten correct zijn. Het systeem meet alleen het vermogen van de interne verbrandingsmotor. Met punten krijgen teams het recht om specifieke motoronderdelen buiten het budgetplafond sneller door te ontwikkelen. Teams mogen verkregen punten volgens het systeem ook inzetten voor de batterij of de MGUK. Red Bull-topman Laurent Mekies benadrukt dat het team akkoord gaat met de simpele opzet van de metingen, al snappen ze niet waarom ze bovenaan staan. Volgens Mekies is er geen enkele dataset waarin het team boven Mercedes staat. Dit baseren ze op eigen cijfers die aansluiten bij de resultaten op het circuit. Mekies wil dat de cijfers absoluut kloppen voordat er een definitief besluit valt. Als de resultaten zo blijven, kan Mercedes hun extra punten tactisch inzetten en Red Bull bij een volgende meting opnieuw bovenaan houden.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

met EG Daily. Uit lang vervlogen tijden, kunnen we wel zeggen. Trouwens, als je nog een leuk cadeautje zoekt voor iemand die autosportfan is, met name Formule 1, check het even in onze webshop. We hebben leuke sweaters, hoodie, t-shirts, maar ook mokken. Hoe leuk is dat? Dat je dan een mok hebt met de legendarische tekst Yo, hey, yo, ho van Olaf Mol erop. Als je wil kijken wat er allemaal te krijgen is, kijk even in de Grand Prix Radio app. Rechts onderin kun je de webshop aanklikken en daar vind je de cadeautjes, om het zo maar mooi te zeggen. Goed,

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
2: Un helado, por favor.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
16: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
17: Grand Prix Radio.
18: WK Update.
19: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95ste minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Musa. Zweden waarschuwt Oranje voor het komende duel. Zelfs Virgil van Dijk krijgt het lastig tegen spits Victor Gyökeres, klinkt het. Sinds de aanstelling van bondscoach Graham Potter is het sentiment rond Zweden omgeslagen.
17: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A27 van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar heb je een kwartier vertraging. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden staat file tussen Houten en Lexmond, want de weg is daar dicht na een ongeluk. Omrijden kan via knooppunt Del over de A2 en de A15. Het de A50 van Apeldoorn naar Zwolle heb je tussen Epe en Heerde 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht zit bij Boxmeer een gat in de weg. Daar is ook de rechterrijstrook dicht en de vertraging is net iets meer dan 5 minuten.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Danny Elbersen. Een lekker avondje voetbal voor de boeg. Weer spelen, hoor je zo.
22: Grand Prix Radio.

Wij zijn Grand Prix Radio, wij zijn je sportradio. En natuurlijk vanavond weer WK voetbal, 4 wedstrijden. Nou weet je wat, laten we ze allemaal maar even met je doornemen. Vanavond om 6 uur speelt Tsjechië tegen Zuid-Afrika in groep A. Die doen dat in Atlanta. In Californië speelt Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina vanavond om 9 uur. Dan vanavond om 12 uur, laat opblijven dus voor Canada-Qatar. Die wedstrijd wordt gespeeld in Vancouver. En in Mexico komt dan Mexico vanavond, of eigenlijk vannacht, ook nog in actie. Die moeten het opnemen tegen Zuid-Korea. Beide ploegen hebben de eerste groepswedstrijd gewonnen. Dus ja, belangrijk om de punten te pakken. Vannacht om 3 uur is die wedstrijd ook te zien. Allemaal trouwens op NPO 1. Dan weet je dat even.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De uitslag van het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Usyk blijft definitief staan. De bezwaarcommissie wijst het protest van het Nederlandse kamp af, hoewel ze wel toegeeft dat de scheidsrechter een fout maakte. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verhoeven tekende na zijn verloren wereldtitelgevecht bezwaar aan bij Middle East Professional Boxing. Scheidsrechter Mark Leysen beëindigde de partij in de 11e ronde na een paar rake klappen van Usyk en gaf de Oekraïner daarmee de zege op technische knock-out. Volgens Verhoeven greep de scheidsrechter pas na de bel in en had hij de kans moeten krijgen voor een 12e ronde. De commissie geeft Verhoeven gelijk en geeft toe dat de bel al was gegaan, maar de uitslag verandert niet. Usyk blijft dus de winnaar en de wereldkampioen. Verhoeven legt zich neer bij het besluit, maar eist direct een nieuw gevecht om de fans een rematch te geven. De dokter in de ring constateerde geen tekenen van verwarring of desoriëntatie. Dat betekent dat Verhoeven medisch gezien waarschijnlijk gewoon fit genoeg was om door te vechten, wat zijn roep om een rematch sportief veel sterker maakt. Het is nog onduidelijk of die rematch er komt. De Duitse Agit Kabayel wil Usyk uitdagen. Volgens WBC-president Mauricio Sulaiman moet Usyk in zijn volgende partij tegen Kabayel vechten. Verhoeven benadrukt dat hij met het protest niks wil afdoen aan de prestaties van Usyk. Hij heeft veel respect voor de kampioen, maar houdt het gevoel dat het verhaal stopte voor het slot.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio brengt je 7 dagen per week tussen 10 en 12 koffie en classics. En natuurlijk heel veel sport in het weekend. Uiteraard de weekendeditie met Rob van Zomeren. En zo direct na 12, Alexander Stevens. Hij praat je bij over de actuele sportgebeurtenissen. Dus ik wens je nog een mooie donderdag.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het echtpaar dat vannacht dood in hun huis in het Groningse Meerstad is gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. Ook is iemand opgepakt, een minderjarige, die ook uit Meerstad komt. Meer wil de politie er niet over kwijt. Het echtpaar had een dochter van 13 die bij haar ouders woonde. Het OM wilde 3 mannen achter de website Funcaps voorlopig vasthouden. Eén van hen loopt nog vrij rond, maar hij zou vluchtgevaarlijk zijn met een speciaal visum voor Dubai. Volgens het OM valt het niet uit te leggen dat hij nog vrij rondloopt. Van zeker 18 sterfgevallen denkt het OM te kunnen bewijzen dat er een link is met Funcaps. De voorwerpen die in een nieuw AZC in het Brabantse Nuenen werden gevonden waren echte explosieven, blijkt uit onderzoek. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze het vonden vanmorgen. Er was ook een raam kapot. In Nuenen zijn mensen niet blij met de komst van asielzoekers. Er werd eerder al eens brand gesticht bij het gebouw. En Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Gisteren werd al bekend dat hij voor 2 jaar heeft getekend in de Kuip. Van Bronckhorst was van 2015 tot en met 2019 ook al hoofdtrainer bij Feyenoord. Toen werd hij landskampioen, won hij 2 keer de beker en 1 keer de Johan Cruijffschaal. Veel zon en het wordt vandaag erg warm. 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Colombia is het wereldkampioenschap begonnen met een zege op Oezbekistan met 3-1 in Mexico-stad. Daniel Muñoz, Luis Diaz en Jamington Campas scoorden voor Colombia. Luis Diaz gaf ook een assist. Abosbek Fatjulayev maakte het eerste doelpunt op een wereldkampioenschap ooit voor Oezbekistan. Door die zege gaat Colombia alleen aan de leiding in groep K, omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo op 1-1 bleven. Oranje richt de blik op Zweden en Cody Gakpo benadrukt de saamhorigheid in de groep. Hij zei dat er 11 of 12 spelers samen bidden en dat dit het team kracht geeft. Na het gelijke spel met Japan, 2-2, vond hij het niet nodig om met bondscoach Ronald Koeman te spreken. Gakpo blijft vanaf de stip cool, want zijn laatste 7 strafschoppen in Oranje waren raak. Zaterdag speelt Oranje tegen Zweden in Houston om 7:00 Nederlandse tijd. Zweden zet alvast de toon richting Oranje. Volgens de Zweden krijgt zelfs Virgil van Dijk het lastig met Gyökeres. Sinds de komst van bondscoach Graham Potter is het negatieve sentiment rond de ploeg verdwenen. Thierry Henry was hard in zijn oordeel over Cristiano Ronaldo na Portugal tegen Congo 1-1. Hij zei dat Ronaldo Bruno Fernandes in de weg liep bij een kans. Ronaldo had in de hele wedstrijd 25 balcontacten en miste 2 kansen. Bondscoach Roberto Martinez benadrukte daarna dat de ervaring van Ronaldo in het strafschopgebied van groot belang is.
3: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. De weg is dicht tussen Houten en Lexmond na een ongeluk. Ze zijn aan het bergen, maar dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot ongeveer 1:30. Omdat de weg dicht is, kun je omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je 5 minuten oponthoud bij Boksmeer door asfaltschade daar. De rechterrijstrook is dicht.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan! terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
10: Kippie.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
15: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
16: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
17: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
18: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
22: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
23: Grand Prix Radio.
24: Alexander Stevens.
25: Goedemiddag, het is je donderdagmiddag. In het WK is de eerste ronde afgerond met een groot aantal doelpunten. Mbappé, Haaland en Kane scoorden 2 maal en Messi zelfs 3 maal voor zijn eigen land.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Martin Garrix en Ed Sheeran. We gaan eens even kijken naar het WK voetbal. Gaat lekker daar in Zuid-Amerika. Amerika zelf natuurlijk en Canada. Ik zei het net al, de eerste speelronde is inmiddels afgerond. Grote sterren als Mbappé, maar ook Haaland en Harry Kane scoorden allemaal 2 keer voor hun eigen land. Maar de grote topscorer op het ogenblik in de eerste ronde is en blijft Lionel Messi met een hattrick. De grootste stunt kwam in de eerste ronde van debutant Kaapverdië. Want zij zetten regerend wereldkampioen Spanje op een gelijkspel. En voor Cristiano Ronaldo was er minder succes. Hij bleef met zijn Portugal steken op een 1-1 tegen Congo. Johan Derksen heeft zich nogal kritisch uitgelaten in zijn programma Vandaag Inside, even voor de duidelijkheid, over de commentatoren van de NOS op het WK. Volgens hem zouden sommige verslaggevers direct terug naar Nederland gehaald moeten worden. Derksen stoorde zich met name aan het commentaar bij de doelpunten van Lionel Messi. Hij vindt dat de prestaties van de Argentijn te overdreven worden bejubeld door de verslaggevers, die op het ogenblik natuurlijk voor de NOS in Amerika, Canada en Mexico actief zijn. Zometeen meer WK hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bondscoach Thomas Tuchel doet een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen rondom de volksliederen op het WK direct te veranderen. Na de eerste WK-wedstrijd van Engeland ging het na afloop vooral over de frustratie van de trainer. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opkomst van de teams en de volksliederen zijn op het toernooi in Noord-Amerika een enorme show. De ploegen worden nu continu gevolgd door camera's en dat leidde tot grote irritatie bij Tuchel. Hij deed na de wedstrijd een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen te veranderen. De bondscoach keek erg uit naar het volkslied, maar zag naar eigen zeggen een vuur van 50 fotografen op een halve meter afstand. Volgens de trainer heeft dat zijn ervaring behoorlijk verpest. Het duel was emotioneel voor de Duitser, die in 2025 werd aangesteld. Hij vertelde dat een trainerscarrière op dit niveau vroeger te ver weg leek om van te dromen. Tuchel uitte zijn dankbaarheid naar zijn familie, vrienden en collega's en gaf aan dat hij zich de afgelopen dagen ongelooflijk levendig voelde. Engeland hoopt 60 jaar na de titel in eigen land het WK weer te winnen. Na de wedstrijd waren er complimenten van Harry Kane en Jude Bellingham. Volgens de spelers was de toespraak van de trainer in de rust van grote waarde. Bellingham voegde daaraan toe dat Tuchel niet stond te schreeuwen, maar precies bracht wat het team nodig had.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio met heerlijk Silk City en Dua Lipa. Het wordt lekker vandaag, 32 graden maximaal, morgen nog warmer. De zomer is begonnen, officieel natuurlijk zaterdag, maar dat is gelijk een probleem. Ja, zaterdag is het 21ste, dat is een nationale feestdag in Zweden. Dat is de midsommar, de viering daar van de langste dag van het jaar. En dat gaat een probleem opleveren, want Zweden moet namelijk ook zaterdag voetballen tegen Nederland. En in Zweden is daardoor, op cultureel vlak, maar ook organisatorisch met allerlei festiviteiten, een probleem ontstaan. Want kiezen ze nou voor de voetbalwedstrijd of voor het midsommar, wat een van de belangrijkste nationale feestdagen is. Ze vallen tegelijkertijd. Voor Nederland is het niet zo moeilijk. Het wordt de langste dag van het jaar. Betekent dat we tot heel lang lekker buiten op het terras kunnen zitten. Zo makkelijk is het. En daarover gesproken, hoe toepasselijk. The Style Council. Een long hot summer. Straks hebben we het over het weer. Morgen 36 graden. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

toepasselijk de Long Hot Summer van de Style Council. Het is vandaag lekker zonnig, 25 graden op de Wadden maximaal. 32 kan het kwik oplopen richting de 32 graden in het zuiden. Morgen, even opletten, vanaf halverwege de middag kan er meer bewolking komen. Dat betekent dat er regen- en onweersbuien aan zitten te komen. Plaatselijk kunnen de buien zwaar uitpakken. Met lokaal op kans op grotere hagel en zware windstoten. Het is nog niet helemaal zeker hoe, wat, waar en wanneer. Maar er wordt alvast door het KNMI voor gewaarschuwd. Temperaturen morgen tussen de 28 en 36 graden. Het is een heerlijke donderdag vooralsnog. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: 1 ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
18: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
19: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
19: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
19: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
20: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
25: Grand Prix Radio.
26: WK Update. In Mexico-stad boekte Colombia een zege van 3-1 op Oezbekistan.
0: Door die overwinning ging Colombia alleen aan kop in groep K, omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo eerder met 1-1 eindigden. Luis Diaz blonk uit met een doelpunt en een beslissende paas, terwijl Daniel Munoz en Jamington Campas ook scoorden. Ghana versloeg Panama diep in de blessuretijd met een tegen-0. De 20-jarige Caleb Gerenki tikte in de 95e minuut de winnende binnen. Door die zege staat Ghana tweede in groep L, achter Engeland, dat met 4-2 won van Kroatië. Zweden waarschuwt het Nederlands elftal dat zelfs Virgil van Dijk moeite krijgt met Gyökeres. Sinds de aanstelling van bondscoach Graham Potter is het negatieve sentiment rond Zweden omgeslagen. Cody Gakpo zette met Oranje de blik weer op Zweden. Op een persmoment sprak hij over de saamhorigheid binnen de groep, waarin 11 of 12 spelers samen bidden. Hij zei na de 2-2 tegen Japan geen gesprek met bondscoach Ronald Koeman nodig te hebben gehad. Oranje speelt zaterdag tegen Zweden in Houston, om 7:00 Nederlandse tijd.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. De weg is dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 1:30, verwacht Rijkswaterstaat, en omrijden kan via de A2 en de A15. Op de A12 staat file door de Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem, voor de grens, heb je 10 minuten oponthoud. Ook op de A1 vanuit Hengelo sta je 10 minuten in de file voor de Duitse grens. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je ook 10 minuten oponthoud bij Boxmeer door asfaltschade. Daar is 1 rijstrook dicht.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Alexander Stevens.
9: Zometeen even bijpraten over basketbal en het WK voetbal.

Country Radio is jouw sportradio met De La Soul, Me, Myself and I. Het is je donderdagmiddag. Smakelijk eten als je bezig bent met je bammetjes. Lekker. De bondscoach van Zuid-Afrika is Hugo Broos. Hij is niet blij. Hij heeft behoorlijk fel gereageerd op behoorlijk wat kritiek die op hem is. En die is gekomen naar aanleiding van de eerste WK-wedstrijd. Die ze verloren met 2-0. Dat was tegen Mexico. Daardoor staat Hugo Broos als bondscoach bij Zuid-Afrika onder druk. Hugo is Belg en neemt geen blad voor zijn mond. Voorafgaand aan het duel met Tsjechië reageerde hij behoorlijk geërgerd eigenlijk op alle mensen die wat op en aan hadden te merken op zijn aanpak. De situatie voor Zuid-Afrika wordt moeilijker zelfs ook nog door een schorsing van 3 wedstrijden zelfs voor middenvelder Themba Zwane. Broos liet weten zich niet van de wijs te laten brengen door de negativiteit rondom hem heen, vanuit de media en supporters, maar toch gewoon zijn eigen plan te trekken. In het basketbal hebben de New York Knicks goede zaken gedaan. Een uitnodiging van het Witte Huis hebben ze namelijk geaccepteerd. Dat is niet verkeerd. De ploeg zal namelijk op bezoek gaan bij Donald Trump. Jazeker, volgens de club wordt namelijk de president gezien als vriend van de organisatie. Het is in Amerika een traditie dat kampioensteams van de grotere sportcompetities naar de president gaan. De laatste jaren hebben meerdere teams en atleten toch voor een uitnodiging bedankt en tegen Trump gezegd: dankjewel, maar we komen niet. Daarentegen de New York Knicks hebben de uitnodiging geaccepteerd en gaan dus binnenkort langs in Washington. Zometeen hier Sport in het Kort, want op de sportredactie loopt vandaag al de hele dag rond Gert-Jan van Acooi. Je hoort hem zometeen hier na Katy Perry, hoor je hem, met Sport in het Kort. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Wielrenner Tadej Pogacar heeft de wielerwereld verrast met een indrukwekkende solo van maar liefst 70 kilometer. De Sloveen viel onverwacht aan tijdens de Ronde van Zwitserland en hield de concurrentie op grote afstand. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pogacar pakte bij een tussensprint eerst 7 seconden extra voorsprong voor het klassement. Kort daarna besloot hij samen met ploeggenoot Brandon McNulty om de aanval in te zetten. De versnelling die volgde was voor niemand bij te houden. In de korte tijd bedroeg de voorsprong een minuut en reed de leider van de ploeg steeds verder weg. Pogacar gaf aan dat deze lange solo vooraf helemaal niet het plan was. Hij noemde de rit lang, lastig en technisch. Omdat de verbinding met de ploegleiderswagen wegviel, wist hij onderweg niet wat er achter hem gebeurde. Toen bleek dat het gat groot genoeg was, kon hij in zijn eigen ritme komen en dit volhouden tot de finish. Pogacar bedankte na afloop zijn ploeggenoten voor de hulp. Hoewel de etappekoers in Zwitserland nog een aantal ritten duurt, lijkt de strijd om de eindzege door dit machtsvertoon al beslist. De rittenkoers geldt voor Pogacar als voorbereiding op de Tour de France. In die grote ronde kan hij de wielerwedstrijd voor de 5e keer op zijn naam schrijven, waarmee hij de prestatie van de absolute recordhouders zou kunnen evenaren.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio, jouw sportradio, YouTube, Mysterious Ways. Langzaamaan gaan we richting 1 uur op je donderdagmiddag tijdens de lunch. Waarbij de temperatuur op de Wadden 25 graden is en in het zuiden kan oplopen vandaag richting de 32 graden. In het WK voetbal moeten 3 spelers van Oranje gaan oppassen in de tweede groepswedstrijd. Het trio staat namelijk op scherp voor het duel met Zweden van aanstaande zaterdag. Een gele kaart in die wedstrijd gaat namelijk betekenen dat ze automatisch een schorsing voor de laatste en misschien mogelijk ook beslissende groepswedstrijd tegen Tunesië dan krijgen. Bondscoach Koeman zal hier in zijn overwegingen van de opstelling rekening mee moeten houden om te voorkomen dat hij in de laatste poolwedstrijd belangrijke spelers moet missen in de jacht op een plek natuurlijk in de knock-outfase. In de autosport stelt Porsche dat de nieuwe reglementen voor 2030 van invloed kunnen zijn op de toekomst van Porsche in de hypercar-klasse van het WEC, het World Endurance Championship. De FIA, maar ook de ACO, presenteerden de plannen voor de volgende generatie auto's. En dat voorafgaand aan de 24 uur van Le Mans. Porsche benadrukte dat het eigenlijk dan ook nog te vroeg is om concrete uitspraken te doen, maar zegt wel dat ze moeten oppassen. Het heeft alles te maken over een eventuele voortzetting van het programma van Porsche na de huidige cyclus, oftewel na de afloop daarvan. Maar Porsche noemt de nieuwe regels wel een belangrijke stap voor de klasse WEC, het World Endurance Championship, en de autosport in het algemeen. Langzaamaan richting 1 uur, zometeen veel meer sport hier natuurlijk. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachte die in het Groningse Meerstad is opgepakt nadat vannacht een echtpaar dood in hun huis werd gevonden, is hun dochter van 13. Een aantal media meldt dat. De politie wil er niks over kwijt. Die wil er wel over vertellen dat het echtpaar door een misdrijf om het leven is gekomen. De burgemeester van het Brabantse Nuenen is geschrokken dat er explosieven lagen in een nieuw AZC dat deze zomer opengaat. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook de veiligheid van andere mensen in gevaar was. Veel mensen in Nuenen zijn tegen de komst van het AZC. Er werd al eens brand gesticht en er zijn veel boze brieven gestuurd. Grote rederijen zijn blij dat de straat van Hormuz weer open kan, maar ze wachten nog op een bevestiging dat ze er veilig doorheen kunnen. Amerika en Iran hebben vannacht een voorlopige vredesdeal ondertekend. Daarin is afgesproken dat de zeestraat weer open gaat. Tot nu toe viel Iran schepen aan die er doorheen wilden varen. En bij Pinkpop zijn ze goed voorbereid op het warme weer dit weekend. Er komen extra plekken waar mensen water kunnen tappen en er wordt voor extra schaduw gezorgd. Bezoekers hebben ook een mail gehad dat ze extra zonnebrand moeten meenemen. Het wordt ruim boven de 30 graden en 's avonds kan het stevig gaan onweren. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Colombia boekte in Mexico-stad een zege van 3 tegen 1 op Oezbekistan. Daniel Muñoz, Luis Diaz en invaller Jaminton Campas scoorden voor Colombia. Abosbek Fatjolayev maakte het eerste doelpunt ooit op een wereldkampioenschap voor Oezbekistan. Door die overwinning gaat Colombia alleen aan kop in groep K. Ghana versloeg Panama met 1 tegen 0 diep in de blessuretijd. De 20-jarige Caleb Urenji tikte in de 5e minuut van de blessuretijd de winnende binnen. Door de zege staat Ghana achter Engeland op de tweede plek in groep L. Oranje kijkt vooruit naar het komende duel met Zweden. Bij Zweden is het vertrouwen terug sinds de aanstelling van bondscoach Graham Potter. Er klinkt een waarschuwing dat zelfs Virgil van Dijk het lastig kan krijgen met Viktor Gyökeres. Engeland versloeg Kroatië met 4 tegen 2. Aanvoerder Harry Kane maakte 2 doelpunten. Jude Bellingham en Marcus Rashford troffen ook doel. Voor Kroatië scoorden Martin Baturina en Petar Musa.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12. Vanuit Duitsland naar Utrecht heb je tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort bij Arnhem een kwartier vertraging door een pechgeval. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens 10 minuten in de file door controles. De A27 van Utrecht naar Gorkum is dicht tussen knooppunt Everdingen en Lexmond na een ongeluk. Ze zijn aan het opruimen. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 2:30 vrij te geven. Omrijden kan via knooppunt Del over de A2 en de A15. Verder staat er file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade sta je daar 10 minuten vast. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Oosterhout en Waspik. Daar is de vertraging bijna een kwartier.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8:00 op Kijk.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
17: Hebbes.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
21: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
20: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
21: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
22: Lekker lang opladen, Kessie! Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
23: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Grand Prix Radio.
11: Alexander Stevens.
17: Thierry Henry, voormalig voetballer, heeft uitgehaald naar Ronaldo en diens optreden met Portugal tegen Congo. Hij zei dat Ronaldo te veel met zichzelf bezig was en anderen in de weg liep. Daarover zometeen meer.
8: Grand

Grand Prix Radio, jouw sportradio, even bijpraten over het WK. In het voetbal, in het WK dus, is Colombia begonnen met een overwinning. Mexico-stad, dat was de plek waar het gebeurde. Tegen Oezbekistan, een debutant op het WK. 3-1 versloegen ze. De doelpunten voor de Zuid-Amerikanen werden gemaakt door Munoz en Diaz van Bayern München, maar ook Campas. Het eerste WK-doelpunt ooit voor Oezbekistan werd door Faidulayev gemaakt. Door de zegen neemt Colombia de leiding in de groep in ieder geval op zich. Aangezien het andere duel tussen Portugal en Congo in een gelijkspel eindigde. En over Portugal is een hoop te doen, want voetbalanalist, ik zei het net al, Thierry Henry, voormalig voetballer, heeft uitgehaald naar Cristiano Ronaldo. En met name zijn optreden in de wedstrijd tegen Congo met zijn team van Portugal. Ze kwamen niet verder dan dat gelijke spel. Hij zegt, Ronaldo is veel te veel met zichzelf bezig en liep zelfs medespelers in de weg. Thierry Henry analyseerde het moment waarop Ronaldo zelf voor een moeilijke kans ging, terwijl Fernandes, een ploeggenoot, in een veel betere positie stond. Hij zegt, het team moet scoren en niet Ronaldo. Hij zegt, dat is een duidelijke boodschap voor deze voetballer op het WK. Zo direct meer bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Country Radio.
1: Sport in het kort.
2: Erik ten Hag is meer dan tevreden in zijn nieuwe rol als technisch directeur. Vorig jaar koos de oud-trainer bewust voor een nieuwe rol bij FC Twente en is meer dan tevreden met hoe dat tot nu toe verloopt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag vertelt dat de overgang naar de directiekamer een bewuste keuze was. Helemaal nieuw is het werk niet voor hem. Tussen 2002 en 2006 werkte hij namelijk al als hoofd jeugdopleiding bij de club uit Enschede. Destijds lag de focus op de jeugd, maar nu is Ten Hag verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de selectie en de staf. De ambities bij FC Twente zijn hoog en daar is de technisch directeur nu volop mee bezig. De nieuwe functie bevalt hem voorlopig goed. Ten Hag zit naar eigen zeggen niet alleen maar achter een bureau, maar staat ook regelmatig op het veld. Al trekt hij de voetbalschoenen zelf niet meer aan. Hij noemt het een andere dimensie in zijn carrière. Juist omdat de rol nieuw is voor hem, ervaart hij het als een mooie uitdaging die veel energie geeft. Bij zijn werkzaamheden heeft Ten Hag veel profijt van de ervaring en het netwerk dat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd bij grote clubs zoals Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Volgens de technisch directeur is dit echt een ervaringsvak en helpt die achtergrond hem nu enorm.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio richting 2:30 met Simply Red en Fake tijdens jouw lunch. Gisteren in het WK heeft Engeland zijn eerste wedstrijd gespeeld en gewonnen. Het was een toch wel aantrekkelijke pot. Doelpuntrijk ook. Kroatië werd met 4-2 verslagen. Harry Kane was, en dat werd ook verwacht, de grote man bij de Engelsen. 2 doelpunten kwamen van zijn hand. Of zijn voet, moet je dan zeggen. De andere doelpunten kwamen op naam van Bellingham en Rashford. Voor Kroatië, dat trouwens best wel lang gelijke tred eigenlijk hield, scoorde uiteindelijk Baturina en Moussa. Bij de rust was de stand nog 2-2, maar in de tweede helft trok uiteindelijk de bondscoach Thomas Tuchel, was nou de Duitser of de Oostenrijker? Dan ga ik twijfelen. Met zijn team de wedstrijd naar zich toe en won uiteindelijk Engeland. Tuchel, dat was toch een Duitser, jongens? Ik ga het zo meteen even opzoeken. Slecht dat ik dat niet uit mijn hoofd weet. Maar ja, je kan niet en knap en slim tegelijkertijd zijn. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. We zitten rond half twee. Vandaag een dag met volop zon. 25 graden op de Wadden. In het zuiden kan het kwik nog richting de 32 zelfs gaan. Morgen moeten we rekening houden halverwege de middag met bewolking die gaat toenemen. En buien die gaan ontstaan. Regen- en onweersbuien. Plaatselijk morgen kunnen de buien ook heel zwaar gaan uitpakken. Met lokaal kans op grote hagelbuien, maar ook zware windstoten. Het is nog niet 100% zeker, maar er wordt wel al voor gewaarschuwd. De temperatuur morgen, maximaal, hou je vast, 36 graden. Ja, je hoort het goed. Zometeen verder praten over het WK. We hebben het over Formule 1 en er zijn veel meer sporten. Dus lekker hier blijven, dan mis je niks.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
17: Kippie.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
21: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
22: Vergeet je niet in te smeren.
21: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
17: Oranje. Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook uit de meterkast.
22: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
26: Grand Prix Radio.
27: WK Update.
28: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden.
29: Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld.
30: Oranje trainde met de voltallige selectie in Kansas City. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks een blauw oog, en is fit. Het was warm en stormachtig, maar de groep werkte zonder problemen het eerste deel af. Het positiespel gaf de opstelling nog niet prijs. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
26: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12. Van Duitsland naar Utrecht heb je voor knooppunt Grijshoord 10 minuten oponthoud door een pechgeval. En daar zijn nog 3 rijstroken dicht. Van Arnhem naar de Duitse grens heb je vlak voor de grens ook 10 minuten vertraging door controles. En op de A73 staat file van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging een kwartier. Er is 1 rijstrook dicht.
31: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
32: Alexander Stephens.
33: Zometeen voet met een T-bal en meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, je donderdagmiddag. 32 graden maximaal in het zuiden vandaag. Ongekend, morgen nog warmer met misschien zelfs 36. Ja, dan ga je merken dat je geen airco hebt. Zaterdag opnieuw trouwens een hele warme dag, hè, overmorgen. En dan wordt er ook gevoetbald. Dat wordt een heerlijke avond rondom de barbecue en de tv aan. Want Nederland moet het opnemen tegen Zweden. De tweede wedstrijd in het WK wordt gespeeld trouwens in Houston, in Amerika. Voor zowel Zweden als Nederland is de wedstrijd natuurlijk van groot belang met het proberen te bereiken van de knock-outfase van het toernooi. En na de eerste speelronde is de spanning in de groep voelbaar. En dan hebben we het over Oranje, de groep spelers Oranje. Er zal een overwinning een belangrijke stap richting de volgende ronde betekenen. In Zweden daarentegen is het een probleem aan het worden. Want het is zaterdag als er wordt gevoetbald de nationale feestdag. Daar, midsommar. Het vieren van de langste dag en de kortste nacht. En veel organisaties twijfelen of ze nu moeten gaan voor het vieren van die nationale feestdag. Of het vieren van die wedstrijd in de groepsfase. Zweden dan tegen Nederland. Hoe gaan ze daarmee om? In Zweden is dat op het ogenblik een dilemma. En over dilemma's gesproken, zometeen even bijpraten over veel meer zaken die op het ogenblik spelen in de sport. En daar zit een dilemma tussen. Je hoort het zometeen bij Sport in het Kort. Gert-Jan van Okooi zit klaar voor je. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. De Formule 1 vermindert de eigen CO2-uitstoot fors en ligt daarmee op schema voor de klimaatdoelen van 2030. Uit het nieuwste rapport blijkt dat de uitstoot de afgelopen 8 jaar met 35% is gedaald. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De autosportklasse wil over 4 jaar klimaatneutraal zijn. En om het te bereiken moet de uitstoot halveren ten opzichte van het referentiejaar 2018. Voor de rest van de onvermijdelijke uitstoot rondom de 24 races wil de organisatie een compensatieprogramma gebruiken. De grootste winst komt door de overstap op hernieuwbare energiebronnen in fabrieken en faciliteiten van de teams. Ook is de uitstoot rondom het reizen teruggedrongen. Er wordt meer geïnvesteerd in duurzame vliegtuigbrandstof en er wordt meer op afstand gewerkt, waardoor er minder vracht mee hoeft. Teams gebruiken vaker duurzame brandstof voor vrachtwagens en er wordt geïnvesteerd in duurzame scheepsbrandstof. Ook wordt er bij alle Europese races hernieuwbare energie gebruikt voor de paddock-activiteiten. In de toekomst gaat de Formule 1-organisatie meer materieel onderbrengen op regionale locaties. Het doel is dat in 2030 de helft van de vracht niet meer per vliegtuig wordt vervoerd. Volgens Alan Jones, de duurzaamheidschef van de sport, is duurzaamheid de basis van alles wat ze doen. De Formule 1 wil volgens haar voorop lopen met nieuwe techniek. En dat kan prima zonder dat het ten koste gaat van de actie en het spektakel op de baan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is langzaamaan richting 2 uur aan het gaan op donderdag. En meerdere sportevenementen die voor de komende dagen gepland stonden zijn inmiddels aangepast of zelfs volledig afgelast. Heeft alles te maken met de aanhoudende hitte die op komst is. Sinds vanmorgen is in heel Nederland namelijk het Nationaal Hitteplan van kracht. Code geel is daarbij ook afgekondigd en organisatoren van diverse wedstrijden en toernooien hebben dus maatregelen genomen om de gezondheid logischerwijs van sporters, maar ook van de toegestroomde mensen, de toeschouwers te waarborgen. Het is nog onduidelijk welke evenementen de komende dagen nog meer getroffen zullen worden door de weersomstandigheden en de bijbehorende protocollen, maar we gaan het wel even voor je bijhouden en melden dus op het moment dat het duidelijk is dat grotere sportevenementen niet zullen doorgaan. Zometeen nog even bijpraten over RKC. Ja, de voetbalclub, je hoort het zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio met ABC, The Night You Murdered Love, richting 2 uur. En Tim van der Ley, de voetballer, de aanvaller, heeft zijn transfer naar Stuttgart afgerond vanuit RKC Waalwijk. Hij verlaat dus RKC. Hij is 20 jaar, 1 seizoen heeft hij gespeeld. En gaat nu voor een Duitse avontuur. Zijn nieuwe club, dat is VfB Stuttgart, wist zich afgelopen seizoen te kwalificeren voor de Champions League. Ja, dat is wel interessant. En natuurlijk voor Tim is dat wel een uitdaging op het hoogste Europese niveau. De overstap vanuit RKC richting, in dit geval VfB, wordt gezien als toch wel een belangrijke stap in de carrière van Tim van der Ley. Een jonge Nederlandse talentvolle voetballer. En aanvaller, want dat is hij ook. Talentvol. Ja, dat is een lekker bruggetje naar Rob Spijker. Je hoort hem zo meteen hier.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van het Groningse Meerstad is geschokt door wat er in haar plaats is gebeurd. Daar werd vannacht een dood echtpaar in hun huis gevonden. Hun tienerdochter is opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. De dochter zit in beperking, zoals dat heet. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. In het centrum van Rotterdam is een medewerker van een grote elektronica-winkel neergestoken vanmorgen. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De dader is nog niet gepakt. Die zou iets hebben willen stelen uit de winkel, maar dat is mislukt. De winkel bleef dicht na de steekpartij. In maart werd het ministerie van Financiën gehackt, maar wie daarachter zat is nog steeds de grote vraag. En ook is onduidelijk welke gegevens de hackers hebben gestolen. Dat is nu eenmaal niet meer te achterhalen, zei minister Heijnen in de Kamer. De hackers konden binnenkomen door een fout in de inlogprocedure. Die is eruit gehaald. En acteur Paul Hanen heeft met een rouwadvertentie in de Volkskrant afscheid genomen van Wim T. Schippers, die deze week overleed. De twee waren goede vrienden en jarenlang de stemmen van Bert en Ernie in Sesamstraat. De advertentie is daarom geschreven aan Ernie, uit naam van Bert, met de boodschap dat Ernie nooit meer hetzelfde zal zijn. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95e minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Richting het duel met Zweden treft Oranje een pragmatische counterploeg. Zweden speelt vanuit een 5-3-2, waarbij bondscoach Graham Potter alles in het werk stelt om Alexander Isak en Viktor Gyökeres te lanceren. Het elftal hield meer dan een jaar geleden voor het laatste nul. Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een pechgeval bij de afrit Kerkdriel. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Op de A12 naar Duitsland staat file voor de grens door controles. Dat kost je 10 minuten extra. Ook op de A12, maar dan vanuit Duitsland naar Utrecht, heb je 10 minuten oponthoud. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort staat het vast door een pechgeval. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En verder loopt het vast op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daar is de vertraging 20 minuten.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
9: Un helado, por favor.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
16: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook! Uit de meterkast!
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Grand Prix Radio.
6: Rob Spijker.
24: Feyenoord is echt in beweging en ze hebben de Kuip al gekocht en daar hebben ze nu ook grootse plannen mee. Verder hebben ze ook al een nieuwe trainer gepresenteerd, daar zo meteen meer over. En natuurlijk kijken we naar de dag van vandaag op het WK.

0: Grand Prix Radio heb je aanstaan, jouw sportradio. Ze zijn in Rotterdam-Zuid erg druk. Charles van Houten wordt normaal gesproken de eerste versterking van Feyenoord voor het nieuwe seizoen. De Belgische middenvelder staat op het punt over te komen van Nice en dat heeft de technisch directeur Rigou bevestigd. Verder heeft hij ook al bevestigd dat Van Bronckhorst de nieuwe trainer wordt, maar dat zat er al een tijdje aan te komen. De handtekening is gezet. En zoals je weet hebben ze ook de Kuip overgenomen. Ze zijn nu eigenaar van de Kuip en die gaan ze uitbreiden. Ze hebben het idee dat het aankomende jaar en de aankomende jaren zo goed gaat dat meer mensen in de Kuip willen zitten. En we gaan natuurlijk straks ook vooruitblikken op de WK-dag van vandaag. En er staan een paar spelers op scherp bij Oranje voor de aankomende wedstrijd tegen Zweden. Daar straks ook meer over bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatser Angel Daleman kiest komend seizoen voor een dubbel programma. De rijdster van Team Ascent gaat het lange baan schaatsen combineren met shorttrack. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Daleman kende een snelle opkomst in de schaatswereld en debuteerde al op jonge leeftijd in de World Cups. Ook werd ze wereldkampioen sprint. Ze wilde graag naar de Olympische Spelen in Milaan, maar wist zich niet te plaatsen. De 19-jarige schaatser noemt het een zware tegenslag, maar zegt er ook veel van te hebben geleerd. Na het Olympisch kwalificatietoernooi deed ze mee aan de Nederlands kampioenschappen shorttrack. Dat voelde direct goed, waarna ze besloot weer meer te gaan trainen voor deze discipline. Volgens Daleman vullen shorttrack en de lange baan elkaar perfect aan. Het shorttracken helpt haar vooral in de bochten en met de timing op de lange baan. De lange baan blijft haar belangrijkste discipline, maar ze sluit een serieuze carrière in het shorttrack zeker niet uit. Ze denkt dat ze in beide disciplines goed kan zijn en wil ontdekken hoe ver ze kan komen. Het combineren van de sporten wordt wel een uitdaging. De internationale kalenders overlappen elkaar regelmatig, waardoor ze keuzes moet maken. Daleman heeft haar ambities inmiddels besproken met haar coach Jacques Horry. Samen kijken ze naar de planning voor het komende seizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Crime Radio, even lekker chillen met Pearl Jam en Just Breathe. Het is voor sommige mensen lastig op een dag als vandaag. Er is code geel afgegeven. Het is nogal benauwd en zeer warm. De zon schijnt op veel plaatsen. Langs het strand kan er zelfs plaatselijk wat mist voorkomen. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe. Het is droog, het wordt warm. Temperatuur 25 graden op de Wadden tot 32 in het zuidoosten. En vanavond neemt de bewolking van het zuidwesten uit toe en kan er plaatselijk regen of een onweersbui voorkomen. Zo'n regenbui kan wel lekker verfrissend werken dan. Morgenmiddag beginnen we droog met veel zon. Vanaf halverwege de middag neemt de bewolking toe en ontstaan er enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur dan tussen de 28 en de 36 graden in het zuidoosten van het land. We gaan kijken of we dat morgen echt aan gaan tikken. 36 graden. Het is de donderdagmiddag richting 2:30. Grand Prix Radio, jouw sportradio. It's

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
12: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
20: Grand Prix Radio.
21: WK Update.
22: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Muñoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95ste minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Engeland begon het WK met een 4-2 zege op Kroatië. Harry Kane maakte 2 doelpunten en Jude Bellingham en Marcus Rashford scoorden ook. Voor Kroatië scoorden Baturina en Moussa. Goed nieuws bij Oranje in Kansas City. Het Nederlands elftal trainen met alle 26 spelers 3 dagen voor het duel met Zweden. Jan-Paul van Hekken deed mee, ondanks het blauwe oog uit de wedstrijd tegen Japan. Het was rond de 30 graden en het waaide hard, maar de groep werkte ontspannen het open deel af. Over de opstelling viel niets af te lezen. Cody Gakpo zei dat de knop naar Japan is omgezet en dat de trainer beslissingen maakt in het teambelang. Zaterdag wacht Zweden in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd.
0: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een vrachtwagen met pech. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel heb je daardoor een kwartier vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A12 van Duitsland naar Utrecht sta je bij knooppunt Grijssoord een kwartier in de file, ook door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En een pechgeval op de A15 van Gorkum naar Rotterdam veroorzaakt 20 minuten oponthoud tussen Gorkum en Sliedrecht. Daar is de oprit dicht.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Rob Spijker.
23: We kijken zo meteen even naar de wedstrijden van vandaag.

Brothers and What a Fool Believes. Er staan vandaag weer 4 wedstrijden op het programma voor het WK voetbal in Mexico, Canada en de VS. Om 6:00 is de eerste wedstrijd in de Verenigde Staten. Dat is de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika. En de coach van Zuid-Afrika die heeft het op dit moment zwaar. Die heeft heel Zuid-Afrika over zich heen gekregen. En niet alleen Zuid-Afrika, iedereen heeft het erover dat de eerste wedstrijd van Zuid-Afrika wel zwaar onder de maat was. De Belgische coach die aan het roer staat bij Zuid-Afrika, die zal vanavond iets moeten doen en iets moeten laten zien tegen Tsjechië om 6:00. Daarna is er een wedstrijd om 9:00, ook in de Verenigde Staten, maar dan in Los Angeles. Dat is de wedstrijd tussen Zwitserland en Bosnië-Herzegovina. Om 12:00 gaan we naar Vancouver, Canada, voor Canada tegen Qatar. En vannacht om 3:00 wordt er nog een wedstrijd gespeeld in Guadalajara. Dat is Mexico. Daar speelt Mexico namelijk thuis tegen Zuid-Korea. En zo merk je het. Alles over de WK voetbal hoor je hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull heeft de FIA om een feitelijke extra controle gevraagd naar de eerste resultaten van het nieuwe ADUO-systeem. Volgens de voorlopige rangschikking staat het team bovenaan en krijgt de concurrentie daardoor extra updates. Maar Red Bull is het daar op basis van de eigen data niet mee eens. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de voorlopige rangschikking staat Red Bull bovenaan, krijgt Mercedes 1 punt en ontvangen Ferrari, Audi en Honda 2 punten voor updates. Red Bull is ontevreden over de eerste resultaten en wil zeker weten dat alle gebruikte sensoren en datapunten correct zijn. Het systeem meet alleen het vermogen van de interne verbrandingsmotor. Met punten krijgen teams het recht om specifieke motoronderdelen buiten het budgetplafond sneller door te ontwikkelen. Teams mogen verkregen punten volgens het systeem ook inzetten voor de batterij of de MGUK. Red Bull-topman Laurent Mekies benadrukt dat het team akkoord gaat met de simpele opzet van de metingen, al snappen ze niet waarom ze bovenaan staan. Volgens Mekies is er geen enkele dataset waarin het team boven Mercedes staat. Dit baseren ze op eigen cijfers die aansluiten bij de resultaten op het circuit. Mekies wil dat de cijfers absoluut kloppen voordat er een definitief besluit valt. Als de resultaten zo blijven, kan Mercedes hun extra punten tactisch inzetten en Red Bull bij een volgende meting opnieuw bovenaan houden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met Too Unlimited. We hebben natuurlijk ook het WK voetbal voor onze oranje leeuwinnen wat eraan zit te komen. Eerst even goed nieuws over Berenstein, een van onze spitsen. Die heeft namelijk een hele mooie transfer gemaakt naar Real Madrid. Binnenkort speelt ze dus in het koninklijke wit. Er is vandaag geloot voor het WK voetbal. Zoals je weet heeft Oranje net de directe plaatsing misgelopen. Dat kwam door de slechte wedstrijd tegen Ierland. En daarom moeten we het nu via de play-offs gaan doen. En ze zijn erbij vandaag gekoppeld in de eerste ronde aan Hongarije. De ploeg van bondscoach Arjan Vuring speelt in oktober de eerste ronde van de play-offs. Hongarije is nummer 45 van de mondiale ranglijst. En Nederland de nummer 10. Dus dat zou eigenlijk geen probleem moeten zijn. En dan kijken wat de volgende loting op gaat leveren. Alles over de Oranje-Leeuwen winnen hoor je natuurlijk ook hier.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
5: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. In het Brabantse Nuenen wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen bij het asielzoekerscentrum. Daar lagen vanochtend een vuurwerkmortier en een pijpbom. Ze werden gevonden door bouwvakkers en zijn weggehaald door explosieve experts. De burgemeester is geschrokken. De buurt wil het AZC niet. En Stella Dalfsen is veroordeeld omdat ze vorig jaar hun kinderen ontvoerde naar België. Ze kregen ruim een half jaar cel, maar hoeven dat niet meer uit te zitten vanwege hun voorarrest. Ze mogen 3 jaar geen contact hebben met de kinderen. Die waren al uit huis geplaatst toen ze meenamen. 2 mannen die achter de website Funcaps zitten, blijven vastzitten. Op die site werden middelen verkocht waardoor mensen overleden. De rechter vindt het niet uit te leggen om ze voorlopig vrij te laten. De mannen werden in België al veroordeeld voor net zoiets. De hittegolf zorgt voor problemen in het zuiden van Europa. Zo rijden in Spanje geen treinen tussen Madrid en Barcelona door een bosbrand. Het is daar al tegen de 40 graden. Ook in Frankrijk is het heet en rijden sommige treinen niet. En scholen hebben een tropenrooster. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
6: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95e minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld. Ivoorkust moet het zaterdag in het duel op het wereldkampioenschap met Duitsland stellen zonder Eli Wahi. De aanvaller kreeg geen toestemming om Canada binnen te komen en ontbreekt daardoor in Toronto, waar de tweede groepswedstrijd wordt gespeeld.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Groningen. De weg tussen De Wijk en knooppunt Hogeveen is nagenoeg dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. En de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan ook via Heerenveen over de A32 en de A7. Op de A32 van Heerenveen naar Meppel sta je 10 minuten in de file tussen Wolvega en Steenwijk. Dat komt door een pechgeval.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Wat begint met fysiek ongemak groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner.
2: Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
11: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna A-merkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
4: Kippie.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Grand Prix Radio.
12: Rob Spijker.
13: Op dit moment wordt er ook gewielrend in Zwitserland. De Ronde van Zwitserland is bezig. Gisteren een mooi Nederlands succes voor Femke de Vries. Ze heeft de eerste etappe gewonnen en daardoor de leiderstrui. Vandaag de tweede etappe, zo meteen meer erover.

0: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Grumpy Radio, George Michael en Too Funky. Gisteren een mooi resultaat in de ronde van Zwitserland voor wielrenster Femke de Vries. Die is alleen vandaag de leiding in het algemeen klassement van de ronde van Zwitserland alweer kwijtgeraakt. De Italiaanse Elisa Longoborgini won de tweede etappe na een solo en heeft daarmee ook de leiderstrijd overgenomen. De Vries rijdt voor Visma-Lease Bike. Ze kon lang mee met de beste, maar moest toch lossen in een afdaling. En in het nieuwe klassement heeft Longoborgini een voorsprong van 27 seconden op de nummer 2. En de Vries is op de 9e plaats op dit moment de beste Nederlandse. Het is de donderdagmiddag. De temperatuur gaat langzaam stijgen richting 34 graden. Dit is de Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De uitslag van het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Usyk blijft definitief staan. De bezwaarcommissie wijst het protest van het Nederlandse kamp af, hoewel ze wel toegeeft dat de scheidsrechter een fout maakte. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verhoeven tekende na zijn verloren wereldtitelgevecht bezwaar aan bij Middle East Professional Boxing. Scheidsrechter Mark Leysen beëindigde de partij in de 11e ronde na een paar rake klappen van Usyk en gaf de Oekraïner daarmee de zegen op technische knock-out. Volgens Verhoeven greep de scheidsrechter pas na de bel in en had hij de kans moeten krijgen voor een 12e ronde. De commissie geeft Verhoeven gelijk en geeft toe dat de bel al was gegaan, maar de uitslag verandert niet. Usyk blijft dus de winnaar en de wereldkampioen. Verhoeven legt zich neer bij het besluit, maar eist direct een nieuw gevecht om de fans een rematch te geven. De dokter in de ring constateerde geen tekenen van verwarring of desoriëntatie. Dat betekent dat Verhoeven medisch gezien waarschijnlijk gewoon fit genoeg was om door te vechten. Wat zijn roep om een rematch sportief veel sterker maakt. Het is nog onduidelijk of die rematch er komt. De Duitse Agit Kawayel wil Usyk uitdagen. Volgens WBC-president Mauricio Sulaiman moet Usyk in zijn volgende partij tegen Kawayel vechten. Verhoeven benadrukt dat hij met het protest niks wil afdoen aan de prestaties van Usyk. Hij heeft veel respect voor de kampioen, maar houdt het gevoel dat het verhaal stopte voor het slot.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Zandvoort Radio. Het is vandaag een warme dag. Op veel plaatsen 32 graden. Mocht je dat al te veel vinden en ook die code geel niet heel prettig vinden, bereid je dan goed voor op de dag van morgen. Morgen in het zuidoosten van het land 36 graden. Kan ook een klap onweer bij de regenbuien zitten die morgen overkomen, maar dat kan ook lekker verfrissend werken. Richting half 4 is dit.

0: Oh, hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
6: Kippie.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
14: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
21: Grand Prix Radio.
22: WK Update.
23: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95ste minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld. Ronaldo had 25 balcontacten en schoot 2 keer naast tegen Congo. Thierry Henry vindt dat hij Bruno Fernandes hinderde. Bondscoach Roberto Martinez noemt zijn ervaring in het strafschopgebied cruciaal.
2: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam alweer drukker op de weg. Er staan veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Ongelukken veroorzaken her en der ook veel oponthoud. Vooral op de A28 van Zwolle naar Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk heb je 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. In het westen staat het vast op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Daar heb je een half uur tijd verlies door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je ook 20 minuten vast tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht na een aanrijding. En op de A73, stuk zuidelijker, staat het vast van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging een kwartier en er staat file vanaf Kuik.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rob Spijker.
16: Zo meteen belangrijk nieuws over de trainer van Dordrecht, Dirk

Grand Prix Radio met Bruno Mars en I Just Might. Dit is jouw sportradio. En trainer Dirk Kuyt die staat op het punt om FC Dordrecht te verlaten voor een avontuur bij het Turkse Fenerbahçe. De 45-jarige coach zou eigenlijk vrijdag beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Maar heeft zijn zinnen gezet op een overstap. En de clubleiding van Dort is verrast door de wending. En heeft laten weten niet zomaar mee te werken. De club eist zelfs een financiële vergoeding voor het nog doorlopende contract van de voormalige international. Het zal wat zijn, zegt Dirk Kuyt in Turkije bij Fenerbahçe. We houden je op de hoogte. Hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Thomas Tuchel doet een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen rondom de volksliederen op het WK direct te veranderen. Na de eerste WK-wedstrijd van Engeland ging het na afloop vooral over de frustratie van de trainer. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opkomst van de teams en de volksliederen zijn op het toernooi in Noord-Amerika een enorme show. De ploegen worden nu continu gevolgd door camera's en dat leidde tot grote irritatie bij Tuchel. Hij deed na de wedstrijd een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen te veranderen. De bondscoach keek erg uit naar het volkslied, maar zag naar eigen zeggen een vuur van 50 fotografen op een halve meter afstand. Volgens de trainer heeft dat zijn ervaring behoorlijk verpest. Het duel was emotioneel voor de Duitser, die in 2025 werd aangesteld. Hij vertelde dat een trainerscarrière op dit niveau vroeger te ver weg leek om van te dromen. Tuchel uitte zijn dankbaarheid naar zijn familie, vrienden en collega's en gaf aan dat hij zich de afgelopen dagen ongelooflijk levendig voelde. Engeland hoopt 60 jaar na de titel in eigen land het WK weer te winnen. Na de wedstrijd waren er complimenten van Harry Kane en Jude Bellingham. Volgens de spelers was de toespraak van de trainer in de rust van grote waarde. Bellingham voegde daaraan toe dat Tuchel niet stond te schreeuwen, maar precies bracht wat het team nodig had.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio met Dennis Edwards van The Temptations en Don't Look Any Further. Dit is jouw sportradio met vandaag de tweede ronde, aanvang van de tweede ronde op het WK voetbal. De eerste wedstrijd, de openingswedstrijd, werd nog gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika speelt straks om 6:00 Nederlandse tijd tegen Tsjechië. En dan moeten ze aan de bak. Er moet wat gepresteerd worden. En ook de Belgische trainer van Zuid-Afrika staat behoorlijk onder druk naar naar de verschrikkelijke wedstrijd tegen Mexico. Hebben ze nog geluk gehad dat het geen 10-0 werd? Dat was niet best. Om 9:00 Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. Dat wordt gespeeld in L.A. in de Verenigde Staten. En om 12 uur gaan we naar Canada. Dan gaan we naar Vancouver. Daar speelt Canada tegen Qatar. En Mexico, ook van die openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika, die spelen hun tweede wedstrijd om 3:00 vannacht. En dat doen ze in Guadalajara, dat is in Mexico. Ze spelen dan tegen Zuid-Korea. Veel plezier als je alle wedstrijden gaat kijken. Die laatste is dus om 3:00. En dan kun je net om 5:00 nog even een uurtje slapen en dan weer naar je werk. Zo, dat zou kunnen. Hoeft niet, hè? Voor zometeen veel plezier met Rick van Veldhuizen. Naar vieren.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4:00.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. 12 Nederlanders mogen uit quarantaine na de virusbesmetting op het cruiseschip Hondius. Ze hebben 6 weken thuis gezeten en niemand is ziek geworden. Eentje moet voor de zekerheid nog wel binnenblijven. Hij had contact met iemand die wel ernstig ziek werd. Een man uit Horren moet 2 jaar de cel in voor een fataal ongeluk op de A7 bij Noord-Beemster. Hij zat in februari zonder rijbewijs, dronken achter het stuur en ging met bijna 200 km per uur over de kop. De auto vloog in brand. 2 vrienden kwamen om. Hij moet de nabestaanden ook een schadevergoeding betalen. Door de hitte gaat op sommige plekken de avondvierdaagse niet door. In Hardenberg bijvoorbeeld, meldt het AD. Op andere plekken wordt hij ingekort. Ook zijn evenementen aangepast die juist aandacht vragen voor de opwarming van de aarde. De klimaatmarathon in Hilversum en Driebergen. En fietstocht de Climate Classic. Het mosselseizoen is weer begonnen en ze zijn mooi gevuld, zeggen de kwekers die de eerste mosselen aan land hebben gebracht. Normaal gesproken is de start pas begin juli, maar net als vorig jaar kunnen ze nu al in de verkoop. Ze hebben veel zon gehad en dat doet ze goed. De laatste jaren waren de mosselen wat minder. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld. Ronaldo had 25 balcontacten en schoot 2 keer naast tegen Congo. Thierry Henry vindt dat hij Bruno Fernandes hinderde. Bondscoach Roberto Martinez noemt zijn ervaring in het strafschopgebied cruciaal. Speelronde 1 van het WK zat erop. Sterren als Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland en Harry Kane scoorden, terwijl Cristiano Ronaldo uit de toon viel. Cape Verde hield Spanje op 0-0. Er was discussie over de videoscheidsrechter en er vielen veel goals. De nieuwe drinkpauzes waren wennen in Dallas.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Bij elkaar staat er 300 kilometer file. Zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nog een kwartier. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord ook een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken vrij, maar sta je ook een kwartier in de file. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen Staphorst en de Wijk is de vertraging een kwartier door een aanrijding. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt het Vonderen en Roermond is de vertraging ook een kwartier. Dat komt door een autobrand, daar is een rijstrook dicht. En er is ook een rijstrook dicht op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Het wegdek is er slecht aan toe. Vanaf Kuik levert dat 20 minuten extra reistijd op.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
20: Un helado, por favor.
19: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
21: Voel mij zo free.
22: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
23: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
22: Wow, dit is echt nice.
23: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
24: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
25: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
26: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
27: Ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is meer dan tevreden in zijn nieuwe rol als technisch directeur. Vorig jaar koos de oud-trainer bewust voor een nieuwe rol bij FC Twente en is meer dan tevreden met hoe dat tot nu toe verloopt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag vertelt dat de overgang naar de directiekamer een bewuste keuze was. Helemaal nieuw is het werk niet voor hem. Tussen 2002 en 2006 werkte hij namelijk al als hoofd jeugdopleiding bij de club uit Enschede. Destijds lag de focus op de jeugd, maar nu is Ten Hag verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de selectie en de staf. De ambities bij FC Twente zijn hoog en daar is de technisch directeur nu volop mee bezig. De nieuwe functie bevalt hem voorlopig goed. Ten Hag zit naar eigen zeggen niet alleen maar achter een bureau, maar staat ook regelmatig op het veld. Al trekt hij de voetbalschoenen zelf niet meer aan. Hij noemt het een andere dimensie in zijn carrière. Juist omdat de rol nieuw is voor hem, ervaart hij het als een mooie uitdaging die veel energie geeft. Bij zijn werkzaamheden heeft Ten Hag veel profijt van de ervaring en het netwerk dat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd bij grote clubs zoals Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Volgens de technisch directeur is dit echt een ervaringsvak en helpt die achtergrond hem nu enorm.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: veel mooie platen die heel dramatisch eindigen. En ook haast bombastisch, filmisch muziekje erachteraan doen, waarbij je nog een traantje kan plengen. Ah, mooi. Nou, zou ook bij sportwedstrijden moeten doen. Tom Grennan hoorde je, A Little Bit of Love bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanavond om 9 uur Nederlandse tijd speelt Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. Later om middernacht Nederlandse tijd is het Canada die het opneemt tegen Qatar. En dat is groep B. Groep B is na 1 speelronde helemaal open. Canada speelde 1-1 tegen Bosnië en Qatar speelde 1-1 tegen Zwitserland. Dus iedereen staat op 1 punt vanuit hetzelfde doelsaldo. Nou, lekker gewerkt. Dat maakt dus dat deze tweede speelronde meteen ook belangrijk wordt. Want Zwitserland baalt nog steeds van de manier waarop het tegen Qatar een punt liet liggen. Ja, al die tijd probeert te spelen op die 1-0. Dat is een heel slecht recept. Daar weten ze bij het Nederlands elftal ook alles van. De ploeg had controle, dus de ploeg van Zwitserland, maar gaf het laat weg. Bosnië hield Canada op 1-1 en zal denken, als we vandaag niet verliezen, dan liggen we nog steeds prima voor. Voor Canada is het extra beladen. Het speelt vandaag, vannacht beter gezegd, in Vancouver. Dus in eigen land. En bondscoach Jesse March, die wil dat zijn ploeg meer feller gaat beginnen aan de wedstrijd dan tegen Bosnië. Dus dat is de opdracht. En belangrijk, Alfonso Davies, u weet wel, de man van Bayern München, is helemaal fit en beschikbaar. En groep B, dat is een soort van verkeersplein zonder richting aanwijzen. Iedereen slaat gelijk, iedereen kan bovenaan komen en iedereen kan zich vandaag ineens in de problemen werken. Dus ja, zeg hem even, welke kant gaat het op? Dus hou die groep B even lekker in de gaten. En dan even kijken of we het kunnen toekomen aan dat wat wij iedere keer zo rond het half uur doen.
1: De spraakmaker.
0: De spraakmaker van dit uur gaat over het volgende. De tweede groepswedstrijd, dat is echt de start voor mij ook altijd van het WK. Ik bedoel, die eerste wedstrijden kunnen me gestolen worden. Dan beginnen weer heel veel landen vaak een beetje lauloenen. Dat deden we ook trouwens in 1988, hè, tegen de Russen. Heel erg lauloenen reageerden we dan op van alles en nog wat. En uiteindelijk werden we Europees kampioen. Dus het zegt allemaal nog niks. Dus de tweede groepswedstrijd, het tweede WK-duel, begint het toernooi dan pas echt voor jou. Laat even weten via de app van Grand Prix Radio of via Rick @GrandPrixRadio.nl.

0: ik hoor dat stemgeluid. Stemgeluid van Bebe Rexha. Dat klinkt overal bovenuit. Je weet meteen, hey, dat is Bebe.
1: Jazeker.
0: Zometeen bij je terug met antwoord op de vraag. Dat tweede WK-duel begint voor jou dan ook het toernooi. Pas echt. Laat maar even weten via de mail en via de app.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl.

0: in vakantie vind je bij Bol.
1: Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Ook bij Plus, McNamice. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
8: Dit is Grand Prix Radio.
9: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
10: Goedemiddag, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. 3 mannen uit Gelderland zijn veroordeeld voor een moord in het drugscircuit. Ze schoten een man dood in Pannerden en beschoten een huis in Zevenaar. De zwaarste straf is 20 jaar. Scholen in het Groningse Meerstad hebben morgen een inloopochtend na de moord op een echtpaar, meldt RTV Noord. Hun tienerdochter is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Omwonenden hoorden vannacht een knal. Voor bijna alle passagiers van het besmette cruiseschip Hondius is de quarantaine voorbij. Ze hebben 6 weken thuis gezeten en niemand is ziek geworden. Eentje moet nog binnenblijven, die had contact met een besmet iemand.
9: Grand Prix Radio.
11: WK Update.
12: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden.
13: Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld.
14: Ronaldo had 25 balcontacten en schoot 2 keer naast tegen Congo. Thierry Henry vindt dat hij Bruno Fernandes hinderde. Bondscoach Roberto Martinez noemt zijn ervaring in het strafschopgebied cruciaal.
15: Speelronde 1 van het WK zat erop. Sterren als Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland en Harry Kane scoorden, terwijl Cristiano Ronaldo uit de toon viel. Cape Verde hield Spanje op 0-0. Er was discussie over de videoscheidsrechter en er vielen veel goals. De nieuwe drinkpauzes waren wennen in Dallas.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bijna 400 kilometer file. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd en die veroorzaakt natuurlijk extra vertraging. En verder veroorzaken ook de werkzaamheden op de A12 weer veel vertraging. Van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten sta je bijna een half uur in de file. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Noorderloos ook een half uur vertraging. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de randweg van Eindhoven richting het zuiden. Daardoor is het ook vastgelopen op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Hou daar ook rekening met 20 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, daar sta je 35 minuten in de file tussen Kuik en Boksmeer.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Rick van Veldhuizen.
18: Het feest gaat beginnen, de tweede speelronde van de groepsfase is begonnen. En wat vind jij daarvan? Grand Prix
19: Radio. Rick van Veldhuizen.

0: Favorietje van mij, mijn eigen playlist. Met een sterretje, weet je wel. Da Bausa hoorde je.
1: De Spraakmaker.
0: Ja, en daar moeten we het even over hebben, want ik heb wat ingelegd. Tweede WK-duel begint. En dat begint ook eigenlijk pas het toernooi. Want die eerste wedstrijden kun je vaak wegstrepen. Tenminste, dat vind ik. We zijn vaak niet alert. Ik weet niet wat het is in de mens, maar we zien de nut en noodzaak er nog niet van in. Henk Jan uit Raalte, die laat weten, de eerste wedstrijd kan je nog wegpoetsen als

Boksmeer. De tweede wedstrijd is gevaarlijk, omdat je dan kunt gaan rekenen. En zodra voetballers gaan rekenen, wordt het meestal heel erg lelijk voetbal. Theo van Dalen uit Nunspeet, een land dat twee keer verliest, is op het WK bijna klaar. Dus ja, vandaag begint de ernst. Niet de opening show, maar echt overleven. Deze pak ook nog even mee van Nienke uit Friesland. Voor de kijker wordt het nu dus ook een stuk leuker. Je weet wie goed begonnen is, wie paniek heeft en wie

0: Kiss. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 vermindert de eigen CO2-uitstoot fors en ligt daarmee op schema voor de klimaatdoelen van 2030. Uit het nieuwste rapport blijkt dat de uitstoot de afgelopen 8 jaar met 35% is gedaald. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De autosportklasse wil over 4 jaar klimaatneutraal zijn. En om het te bereiken moet de uitstoot halveren ten opzichte van het referentiejaar 2018. Voor de rest van de onvermijdelijke uitstoot rondom de 24 races wil de organisatie een compensatieprogramma gebruiken. De grootste winst komt door de overstap op hernieuwbare energiebronnen in fabrieken en faciliteiten van de teams. Ook is de uitstoot rondom het reizen teruggedrongen. Er wordt meer geïnvesteerd in duurzame vliegtuigbrandstof en er wordt meer op afstand gewerkt, waardoor er minder vracht mee hoeft. Teams gebruiken vaker duurzame brandstof voor vrachtwagens en er wordt geïnvesteerd in duurzame scheepsbrandstof. Ook wordt er bij alle Europese races hernieuwbare energie gebruikt voor de paddock-activiteiten. In de toekomst gaat de Formule 1-organisatie meer materieel onderbrengen op regionale locaties. Het doel is dat in 2030 de helft van de vracht niet meer per vliegtuig wordt vervoerd. Volgens Alan Jones, de duurzaamheidschef van de sport, is duurzaamheid de basis van alles wat ze doen. De Formule 1 wil volgens haar voorop lopen met nieuwe techniek. En dat kan prima zonder dat het ten koste gaat van de actie en het spektakel op de baan.
2: Dit is
3: jouw sportradio.

Heerlijk op een broeierige dag als deze. Eric Clapton en Sting. Zijn er mensen die vragen mij, zou je misschien even een overzicht willen geven van alle wedstrijden die vandaag gespeeld worden? Dan kan ik alvast een beetje daar rekening mee houden. Nou, je merkt dat alle vroeg gespeelde wedstrijden, tenminste daar vroeg gespeeld en vroeg bij ons in de avond, zijn landen die dan zeg maar in deze tijdzone leven. En vooral ook die landen zoals Canada en Mexico, die hebben ze dan weer later, zodat ze daar weer op een fatsoenlijk tijdstip kunnen kijken daarnaar. Vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Tsjechië tegen Zuid-Afrika. 9 uur Nederlandse tijd. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. Dan om middernacht. Dan begint Canada in actie te komen tegen Qatar. En dan speelt om 3 uur Mexico tegen Zuid-Korea. Die ga ik morgen wel even op mijn gemak terugkijken. Dat vinden ze toch niet heel erg. Dus dat is het schema voor vandaag. In speelronde nummer 2 van groep A en groep B. Want het gaat allemaal weer opnieuw beginnen qua spelen. De eerste ronde is geweest. En ja, nu wordt het steeds meer beslissend. Benieuwd ernaar. Grand Prix Radio, jouw sportradio met The Thing I Love. Hier zijn Max en Andy Grammer.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: We gaan het zo meteen zeker nog even hebben over Cristiano Ronaldo, de fameuze nummer 7 van Portugal. Hoe hebben jullie dat gisteren ervaren?
2: Zometeen bij je terug met uur 2.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
5: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Na de dood van een echtpaar in het Groningse Meerstad organiseren scholen daar morgenochtend een inloopmoment, meldt de regionale omroep. De tienerdochter van het echtpaar is opgepakt en daar is de buurt flink van geschrokken. Het gezin stond goed bekend en stond op het punt te gaan verhuizen omdat het huis was verkocht. De quarantaine voor bijna alle passagiers van cruiseschip Hondius is voorbij. Op het schip brak het Hanta-virus uit, 2 Nederlanders en een Duitse overleden. Daarna gingen een aantal passagiers in ons land 6 weken in quarantaine, ook 13 Nederlanders. Niemand is ziek geworden. Eentje moet nog binnenblijven voor de zekerheid. 3 mannen uit Gelderland zijn veroordeeld voor een moord vorig jaar in het drugscircuit. Ze schoten eerst op een huis in Zevenaar en schoten daarna een man dood in een auto in Pannerden. 1 van de 3 krijgt 20 jaar cel, de jongste 2 jaar omdat hij toen minderjarig was. Festivals en loopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte, maar vragen bezoekers zelf om ook goed op te letten. Ze krijgen het advies om genoeg te drinken en iets mee te nemen tegen de zon. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, want die is erg krachtig komende dagen, zegt het KNMI. En smeer je in elk geval goed in. Iets meer bewolking en vanavond kans op onweer met hevige buien. Het blijft warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30.
4: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
6: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen met 1-0. In de 95e minuut tikte Caleb Jerenki de winnende binnen. Het was een energiek maar slordig duel in de regen in Canada. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan kop in groep L. Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld. Ronaldo had 25 balcontacten en schoot 2 keer naast tegen Congo. Thierry Henry vindt dat hij Bruno Fernandes hinderde. Bondscoach Roberto Martinez noemt zijn ervaring in het strafschopgebied cruciaal.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file, een beetje het normale beeld voor de donderdagmiddag. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd en er staan wat auto's met pech, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Er is daar 1 rijstrook dicht, kost je ongeveer 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, 25 minuten extra reistijd. Door een auto met pech sta je nu een uur in de file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. De rechte rijstrook is bij Noorderloos dicht. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht veroorzaakt slecht wegdek bij Boksmeer een half uur oponthoud vanaf Malden. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort ook ruim 20 minuten vertraging.
8: Het zit in ons bloed om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: De eerste goal. De eerste crush? De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
16: Kippie.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
19: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
24: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
23: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
24: Rand? Nee.
23: Fair enough.
24: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
25: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
24: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
27: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
30: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Castilla van Jumbo.
31: Rick van Veldhuizen.
0: Gisteren nog de wedstrijd gezien tussen Engeland en Kroatië. Engeland wint met 4-2. Aanvallend lekker. Verdedigend nog steeds Engels nerveus. En Tuchel die heeft wel gewonnen als coach. Maar

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatser Angel Daleman kiest komend seizoen voor een dubbel programma. De rijdster van Team Essent gaat het lange baan schaatsen combineren met shorttrack. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Daleman kende een snelle opkomst in de schaatswereld en debuteerde al op jonge leeftijd in de World Cups. Ook werd ze wereldkampioen sprint. Ze wilde graag naar de Olympische Spelen in Milaan, maar wist zich niet te plaatsen. De 19-jarige schaatser noemt het een zware tegenslag, maar zegt er ook veel van te hebben geleerd. Na het Olympisch kwalificatietoernooi deed ze mee aan de Nederlands kampioenschappen shorttrack. Dat voelde direct goed, waarna ze besloot weer meer te gaan trainen voor deze discipline. Volgens Daleman vullen shorttrack en de lange baan elkaar perfect aan. Het shorttracken helpt haar vooral in de bochten en met de timing op de lange baan. De lange baan blijft haar belangrijkste discipline, maar ze sluit een serieuze carrière in het shorttrack zeker niet uit. Ze denkt dat ze in beide disciplines goed kan zijn en wil ontdekken hoe ver ze kan komen. Het combineren van de sporten wordt wel een uitdaging. De internationale kalenders overlappen elkaar regelmatig, waardoor ze keuzes moet maken. Daleman heeft haar ambities inmiddels besproken met haar coach Jacques Horry. Samen kijken ze naar de planning voor het komende seizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Nee.

There must be an angel playing with my heart. Eurythmics hoor je bij Grand Prix Radio. Nou, ze spelen met wel meer dingen bij mij. Momenteel merk ik duidelijk dat het een hele warme dag is, zelfs in de studio. Je voelt af en toe dat de transpiratie taplings over je rug naar beneden loopt. Eet smakelijk. Ja, ja, dat voel je wel. Inspanning, hè? En daar houden we van bij een sportradiozender als deze. Overigens, mocht je schone, verse kleding willen hebben, sweaters, we hebben hoodies, we hebben shirts en dat soort zaken, allemaal in de Grand Prix Radio webshop. Mocht je naartoe willen gaan, het racegevoel willen ervaren, ga even op de app staan, ga even rechtsonder staan en dan vind je daar de webshop, aanklikken en klaar. Dan nog heel even terugkomen op het verhaal van Ronaldo. Dat was natuurlijk echt pijnlijk. Hij stond daar soms af en toe als een oud opentje te kijken naar de balletjes die om hem heen rolden. Maar echt, zelf kon hij niet veel uitrichten. De vraag is nu, Portugal moet Ronaldo niet meer automatisch laten staan. Het was natuurlijk echt van de zotte. Iedereen ging eraf behalve hij, terwijl hij de minste speler was van het veld. Dus wat moet Portugal doen met Ronaldo? Laten staan, wisselen of hem uiteindelijk supersub maken? Dat hij in ieder geval zijn energie nog tot het laatste kwartiertje kan opsparen. Laat eens even weten via de app van Grand Prix Radio of via Rick at Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Maar wel lekker gedaan. Coldplay hoorde je. Zometeen antwoord op mijn vraag aan jullie. Wat motten we met Ronaldo? 41 jaar, hij stond een beetje over dat veld heen te dweilen. Echt. Moet hij nou blijven staan? Of moet hij gewoon keihard buiten de selectie geplaatst worden? Kom maar door.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
10: Un helado, por favor.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
14: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
15: Kippie.
16: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
10: Dit is Grand Prix Radio.
11: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
12: Goedemiddag, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. In België heeft een stichting tegen kanker opgeroepen om de zonnebank te verbieden. En dat vindt ook hier gehoor, meldt RTL. Onder andere bij het RIVM en KWF Kankerbestrijding. Ze werken aan een gezamenlijk standpunt. Tienduizenden kleine ondernemers met een website die draait op WordPress moeten hun beveiliging snel controleren, zeggen werkgeversclubs. Cybercriminelen hebben wachtwoorden in handen en de politie heeft ze inmiddels in de gaten. Steeds meer sportevenementen worden afgelast met het oog op de hitte. Nu ook de TT City Run overmorgen in Assen. Die was al ingekort, maar is nu helemaal geschrapt.
11: Grand Prix Radio.
10: WK Update.
13: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Muñoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden.
14: Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld.
15: Speelronde 1 van het WK zat erop. Sterren als Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland en Harry Kane scoorden, terwijl Cristiano Ronaldo uit de toon viel. Caverdi hield Spanje op 0-0. Er was discussie over de videoscheidsrechter en er vielen veel goals. De nieuwe drinkpauzes waren wennen in Dallas.
16: Ronaldo had 25 balcontacten en schoot 2 keer naast tegen Congo. Thierry Henry vindt dat hij Bruno Fernandes hinderde. Bondscoach Roberto Martinez noemt zijn ervaring in het strafschopgebied cruciaal.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file, dus iets minder dan gemiddeld op donderdagmiddag. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Door wegwerkzaamheden staat er weer een lange file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. Dus daar een rijstrook dicht en dat kost je ongeveer een half uur. Ook op de A12 de andere kant op tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 50 minuten vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 bij Assen is daar in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Vanuit Zwolle richting Assen heb je daardoor 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Assen en de afrit Westerbork is de vertraging zelfs 3 kwartier. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek veroorzaakt een ongeluk bij Huissen. Ook een half uur vertraging vanaf Elst door een ongeluk.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Rick van Veldhuizen.
19: Ga mij luisteraars zometeen Ronaldo met pensioen sturen? Of wat doen we ermee? Laat maar weten. Grand Prix.

Ronaldo is een legende, maar Portugal moet geen museumvoetbal spelen. Als, als hij tempo eruit haalt, moet je gewoon hem durven te wisselen. Klaar. Ellie van Dijk uit Raalte. Ik zou hem juist laten starten. Tegenstanders blijven bang voor hem, maar dan wel eerlijk zijn als hij een

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull heeft de FIA om een feitelijke extra controle gevraagd naar de eerste resultaten van het nieuwe ADUO-systeem. Volgens de voorlopige rangschikking staat het team bovenaan en krijgt de concurrentie daardoor extra updates. Maar Red Bull is het daar op basis van de eigen data niet mee eens. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de voorlopige rangschikking staat Red Bull bovenaan. Krijgt Mercedes 1 punt en ontvangen Ferrari, Audi en Honda 2 punten voor updates. Red Bull is ontevreden over de eerste resultaten en wil zeker weten dat alle gebruikte sensoren en datapunten correct zijn. Het systeem meet alleen het vermogen van de interne verbrandingsmotor. Met punten krijgen teams het recht om specifieke motoronderdelen buiten het budgetplafond sneller door te ontwikkelen. Teams mogen verkregen punten volgens het systeem ook inzetten voor de batterij of de MGUK. Red Bull-topman Laurent Mekies benadrukt dat het team akkoord gaat met de simpele opzet van de metingen, al snappen ze niet waarom ze bovenaan staan. Volgens Mekies is er geen enkele dataset waarin het team boven Mercedes staat. Dit baseren ze op eigen cijfers die aansluiten bij de resultaten op het circuit. Mekies wil dat de cijfers absoluut kloppen voordat er een definitief besluit valt. Als de resultaten zo blijven, kan Mercedes hun extra punten tactisch inzetten en Red Bull bij een volgende meting opnieuw bovenaan houden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: dat bijna filmische wat je ineens voor je ziet. Beelden die misschien wel een beetje corresponderen met het gevoel wat dit wil uitstralen, maar totaal geen samenhang hebben. Afijn dat. Dua Lipa hoorde je en Love Again bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Jongens, ik weet niet of jullie dat gisteren ook hebben gehoord, maar vooral bij de wedstrijd tussen Engeland en Kroatië in Dallas was het heel duidelijk te horen. Die drinkpauzes die er nu zijn, halverwege een helft, die ingevoerd zijn vanwege de hitte, terwijl het misschien niet eens zo heet is. Want ja, in dat stadion in Dallas is alles airconditioned. Dus het is daar gewoon 20 graden. Dus waar hebben we het over? Dus iedereen boos en over de zeik en over de pis. Daar valt zo'n pauze dus voor supporters al snel uit voor een tv-moment. En daar hebben ze gewoon een ongelofelijke hekel aan. Zeker die Engelsen, die zijn zo conservatief als maar zijn kan. En voetbal is van zichzelf juist zo sterk, omdat het doorloopt. Twee helften, weinig onderbreking, emotie die kan groeien. En als je dan het ritme ineens doorbreekt met, ja, we moeten gaan drinken. Ja, dat is toch lastig. Ik vind het wel moeilijk. Maar goed, het zal niet de laatste keer zijn dat er gefloten wordt. En misschien ook iets om over na te denken. Leuk hoor, al die commercials tussendoor. Maar ja, ik vind het zelf ook een beetje vermoeiend, moet ik eerlijk zeggen. Grand Prix Radio.
2: Zometeen bij je terug met uur 3.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedenavond, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. De Belgische Stichting tegen Kanker roept op om de zonnebank te verbieden en dat vindt ook hier gehoor. Onder andere het RIVM, KWF Kankerbestrijding en het Huidfonds komen binnenkort met een gezamenlijke oproep, meldt RTL. Ze raden de zonnebank sterk af en willen het liefst een verbod, maar twijfelen of dat haalbaar is. De gijzelnemer van het café in Ede is eindelijk opgenomen in een TBS-kliniek in Groningen. Hij is daar blij mee, zegt zijn advocaat tegen Omroep Brabant. Het was lastig om hem in de TBS te krijgen, omdat er ook nog een zaak tegen hem loopt van een gijzeling in de gevangenis in Vught. Er is een enorme wachtlijst voor TBS-klinieken. Ondernemers met een WordPress-website moeten hun beveiliging even controleren, omdat ze misschien gevaar lopen, zeggen werkgeversclubs VNO-NCW en MKB Nederland. Tienduizenden kleinere ondernemers hebben zo'n site. Hackers hebben geprobeerd in te breken en er is de politie achtergekomen. Door de hitte worden steeds meer sportevenementen afgelast. Nu ook de TT City Run overmorgen in Assen. Die was al ingekort, maar is nu helemaal geschrapt. Ook wordt op allerlei plekken de avondvierdaagse ingekort. Bijvoorbeeld in Bergsenhoek en Berkel en Roderijs. Kans op onweer met hevige buien en het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig. Daardoor kan het benauwd aanvoelen en het wordt overal boven de 30 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Colombia opent het WK met een zege van 3-1 op Oezbekistan in Mexico-stad. Daniel Munoz, Luis Diaz en invaller Gaminton Campa scoorden, terwijl Abosbek Fazulayev scoorde voor Oezbekistan. Colombia leidt groep K omdat Portugal en de Democratische Republiek Congo 1-1 speelden. Bij Oranje staat Cody Gakpo opnieuw in de schijnwerpers. Hij verwacht tegen Zweden in Houston hetzelfde spelbeeld als tegen Japan, waar het 2-2 werd. Zijn laatste 7 penalties voor Oranje gingen raak. Hij laat de woorden graag volgen met daden op het veld. De drinkpauzes op het wereldkampioenschap zorgen voor discussie. Met boegeroep bij onder meer Ghana tegen Panama. Terwijl de FIFA zegt dat het om het welzijn van spelers gaat. Bondscoach Ronald Koeman ziet een voordeel, omdat hij kan bijsturen. Virgil van Dijk wil het per wedstrijd bekijken. En in 8 van de eerste 16 duels viel er binnen 10 minuten na de pauze een doelpunt. Ronaldo had 25 balcontacten en schoot 2 keer naast tegen Congo. Thierry Henry vindt dat hij Bruno Fernandes hinderde. Bondscoach Roberto Martinez noemt zijn ervaring in het strafschopgebied cruciaal.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is het oponthoud een half uur. Ook op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 50 minuten oponthoud door een auto met pech. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A28 Zwolle-Assen is een auto door de middenberm, een vrachtwagen om precies te zijn, door de middenberm geschoten. Daardoor is in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Van Zwolle naar Assen heb je daardoor 25 minuten oponthoud tussen Bijlen en Assen. De andere kant op tussen Assen en de afrit Westerbork is de vertraging zelfs 40 minuten. Je kunt het beste omrijden in beide richtingen via Heerenveen, dat is over de A32 en de A7. En dan is er een ongeluk gebeurd in Zeeland op de A256 Goes richting Zierikzee bij de afrit Kortgene. Dat kost je ook ongeveer 20 minuten.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
10: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
13: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
14: Haiboe.
13: Haiboe.nl.
15: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
16: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
19: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
22: Pakken ze een podium?
23: Pakken ze een podium?
22: Pak zelf eens een podium.
24: Pak een podium.
25: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
26: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
27: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
28: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Grand Prix Radio.
3: Rick van Veldhuizen. Straks, New York gaat compleet los voor de New York Knicks. De eerste NBA-titel sinds 1973 is een feit. En vandaag is er een parade alsof de stad zelf kampioen is geworden. Wat een feest. Grand Prix
4: Radio. Eet smakelijk trouwens. Wat ben je aan het eten? Je mag het rustig laten weten via de mail of via de app. Kom maar door.

Tape Parade door Manhattan. Nou, dat ziet er altijd heel gaaf uit. De route loopt door het zuiden van Manhattan richting City Hall. En de stad verwacht enorme drukte. Er zijn duizenden agenten op de been en gebouwen kleuren in de clubkleuren van de New York Knicks. En zelfs voor New Yorkse begrippen is dit heel erg groot te noemen. En dat is meteen ook het mooie verhaal. Sporten wordt door niet alleen door een club gevierd, maar ook door een hele stad, in dit geval New York. En ja, die doet niet aan een ingetogen applaus. New York gooit papier uit wolkenkrabbers en maakt er een stadsritueel van. Ja, kom je dan in Nederland? In Nederland doen we vaak heel erg nuchter. Ja, doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. Maandagochtend moet ik weer gewoon werken hoor, kalm aan. Maar als je 53 jaar op een titel wacht, dan mag een stad dus echt volledig uit zijn plaatje gaan. En dat gaat gebeuren ook.

Paraguay. Al in de rust werd gewisseld. De Amerikanen wonnen die wedstrijd wel met 4-1. Maar Pulisic is wel de speler waar veel om draait in Amerika. Vrijdag speelt de Verenigde Staten tegen Australië. En dat is geen formaliteit.

stand hoe hij erbij staat. Hij doet aangepaste werk. Deels in de gym en deels op het veld. Maar zolang hij niet voluit met de groep meetraint, blijft hij een vraagteken. Ja, en dat blijft toch een vraagteken rondom een grote ster bij het WK-elftal voor de Verenigde Staten. Die natuurlijk ook wel wat te verdedigen hebben. Grand Prix Radio. Ja, Sportradio. Nu Sam Fender en

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De uitslag van het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Usyk blijft definitief staan. De bezwaarcommissie wijst het protest van het Nederlandse kamp af, hoewel ze wel toegeeft dat de scheidsrechter een fout maakte. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verhoeven tekende na zijn verloren wereldtitelgevecht bezwaar aan bij Middle East Professional Boxing. Scheidsrechter Mark Leysen beëindigde de partij in de 11e ronde na een paar rake klappen van Usyk en gaf de Oekraïner daarmee de zege op technische knock-out. Volgens Verhoeven greep de scheidsrechter pas na de bel in en had hij de kans moeten krijgen voor een 12e ronde. De commissie geeft Verhoeven gelijk en geeft toe dat de bel al was gegaan, maar de uitslag verandert niet. Usyk blijft dus de winnaar en de wereldkampioen. Verhoeven legt zich neer bij het besluit, maar eist direct een nieuw gevecht om de fans een rematch te geven. De dokter in de ring constateerde geen tekenen van verwarring of desoriëntatie. Dat betekent dat Verhoeven medisch gezien waarschijnlijk gewoon fit genoeg was om door te vechten, wat zijn roep om een rematch sportief veel sterker maakt. Het is nog onduidelijk of die rematch er komt. De Duitse Agit Kawayel wil Usyk uitdagen. Volgens WBC-president Mauricio Sulaiman moet Usyk in zijn volgende partij tegen Kawayel vechten. Verhoeven benadrukt dat hij met het protest niks wil afdoen aan de prestaties van Usyk. Hij heeft veel respect voor de kampioen, maar houdt het gevoel dat het verhaal stopte voor het slot.
0: Sportradio.
2: Sportradio.
3: Hi Rick, wat ben je aan het doen?

Niemandalletje was deze mevrouw. Del heette ze. En Simon bij Grand Prix Radio. En ik blijf het nog steeds een leuke plaat vinden. Dat was het eind jaren 80, begin jaren 90 dat deze plaat een hit was. Ja, ik was er wel bij toen. Hey, die ticket tape parade van de New York Knicks, de parade, die is om 10 uur lokale tijd gestart in het zuiden van Manhattan. En is onderweg naar City Hall. En dat wordt een feestje. Dat wordt gezellig, dat wordt leuk. En ja, dat wordt uitbundig. En uitbundigheid, dat hoort ook, zeg maar, vaak bij andere culturen. Maar in Nederland, ja, we moeten wel heel erg goed wereldkampioen worden. Willen we echt gewoon volledig uit ons naadje gaan. Maar mijn vraag is toch, in Nederland mogen we grote sportprestaties toch ook wel wat uitbundiger nog gaan vieren? De laatste keer dat ik me kan heugen dat het was, dat was toen we Europees kampioen werden in 1988. Ik bedoel dat zelfs woonboten het moesten ontgelden. Maar daarna, ik heb het bijna niet meer meegemaakt. Een sportfeest zoals New York bij de Knicks. Dat moeten we ook hier groter durven aan te pakken, of niet? Laat me eens even weten via de app van Grand Prix Radio. En je weet het anders via Rick.

0: Dat is waar onze ouders ons vaak voor gewaarschuwd hebben. Voor mannen met snoepjes. Pas ervoor op. Candy hoorde je van Robbie Williams bij Grand Prix Radio. Ach, doe toch maar.
1: Jouw sportradio.
0: Heel mooi. En ja, ik wil graag van je weten. Moeten wij wat enthousiaster onze successen vieren of niet? Kom maar door.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
8: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
9: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
13: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
18: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News headlines.
19: Goedenavond, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Over 2 maanden komen de eerste asielzoekers gewoon in het AZC in het Brabantse Nuenen, zegt de asielopvang na de vondst van explosieven in het pand. Er komt nu extra camerabewaking en er worden beveiligers ingezet. Ook in Nederland willen organisaties tegen kanker het liefst de zonnebank verbieden, maar ze twijfelen of dat haalbaar is, meldt RTL Nieuws. Ze reageren op een oproep in België van een stichting tegen kanker die helemaal af wil van zonnebanken. Groot alarm vanochtend na een melding over een wapen in een bus in Dordrecht. Volgens Rijnmond gingen er meerdere politieauto's op af en trokken agenten zelfs kogelwerende vesten aan, maar het bleek te gaan om een waterpistool in de sporttas van een kind.
18: Grand Prix Radio.
20: WK Update. Speelronde 1 van het WK zat erop. Sterren als Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland en Harry Kane scoorden, terwijl Cristiano Ronaldo uit de toon viel. Cape Verde hield Spanje op 0-0. Er was discussie over de videoscheidsrechter en er vielen veel goals. De nieuwe drinkpauzes waren wennen in Dallas.
21: De drinkpauzes op het wereldkampioenschap zorgen voor discussie. Met boegeroep bij onder meer Ghana tegen Panama. Terwijl de FIFA zegt dat het om het welzijn van spelers gaat. Bondscoach Ronald Koeman ziet een voordeel, omdat hij kan bijsturen. Virgil van Dijk wil het per wedstrijd bekijken en in 8 van de eerste 16 duels viel er binnen 10 minuten na de pauze een doelpunt.
22: Brazilië moet het tweede WK-duel spelen zonder Neymar. De aanvaller is nog niet hersteld van zijn blessure. Hij is voor de laatste groepswedstrijd tegen Schotland een twijfelgeval.
23: Voor Oranje zijn de omstandigheden voorlopig gunstig. Ondanks een vooraf opgesteld hitteprotocol traint en speelt het Nederlands elftal tot nu toe in prima koelte in de Verenigde Staten.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
24: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nog 100 kilometer. Nog wel veel vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. Op de A28 Zwolle-Assen tussen Westerbork en Assen-Zuid 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linker rijstrook is dicht. De andere kant op van Assen naar Zwolle bij Westerbork is ook de linker rijstrook dicht, want er is een vrachtwagen door de middenberm geschoten. Vanaf Assen-Zuid kost je dat ook 25 minuten. In beide richtingen is het beter om op te rijden via Heerenveen. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Heerde en Hattem moet je ook nog rekening houden met een kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer is de extra reistijd 20 minuten door slecht wegdek.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Rick van Veldhuizen.
25: Een smakelijk bochtje aan tafel zitten. Wij zijn het, jouw vrienden van de edele sport met lekkere muziek.

plezier van moet hebben. Het laatste is van Aaltje uit Harmberg. Die zegt, zolang het veilig en gezellig blijft, vind ik zo'n groot feest prachtig. Sport verbindt mensen die normaal nooit met elkaar iets hebben uitgevoerd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Thomas Tuchel doet een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen rondom de volksliederen op het WK direct te veranderen. Na de eerste WK-wedstrijd van Engeland ging het na afloop vooral over de frustratie van de trainer. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opkomst van de teams en de volksliederen zijn op het toernooi in Noord-Amerika een enorme show. De ploegen worden nu continu gevolgd door camera's en dat leidde tot grote irritatie bij Tuchel. Hij deed na de wedstrijd een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen te veranderen. De bondscoach keek erg uit naar het volkslied, maar zag naar eigen zeggen een vuur van 50 fotografen op een halve meter afstand. Volgens de trainer heeft dat zijn ervaring behoorlijk verpest. Het duel was emotioneel voor de Duitser, die in 2025 werd aangesteld. Hij vertelde dat een trainerscarrière op dit niveau vroeger te ver weg leek om van te dromen. Tuchel uitte zijn dankbaarheid naar zijn familie, vrienden en collega's en gaf aan dat hij zich de afgelopen dagen ongelooflijk levendig voelde. Engeland hoopt 60 jaar na de titel in eigen land het WK weer te winnen. Na de wedstrijd waren er complimenten van Harry Kane en Jude Bellingham. Volgens de spelers was de toespraak van de trainer in de rust van grote waarde. Bellingham voegde daaraan toe dat Tuchel niet stond te schreeuwen, maar precies bracht wat het team

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sport Radio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hey, ben je naam even kwijt? Hoe is het?
5: Ben jij dat?

0: and people. Moving on up bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Over epische muziek gesproken. Hè? Kijk, dit is muziek die je eventueel vanuit Amerika kunt verwachten. Hè? Als ze iets show willen bijzetten. Even terug, een eilandje verderop. Dat heet Engeland. Daar wordt Wimbledon gespeeld. En die heeft mogelijk een spelersprotest weten te voorkomen. De organisatie van Wimbledon verhoogt namelijk het prijzengeld met 20%. De totale prijzenpot gaat naar 64,2 miljoen pond. Hatsje. Dat is de grootste stijging in de geschiedenis van het toernooi van Wimbledon. Daarmee krijgen de winnaars van het grastoernooi van het enkelspel ieder 3,6 miljoen pond. Maar mensen zo belangrijk, ook spelers die in de eerste ronde verliezen, krijgen meer. Die ontvangen namelijk 80.000 pond, terwijl je gewoon verloren hebt. Dat klinkt misschien als een luxe probleem, maar het gaat al langer over de verdeling van tennisgeld. Want topspelers verdienen veel, maar het veld erachter heeft ook te maken met reizen, begeleidingskosten, blessures, onzekere inkomsten. Wimbledon koopt met deze stap in elk geval de rust terug in het toernooi. Ja, het gaat gewoon keihard om pegels in dat geval. Tjongejonge, nou, verwacht je toch niet? Wimbledon blijft altijd netjes in dat wit gekleed. Maar achter de schermen gaat er meer schuil. Onder andere keiharde cash, macht en verdeling. Nee, goed, het gaat binnenkort weer beginnen. En dat vind ik het allerbelangrijkste.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio nieuws.
3: 7 uur.
5: Goedenavond, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. De vondst van explosieven in een AZC in het Brabantse Nuenen verandert niks aan de komst van asielzoekers over 2 maanden, zegt de opvangorganisatie. Die vindt het afschuwelijk dat mensen dit doen. En ook de burgemeester vindt het onacceptabel. Er komt extra camerabewaking en beveiliging. 2 mannen in Utrecht zijn veroordeeld omdat ze vorig jaar rondreden met een auto vol explosieven, meldt RTV Utrecht. Ze reden door rood en tegen het verkeer in. Een klein ongelukje had al kunnen zorgen voor een enorme explosie, zegt de rechter. Ze moeten 2 jaar de cel in. Organisaties tegen kanker willen het liefst de zonnebank verbieden, zeggen ze bij RTL Nieuws. Ze zijn het helemaal eens met een oproep in België van een stichting tegen kanker die helemaal af wil van zonnebanken. Alleen twijfelen ze of dat haalbaar is. De politie heeft met veel machtsvertoon vanochtend een streekbus in Dordrecht stilgezet na een melding over een vuurwapen, meldt Rijnmond. Alle passagiers moesten eruit en een politiehond doorzocht de bus, maar vond geen wapen. Agenten zagen wel een waterpistool in de sporttas van een kind. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig en daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Oranje werkte in Kansas City met de voltallige selectie toe naar het duel met Zweden. Alle 26 spelers trainden mee op een frisse en licht regenachtige dag. Vrijdag volgt de laatste training. Daarna vliegt de ploeg naar Houston voor het komende duel. De drinkpauzes op het wereldkampioenschap zorgen voor discussie. Met boegeroep bij onder meer Ghana tegen Panama. Terwijl de FIFA zegt dat het om het welzijn van spelers gaat. Bondscoach Ronald Koeman ziet een voordeel, omdat hij kan bijsturen. Virgil van Dijk wil het per wedstrijd bekijken. En in 8 van de eerste 16 duels viel er binnen 10 minuten na de pauze een doelpunt. Bij Zweden is er nieuws richting Oranje. Alexander Isak trainde weer met de groep, nadat hij woensdag nog een individueel programma afwerkte. Zweden is de komende tegenstander van Nederland.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits. De meeste vertraging zien we nog op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole is daar een kwartier op onthoud. A27, Gorkum-Breda. Daar ligt rommel op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. En de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer 3 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2.100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
13: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
18: Kippie.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
21: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is meer dan tevreden in zijn nieuwe rol als technisch directeur. Vorig jaar koos de oud-trainer bewust voor een nieuwe rol bij FC Twente en is meer dan tevreden met hoe dat tot nu toe verloopt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag vertelt dat de overgang naar de directiekamer een bewuste keuze was. Helemaal nieuw is het werk niet voor hem. Tussen 2002 en 2006 werkte hij namelijk al als hoofd jeugdopleiding bij de club uit Enschede. Destijds lag de focus op de jeugd, maar nu is Ten Hag verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de selectie en de staf. De ambities bij FC Twente zijn hoog en daar is de technisch directeur nu volop mee bezig. De nieuwe functie bevalt hem voorlopig goed. Ten Hag zit naar eigen zeggen niet alleen maar achter een bureau, maar staat ook regelmatig op het veld. Al trekt hij de voetbalschoenen zelf niet meer aan. Hij noemt het een andere dimensie in zijn carrière. Juist omdat de rol nieuw is voor hem, ervaart hij het als een mooie uitdaging die veel energie geeft. Bij zijn werkzaamheden heeft Ten Hag veel profijt van de ervaring en het netwerk dat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd bij grote clubs zoals Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Volgens de technisch directeur is dit echt een ervaringsvak en helpt die achtergrond hem nu enorm.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de

0: deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
1: Un helado, por favor.
0: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: je na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi. Casino.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Pak eens een podium.
6: Pak eens een podium.
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pak eens een podium.
8: Pak eens een podium.
9: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
16: Grand Prix Radio.
17: WK Update. Slecht nieuws voor Brazilië. Neymar mist ook de tweede groepswedstrijd tegen Haiti. Hij is nog niet hersteld van een kuitblessure en blijft in New Jersey. Brazilië begon dit WK met 1-1 tegen Marokko. Schotland versloeg Haiti met 1-0 en gaat aan de leiding in groep C. Bij Zweden is er nieuws richting Oranje. Alexander Isak trainde weer met de groep nadat hij woensdag nog een individueel programma afwerkte. Zweden is de komende tegenstander van Nederland. Oranje werkte in Kansas City met de voltallige selectie toe naar het duel met Zweden. Alle 26 spelers trainden mee op een frisse en licht regenachtige dag. Vrijdag volgt de laatste training. Daarna vliegt de ploeg naar Houston voor het komende duel. De drinkpauzes op het wereldkampioenschap zorgen voor discussie. Met boegeroep bij onder meer Ghana tegen Panama. Terwijl de FIFA zegt dat het om het welzijn van spelers gaat. Bondscoach Ronald Koeman ziet een voordeel, omdat hij kan bijsturen. Virgil van Dijk wil het per wedstrijd bekijken en in 8 van de eerste 16 duels viel er binnen 10 minuten na de pauze een doelpunt.
16: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt de Oudijk en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Amersfoort Zwolle bij de afrit Elspeet staat een auto met pech. Daar heb je ook 10 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos is de tijdverlies 20 minuten. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 vermindert de eigen CO2-uitstoot fors en ligt daarmee op schema voor de klimaatdoelen van 2030. Uit het nieuwste rapport blijkt dat de uitstoot de afgelopen 8 jaar met 35% is gedaald. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De autosportklasse wil over 4 jaar klimaatneutraal zijn. En om het te bereiken moet de uitstoot halveren ten opzichte van het referentiejaar 2018. Voor de rest van de onvermijdelijke uitstoot rondom de 24 races wil de organisatie een compensatieprogramma gebruiken. De grootste winst komt door de overstap op hernieuwbare energiebronnen in fabrieken en faciliteiten van de teams. Ook is de uitstoot rondom het reizen teruggedrongen. Er wordt meer geïnvesteerd in duurzame vliegtuigbrandstof en er wordt meer op afstand gewerkt, waardoor er minder vracht mee hoeft. Teams gebruiken vaker duurzame brandstof voor vrachtwagens en er wordt geïnvesteerd in duurzame scheepsbrandstof. Ook wordt er bij alle Europese races hernieuwbare energie gebruikt voor de paddock-activiteiten. In de toekomst gaat de Formule 1-organisatie meer materieel onderbrengen op regionale locaties. Het doel is dat in 2030 de helft van de vracht niet meer per vliegtuig wordt vervoerd. Volgens Alan Jones, de duurzaamheidschef van de sport, is duurzaamheid de basis van alles wat ze doen. De Formule 1 wil volgens haar voorop lopen met nieuwe techniek. En dat kan prima zonder dat het ten koste gaat van de actie en het spektakel op de baan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Het meisje dat vastzit voor de dood van haar ouders in Meerstad heeft beelden van het misdrijf gedeeld met leerlingen van haar school, meldt Dagblad van het Noorden. De ouders zijn te zien met bloed, ze zouden in hun slaap zijn aangevallen. Ook de hond had steekwonden. Het meisje zou worstelen met wie ze is en zou het liefst een dier zijn. Organisaties tegen discriminatie willen proberen alsnog Geert Wilders voor de rechter te krijgen voor een tweet vorig jaar met twee foto's, een jonge blonde vrouw met eronder PVV en een oudere vrouw met hoofddoek en PVDA. Justitie vond het niet erg genoeg voor een rechtszaak. De organisaties gaan nu in beroep. Hongarije heeft op de EU-top in Brussel een ander gezicht laten zien. De nieuwe leider Magyar zei dat hij niet van plan is om de hele tijd met veto's te strooien alleen om dwars te liggen zoals zijn voorganger Orbán. Ook is hij blij dat de gesprekken met Oekraïne zijn begonnen om lid te worden. Orbán hield dat jarenlang tegen. De staking bij de NS volgende week woensdag is iets korter dan eerst werd gemeld. Tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends legt het treinpersoneel het werk neer, zegt vakbond FNV. Ook bussen, trams en metro's rijden dan niet. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Slecht nieuws voor Brazilië. Neymar mist ook de tweede groepswedstrijd tegen Haiti. Hij is nog niet hersteld van een kuitblessure en blijft in New Jersey. Brazilië begon dit WK met 1-1 tegen Marokko. Schotland versloeg Haiti met 1-0 en gaat aan de leiding in groep C. Bij Zweden is er nieuws richting Oranje. Alexander Isak trainde weer met de groep, nadat hij woensdag nog een individueel programma afwerkte. Zweden is de komende tegenstander van Nederland. Oranje werkte in Kansas City met de voltallige selectie toe naar het duel met Zweden. Alle 26 spelers trainden mee op een frisse en licht regenachtige dag. Vrijdag volgt de laatste training. Daarna vliegt de ploeg naar Houston voor het komende duel. Voor Oranje zijn de omstandigheden voorlopig gunstig. Ondanks een vooraf opgesteld hitteprotocol traint en speelt het Nederlands elftal tot nu toe in prima koelte in de Verenigde Staten.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos een kwartier vertraging.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi.
13: mooi van Ethos.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatser Angel Daleman kiest komend seizoen voor een dubbel programma. De rijdster van Team Ascent gaat het lange baan schaatsen combineren met shorttrack. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Daleman kende een snelle opkomst in de schaatswereld en debuteerde al op jonge leeftijd in de World Cups. Ook werd ze wereldkampioen sprint. Ze wilde graag naar de Olympische Spelen in Milaan, maar wist zich niet te plaatsen. De 19-jarige schaatser noemt het een zware tegenslag, maar zegt er ook veel van te hebben geleerd. Na het Olympisch kwalificatietoernooi deed ze mee aan de Nederlands kampioenschappen shorttrack. Dat voelde direct goed, waarna ze besloot weer meer te gaan trainen voor deze discipline. Volgens Daleman vullen shorttrack en de lange baan elkaar perfect aan. Het shorttracken helpt haar vooral in de bochten en met de timing op de lange baan. De lange baan blijft haar belangrijkste discipline, maar ze sluit een serieuze carrière in het shorttrack zeker niet uit. Ze denkt dat ze in beide disciplines goed kan zijn en wil ontdekken hoe ver ze kan komen. Het combineren van de sporten wordt wel een uitdaging. De internationale kalenders overlappen elkaar regelmatig, waardoor ze keuzes moet maken. Daleman heeft haar ambities inmiddels besproken met haar coach Jacques Horry. Samen kijken ze naar de planning voor het komende seizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
16: Dat gaan we vieren.
15: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
18: Praxis.
15: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
21: WK Update. Slecht nieuws voor Brazilië. Neymar mist ook de tweede groepswedstrijd tegen Haiti. Hij is nog niet hersteld van een kuitblessure en blijft in New Jersey. Brazilië begon dit WK met 1-1 tegen Marokko. Schotland versloeg Haiti met 1-0 en gaat aan de leiding in groep C. Oranje werkte in Kansas City met de voltallige selectie toe naar het duel met Zweden. Alle 26 spelers trainden mee op een frisse en licht regenachtige dag. Vrijdag volgt de laatste training. Daarna vliegt de ploeg naar Houston voor het komende duel. Bij Zweden is er nieuws richting Oranje. Alexander Isak trainde weer met de groep, nadat hij woensdag nog een individueel programma afwerkte. Zweden is de komende tegenstander van Nederland. Ivoorkust meldt dat de inreisproblemen voor Eli Wahi zijn verholpen. Daardoor is hij inzetbaar tegen Duitsland.
22: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull heeft de FIA om een feitelijke extra controle gevraagd naar de eerste resultaten van het nieuwe ADUO-systeem. Volgens de voorlopige rangschikking staat het team bovenaan en krijgt de concurrentie daardoor extra updates. Maar Red Bull is het daar op basis van de eigen data niet mee eens. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de voorlopige rangschikking staat Red Bull bovenaan, krijgt Mercedes 1 punt en ontvangen Ferrari, Audi en Honda 2 punten voor updates. Red Bull is ontevreden over de eerste resultaten en wil zeker weten dat alle gebruikte sensoren en datapunten correct zijn. Het systeem meet alleen het vermogen van de interne verbrandingsmotor. Met punten krijgen teams het recht om specifieke motoronderdelen buiten het budgetplafond sneller door te ontwikkelen. Teams mogen verkregen punten volgens het systeem ook inzetten voor de batterij of de MGUK. Red Bull-topman Laurent Mekies benadrukt dat het team akkoord gaat met de simpele opzet van de metingen, al snappen ze niet waarom ze bovenaan staan. Volgens Mekies is er geen enkele dataset waarin het team boven Mercedes staat. Dit baseren ze op eigen cijfers die aansluiten bij de resultaten op het circuit. Mekies wil dat de cijfers absoluut kloppen voordat er een definitief besluit valt. Als de resultaten zo blijven, kan Mercedes hun extra punten tactisch inzetten en Red Bull bij een volgende meting opnieuw bovenaan houden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedenavond, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Het Groningse meisje van wie de ouders zijn vermoord zou hen zelf hebben aangevallen in hun slaap en heeft daar beelden van gedeeld. Dat zeggen medeleerlingen van haar school tegen Dagblad van het Noorden. Het zou dinsdagnacht al zijn gebeurd. Pas vandaag werd de politie gewaarschuwd. Het is niet bekend door wie. In Middelburg is gisteravond midden op straat een zwaargewonde man gevonden en die is vandaag overleden. De politie doet al de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is al een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er gisteravond een schietpartij was. Bijna een kwart van de aangifte van een ernstig misdrijf wordt niet behandeld, zegt de Rekenkamer, die onderzocht het jaar 2024. Het komt door te weinig medewerkers bij de politie. Minder erge misdrijven worden vaker onderzocht. En die prioriteit zou anders moeten, zegt de Rekenkamer. Quinten Timber heeft bij de training van Oranje een lichte hersenschudding opgelopen en mist daardoor overmorgen het WK-duel tegen Zweden. Hij botste tijdens de training met een ploeggenoot. Timber viel zondag in toen Oranje de eerste wedstrijd speelde tegen Japan. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Quinten Timber mist zaterdag de wedstrijd van Oranje tegen Zweden. De middenvelder liep donderdag tijdens de training een lichte hersenschudding op. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Een strafschop bracht Zuid-Afrika langzij. Ivoorkust meldt dat de inreisproblemen voor Eli Wahi zijn verholpen. Daardoor is hij inzetbaar tegen Duitsland. Slecht nieuws voor Brazilië. Neymar mist ook de tweede groepswedstrijd tegen Haiti. Hij is nog niet hersteld van een kuitblessure en blijft in New Jersey. Brazilië begon dit WK met 1-1 tegen Marokko. Schotland versloeg Haiti met 1-0 en gaat aan de leiding in groep C. De drinkpauzes op het wereldkampioenschap zorgen voor discussie. Met boegeroep bij onder meer Ghana tegen Panama. Terwijl de FIFA zegt dat het om het welzijn van spelers gaat. Bondscoach Ronald Koeman ziet een voordeel, omdat hij kan bijsturen. Virgil van Dijk wil het per wedstrijd bekijken. En in 8 van de eerste 16 duels viel er binnen 10 minuten na de pauze een doelpunt.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
9: Un helado, por favor.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
18: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
17: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
18: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
22: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
23: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Grand Prix Radio is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De uitslag van het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Usyk blijft definitief staan. De bezwaarcommissie wijst het protest van het Nederlandse kamp af, hoewel ze wel toegeeft dat de scheidsrechter een fout maakte. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verhoeven tekende na zijn verloren wereldtitelgevecht bezwaar aan bij Middle East Professional Boxing. Scheidsrechter Mark Leysen beëindigde de partij in de 11e ronde na een paar rake klappen van Usyk en gaf de Oekraïner daarmee de zege op technische knock-out. Volgens Verhoeven greep de scheidsrechter pas na de bel in en had hij de kans moeten krijgen voor een 12e ronde. De commissie geeft Verhoeven gelijk en geeft toe dat de bel al was gegaan, maar de uitslag verandert niet. Usyk blijft dus de winnaar en de wereldkampioen. Verhoeven legt zich neer bij het besluit, maar eist direct een nieuw gevecht om de fans een rematch te geven. De dokter in de ring constateerde geen tekenen van verwarring of desoriëntatie. Dat betekent dat Verhoeven medisch gezien waarschijnlijk gewoon fit genoeg was om door te vechten. Wat zijn roep om een rematch sportief veel sterker maakt. Het is nog onduidelijk of die rematch er komt. De Duitse Agit Kabayel wil Usyk uitdagen. Volgens WBC-president Mauricio Sulaiman moet Usyk in zijn volgende partij tegen Kabayel vechten. Verhoeven benadrukt dat hij met het protest niks wil afdoen aan de prestaties van Usyk. Hij heeft veel respect voor de kampioen, maar houdt het gevoel dat het verhaal stopte voor het slot.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper.

0: steeds slimmere energie van de bron.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
3: Un helado, por favor.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
9: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
10: Pak eens een podium.
11: Pak eens een podium.
10: Pak zelf eens een podium.
12: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
13: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
19: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
20: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
22: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
23: Grand Prix Radio.
24: BK Update. In Atlanta speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gelijk, 1-1. Beide ploegen pakten daarmee hun eerste punt van dit wereldkampioenschap. Het duel werd donderdagavond gespeeld in het stadion in Atlanta. Een domper voor Oranje, want Quinten Timber miste duel met Zweden zaterdag om 7 uur 's avonds. De middenvelder van Olympique Marseille botste tijdens de training op een andere speler en liep daarbij een lichte hersenschudding op. Slecht nieuws voor Brazilië. Neymar miste ook de tweede groepswedstrijd tegen Haiti.
0: Hij is nog niet hersteld van een kuitblessure en blijft in New Jersey. Brazilië begon dit WK met 1-1 tegen Marokko. Schotland versloeg Haiti met 1-0 en gaat aan de leiding in groep C.
1: De drinkpauzes op het wereldkampioenschap zorgen voor discussie. Met boegeroep bij onder meer Ghana tegen Panama. Terwijl de FIFA zegt dat het om het welzijn van spelers gaat. Bondscoach Ronald Koeman ziet een voordeel, omdat hij kan bijsturen. Virgil van Dijk wil het per wedstrijd bekijken. En in 8 van de eerste 16 duels viel er binnen 10 minuten na de pauze een doelpunt.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Bondscoach Thomas Tuchel doet een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen rondom de volksliederen op het WK direct te veranderen. Na de eerste WK-wedstrijd van Engeland ging het na afloop vooral over de frustratie van de trainer. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opkomst van de teams en de volksliederen zijn op het toernooi in Noord-Amerika een enorme show. De ploegen worden nu continu gevolgd door camera's en dat leidde tot grote irritatie bij Tuchel. Hij deed na de wedstrijd een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen te veranderen. De bondscoach keek erg uit naar het volkslied, maar zag naar eigen zeggen een vuur van 50 fotografen op een halve meter afstand. Volgens de trainer heeft dat zijn ervaring behoorlijk verpest. Het duel was emotioneel voor de Duitser, die in 2025 werd aangesteld. Hij vertelde dat een trainerscarrière op dit niveau vroeger te ver weg leek om van te dromen. Tuchel uitte zijn dankbaarheid naar zijn familie, vrienden en collega's en gaf aan dat hij zich de afgelopen dagen ongelooflijk levendig voelde. Engeland hoopt 60 jaar na de titel in eigen land het WK weer te winnen. Na de wedstrijd waren er complimenten van Harry Kane en Jude Bellingham. Volgens de spelers was de toespraak van de trainer in de rust van grote waarde. Bellingham voegde daaraan toe dat Tuchel niet stond te schreeuwen, maar precies bracht wat het team nodig had.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Een schokkende wending in de zaak van het vermoorde echtpaar in Groningen. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf, meldt Dagblad van het Noorden. Hun dochter van 13 zou ze hebben aangevallen in hun slaap en de beelden hebben gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van de FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is dan Vaderdag. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Het lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Het krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. In Schiedam werd vorige week het circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed, maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Vandaag zijn de laatste controles geweest. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: In Atlanta speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gelijk, 1-1. Beide ploegen pakten daarmee hun eerste punt van dit wereldkampioenschap. Het duel werd donderdagavond gespeeld in het stadion in Atlanta. Een domper voor Oranje, want Quinten Timber miste het duel met Zweden zaterdag om 7 uur 's avonds. De middenvelder van Olympique Marseille botste tijdens de training op een andere speler en liep daarbij een lichte hersenschudding op. De drinkpauzes op het wereldkampioenschap zorgen voor discussie. Met boegeroep bij onder meer Ghana tegen Panama. Terwijl de FIFA zegt dat het om het welzijn van spelers gaat. Bondscoach Ronald Koeman ziet een voordeel, omdat hij kan bijsturen. Virgil van Dijk wil het per wedstrijd bekijken. En in 8 van de eerste 16 duels viel er binnen 10 minuten na de pauze een doelpunt. Slecht nieuws voor Brazilië. Neymar mist ook de tweede groepswedstrijd tegen Haiti. Hij is nog niet hersteld van een kuitblessure en blijft in New Jersey. Brazilië begon dit WK met 1-1 tegen Marokko. Schotland versloeg Haiti met 1-0 en gaat aan de leiding in groep C.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
6: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is meer dan tevreden in zijn nieuwe rol als technisch directeur. Vorig jaar koos de oud-trainer bewust voor een nieuwe rol bij FC Twente en is meer dan tevreden met hoe dat tot nu toe verloopt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag vertelt dat de overgang naar de directiekamer een bewuste keuze was. Helemaal nieuw is het werk niet voor hem. Tussen 2002 en 2006 werkte hij namelijk al als hoofd jeugdopleiding bij de club uit Enschede. Destijds lag de focus op de jeugd, maar nu is Ten Hag verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de selectie en de staf. De ambities bij FC Twente zijn hoog en daar is de technisch directeur nu volop mee bezig. De nieuwe functie bevalt hem voorlopig goed. Ten Hag zit naar eigen zeggen niet alleen maar achter een bureau, maar staat ook regelmatig op het veld. Al trekt hij de voetbalschoenen zelf niet meer aan. Hij noemt het een andere dimensie in zijn carrière. Juist omdat de rol nieuw is voor hem, ervaart hij het als een mooie uitdaging die veel energie geeft. Bij zijn werkzaamheden heeft Ten Hag veel profijt van de ervaring en het netwerk dat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd bij grote clubs zoals Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Volgens de technisch directeur is dit echt een ervaringsvak en helpt die achtergrond hem nu enorm.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Zie je nou wel, ze ruikt me.
12: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
15: Grand Prix Radio.
16: WK Update. Quinten Timber mist zaterdag het groepsduel van Oranje met Zweden. De middenvelder liep donderdag op de training een lichte hersenschudding op na een botsing. Teun Koopmeiners noemde het geen superharde botsing, maar wel iets om mee uit te kijken. In Atlanta speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gelijk, 1-1. Beide ploegen pakten daarmee hun eerste punt van dit wereldkampioenschap. Het duel werd donderdagavond gespeeld in het stadion in Atlanta. Slecht nieuws voor Brazilië. Neymar mist ook de tweede groepswedstrijd tegen Haiti. Hij is nog niet hersteld van een kuitblessure en blijft in New Jersey. Brazilië begon dit WK met 1-1 tegen Marokko. Schotland versloeg Haiti met 1-0 en gaat aan de leiding in groep C. De drinkpauzes op het wereldkampioenschap zorgen voor discussie. Met boegeroep bij onder meer Ghana tegen Panama. Terwijl de FIFA zegt dat het om het welzijn van spelers gaat. Bondscoach Ronald Koeman ziet een voordeel, omdat hij kan bijsturen. Virgil van Dijk wil het per wedstrijd bekijken. En in 8 van de eerste 16 duels viel er binnen 10 minuten na de pauze een doelpunt.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 vermindert de eigen CO2-uitstoot fors en ligt daarmee op schema voor de klimaatdoelen van 2030. Uit het nieuwste rapport blijkt dat de uitstoot de afgelopen 8 jaar met 35% is gedaald. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De autosportklasse wil over 4 jaar klimaatneutraal zijn. En om het te bereiken moet de uitstoot halveren ten opzichte van het referentiejaar 2018. Voor de rest van de onvermijdelijke uitstoot rondom de 24 races wil de organisatie een compensatieprogramma gebruiken. De grootste winst komt door de overstap op hernieuwbare energiebronnen in fabrieken en faciliteiten van de teams. Ook is de uitstoot rondom het reizen teruggedrongen. Er wordt meer geïnvesteerd in duurzame vliegtuigbrandstof en er wordt meer op afstand gewerkt, waardoor er minder vracht mee hoeft. Teams gebruiken vaker duurzame brandstof voor vrachtwagens en er wordt geïnvesteerd in duurzame scheepsbrandstof. Ook wordt er bij alle Europese races hernieuwbare energie gebruikt voor de paddock-activiteiten. In de toekomst gaat de Formule 1-organisatie meer materieel onderbrengen op regionale locaties. Het doel is dat in 2030 de helft van de vracht niet meer per vliegtuig wordt vervoerd. Volgens Alan Jones, de duurzaamheidschef van de sport, is duurzaamheid de basis van alles wat ze doen. De Formule 1 wil volgens haar voorop lopen met nieuwe techniek. En dat kan prima zonder dat het ten koste gaat van de actie en het spektakel op de baan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is weer een kindje uit een raam gevallen voor de tweede keer in een week tijd. Het kind viel in Dordrecht van 3 hoog uit een raam. De verwondingen leken mee te vallen. Toch is het kind naar het ziekenhuis gebracht. Een kind dat eerder deze week van een tweede verdieping viel in Rotterdam overleefde dat niet. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf waarbij een echtpaar is vermoord in Groningen. Volgens Dagblad van het Noorden heeft een dochter van 13 het aanvallen van haar ouders gefilmd en de beelden gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meisje zit vast. De Amerikanen blokkeren de straat van Hormuz niet meer en dat betekent dat alle schepen weer kunnen gaan varen. Ook Iran zegt dat schepen snel een vergunning krijgen om erdoor te kunnen. Het opheffen van de blokkades is onderdeel van de vredesdeal tussen de VS en Iran die dit weekend moet worden getekend in Zwitserland. En grote opluchting bij een oplettende examenkandidaat uit Hoge Zwaluwe. Volgens Omroep Brabant kreeg de jongen vorige week te horen dat hij was gezakt. Hij baalde enorm en besloot zijn examens te gaan checken. Dat bleek een gouden zet, want een antwoord dat fout was gerekend bleek goed. Daardoor kan hij straks toch zijn diploma ophalen. Kans op een paar felle onweersbuien met misschien ook hagel. Vannacht wordt een plaknacht. Morgen de warmste dag van de week met 30 tot 35 graden. En voor het gevoel nog warmer.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
5: Amad Diallo van Ivoorkust valt op met zijn dribbles op het wereldkampioenschap. Hij maakte 6 geslaagde dribbles, meer dan wie dan ook tot nu toe. Opvallend is dat hij slechts 34 minuten speelde.
6: Een domper voor Oranje, want Quinten Timber mist het duel met Zweden zaterdag om 7 uur 's avonds. De middenvelder van Olympique Marseille botste tijdens de training op een andere speler en liep daarbij een lichte hersenschudding op. In Atlanta speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gelijk, 1-1. Beide ploegen pakten daarmee hun eerste punt van dit wereldkampioenschap. Het duel werd donderdagavond gespeeld in het stadion in Atlanta. Slecht nieuws voor Brazilië. Neymar miste ook de tweede groepswedstrijd tegen Haiti. Hij is nog niet hersteld van een kuitblessure en blijft in New Jersey. Brazilië begon dit WK met 1-1 tegen Marokko. Schotland versloeg Haiti met 1-0 en gaat aan de leiding in groep C.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
15: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
22: Hebbes.
23: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
24: Dat gaan we vieren.
23: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
25: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
23: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
24: Dat gaan we vieren!
23: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.

0: mi piace così.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Schaatser Angel Daleman kiest komend seizoen voor een dubbel programma. De rijdster van Team Ascent gaat het lange baan schaatsen combineren met shorttrack. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Daleman kende een snelle opkomst in de schaatswereld en debuteerde al op jonge leeftijd in de World Cups. Ook werd ze wereldkampioen sprint. Ze wilde graag naar de Olympische Spelen in Milaan, maar wist zich niet te plaatsen. De 19-jarige schaatser noemt het een zware tegenslag, maar zegt er ook veel van te hebben geleerd. Na het Olympisch kwalificatietoernooi deed ze mee aan de Nederlands kampioenschappen shorttrack. Dat voelde direct goed, waarna ze besloot weer meer te gaan trainen voor deze discipline. Volgens Daleman vullen shorttrack en de lange baan elkaar perfect aan. Het shorttracken helpt haar vooral in de bochten en met de timing op de lange baan. De lange baan blijft haar belangrijkste discipline. Maar ze sluit een serieuze carrière in het shorttrack zeker niet uit. Ze denkt dat ze in beide disciplines goed kan zijn en wil ontdekken hoe ver ze kan komen. Het combineren van de sporten wordt wel een uitdaging. De internationale kalenders overlappen elkaar regelmatig, waardoor ze keuzes moet maken. Daleman heeft haar ambities inmiddels besproken met haar coach Jacques Horry. Samen kijken ze naar de planning voor het komende seizoen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis. Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
16: Grand Prix Radio.
17: WK Update. Zwitserland boekte een ruime zege op Bosnië en Herzegovina met 4-1. Invallers Ruben Vargas en Johan Manzambi maakten na rust het verschil. Bosnië eindigde met 10 man na rood voor Tarik Muharemovic wegens een overtreding op Bril en Bolo. In de slotfase vielen de treffers en zette Zwitserland een belangrijke stap naar de knock-outfase. Quinten Timber mist zaterdag het groepsduel van Oranje met Zweden. De middenvelder liep donderdag op de training een lichte hersenschudding op na een botsing. Teun Koopmeiners noemde het geen superharde botsing, maar wel iets om mee uit te kijken. In Atlanta speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gelijk, 1-1. Beide ploegen pakten daarmee hun eerste punt van dit wereldkampioenschap. Het duel werd donderdagavond gespeeld in het stadion in Atlanta. Slecht nieuws voor Brazilië. Neymar miste ook de tweede groepswedstrijd tegen Haiti. Hij is nog niet hersteld van een kuitblessure en blijft in New Jersey. Brazilië begon dit WK met 1-1 tegen Marokko. Schotland versloeg Haiti met 1-0 en gaat aan de leiding in groep C. De drinkpauzes op het wereldkampioenschap zorgen voor discussie. Met boegeroep bij onder meer Ghana tegen Panama. Terwijl de FIFA zegt dat het om het welzijn van spelers gaat. Bondscoach Ronald Koeman ziet een voordeel, omdat hij kan bijsturen. Virgil van Dijk wil het per wedstrijd bekijken en in 8 van de eerste 16 duels viel er binnen 10 minuten na de pauze een doelpunt.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull heeft de FIA om een feitelijke extra controle gevraagd naar de eerste resultaten van het nieuwe ADUO-systeem. Volgens de voorlopige rangschikking staat het team bovenaan en krijgt de concurrentie daardoor extra updates. Maar Red Bull is het daar op basis van de eigen data niet mee eens. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de voorlopige rangschikking staat Red Bull bovenaan. Krijgt Mercedes 1 punt en ontvangen Ferrari, Audi en Honda 2 punten voor updates. Red Bull is ontevreden over de eerste resultaten en wil zeker weten dat alle gebruikte sensoren en datapunten correct zijn. Het systeem meet alleen het vermogen van de interne verbrandingsmotor. Met punten krijgen teams het recht om specifieke motoronderdelen buiten het budgetplafond sneller door te ontwikkelen. Teams mogen verkregen punten volgens het systeem ook inzetten voor de batterij of de MGUK. Red Bull-topman Laurent Mekies benadrukt dat het team akkoord gaat met de simpele opzet van de metingen, al snappen ze niet waarom ze bovenaan staan. Volgens Mekies is er geen enkele dataset waarin het team boven Mercedes staat. Dit baseren ze op eigen cijfers die aansluiten bij de resultaten op het circuit. Mekies wil dat de cijfers absoluut kloppen voordat er een definitief besluit valt. Als de resultaten zo blijven, kan Mercedes hun extra punten tactisch inzetten en Red Bull bij een volgende meting opnieuw bovenaan houden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw
0: sportradio.
1: Sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: Middernacht.
4: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Iran komen er snel vergunningen voor schepen om weer door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij een blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. Oekraïne krijgt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, dat zegt de Oekraïnse defensieminister. De wapens worden gekocht door meerdere Europese landen en ook Australië. Het gaat om bijvoorbeeld Patriots voor de luchtafweer. Volgens president Zelensky zijn ook lange afstandsgranaten en onbemande voertuigen nodig. Een zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg midden op straat werd gevonden, is overleden. Politie deed de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is al een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er woensdagavond een schietpartij was. Er zijn vanavond 2 wedstrijden gespeeld bij het WK voetbal. Tsjechië tegen Zuid-Afrika werd 1-1. Beide ploegen pakten hun eerste punt nadat ze hun openingswedstrijd hadden verloren. Zwitserland versloeg Bosnië en Herzegovina met een ruime 4-1. En komende nacht zijn er 2 wedstrijden. Canada-Qatar begint nu. En om 3 uur is Mexico-Zuid-Korea. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Zwitserland won ruim met 4 tegen 1 van Bosnië en Herzegovina. Invallers Ruben Vargas en Johan Manzambi maakten het verschil in de slotfase. Bosnië eindigde met 10 man na rood voor Tarik Muharemovic. In Atlanta speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gelijk, 1 tegen 1. Beide ploegen pakten daarmee hun eerste punt van dit wereldkampioenschap. Het duel werd donderdagavond gespeeld in het stadion in Atlanta. Quinten Timber mist zaterdag het groepsduel van Oranje met Zweden. De middenvelder liep donderdag op de training een lichte hersenschudding op na een botsing. Teun Koopmeiners noemde het geen superharde botsing, maar wel iets om mee uit te kijken. Dit wereldkampioenschap zijn er al 4 rode kaarten uitgedeeld. Een evenaring van het vorige wereldkampioenschap in Qatar. De 4e viel bij Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina in de 2e speelronde van de groepsfase. Slecht nieuws voor Brazilië. Neymar mist ook de 2e groepswedstrijd tegen Haiti. Hij is nog niet hersteld van een kuitblessure en blijft in New Jersey. Brazilië begon dit WK met 1 tegen 1 tegen Marokko. Schotland versloeg Haiti met 1 tegen 0 en gaat aan de leiding in groep C.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
14: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
15: Win de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
16: Dat gaan we vieren.
15: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
16: Dat gaan we vieren!
15: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
20: Oh, wat een goal!
21: Goal?
22: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
28: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
29: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De uitslag van het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Usyk blijft definitief staan. De bezwaarcommissie wijst het protest van het Nederlandse kamp af, hoewel ze wel toegeeft dat de scheidsrechter een fout maakte. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verhoeven tekende na zijn verloren wereldtitelgevecht bezwaar aan bij Middle East Professional Boxing. Scheidsrechter Mark Leysen beëindigde de partij in de 11e ronde na een paar rake klappen van Usyk en gaf de Oekraïner daarmee de zegen op technische knock-out. Volgens Verhoeven greep de scheidsrechter pas na de bel in en had hij de kans moeten krijgen voor een 12e ronde. De commissie geeft Verhoeven gelijk en geeft toe dat de bel al was gegaan, maar de uitslag verandert niet. Usyk blijft dus de winnaar en de wereldkampioen. Verhoeven legt zich neer bij het besluit, maar eist direct een nieuw gevecht om de fans een rematch te geven. De dokter in de ring constateerde geen tekenen van verwarring of desoriëntatie. Dat betekent dat Verhoeven medisch gezien waarschijnlijk gewoon fit genoeg was om door te vechten. Wat zijn roep om een rematch sportief veel sterker maakt. Het is nog onduidelijk of die rematch er komt. De Duitse Agit Kabayel wil Usyk uitdagen. Volgens WBC-president Mauricio Sulaiman moet Usyk in zijn volgende partij tegen Kabayel vechten. Verhoeven benadrukt dat hij met het protest niks wil afdoen aan de prestaties van Usyk. Hij heeft veel respect voor de kampioen, maar houdt het gevoel dat het verhaal stopte voor het slot.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Zwitserland won ruim met 4-1 van Bosnië en Herzegovina. Invallers Ruben Vargas en Johan Manzambi maakten het verschil in de slotfase. Bosnië eindigde met 10 man na rood voor Tarik Muharemovic. In Atlanta speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gelijk, 1-1. Beide ploegen pakten daarmee hun eerste punt van dit wereldkampioenschap. Het duel werd donderdagavond gespeeld in het stadion in Atlanta. Quinten Timber mist zaterdag het groepsduel van Oranje met Zweden. De middenvelder liep donderdag op de training een lichte hersenschudding op na een botsing. Teun Koopmeiners noemde het geen superharde botsing, maar wel iets om mee uit te kijken. De drinkpauzes op het wereldkampioenschap zorgen voor discussie. Met boegeroep bij onder meer Ghana tegen Panama. Terwijl de FIFA zegt dat het om het welzijn van spelers gaat. Bondscoach Ronald Koeman ziet een voordeel, omdat hij kan bijsturen. Virgil van Dijk wil het per wedstrijd bekijken. En in 8 van de eerste 16 duels viel er binnen 10 minuten na de pauze een doelpunt.
2: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Thomas Tuchel doet een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen rondom de volksliederen op het WK direct te veranderen. Na de eerste WK-wedstrijd van Engeland ging het na afloop vooral over de frustratie van de trainer. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opkomst van de teams en de volksliederen zijn op het toernooi in Noord-Amerika een enorme show. De ploegen worden nu continu gevolgd door camera's en dat leidde tot grote irritatie bij Tuchel. Hij deed na de wedstrijd een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen te veranderen. De bondscoach keek erg uit naar het volkslied, maar zag naar eigen zeggen een vuur van 50 fotografen op een halve meter afstand. Volgens de trainer heeft dat zijn ervaring behoorlijk verpest. Het duel was emotioneel voor de Duitser, die in 2025 werd aangesteld. Hij vertelde dat een trainerscarrière op dit niveau vroeger te ver weg leek om van te dromen. Tuchel uitte zijn dankbaarheid naar zijn familie, vrienden en collega's en gaf aan dat hij zich de afgelopen dagen ongelooflijk levendig voelde. Engeland hoopt 60 jaar na de titel in eigen land het WK weer te winnen. Na de wedstrijd waren er complimenten van Harry Kane en Jude Bellingham. Volgens de spelers was de toespraak van de trainer in de rust van grote waarde. Bellingham voegde daaraan toe dat Tuchel niet stond te schreeuwen, maar precies bracht wat het team nodig had.
1: Dit is...
0: Ja.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goeienacht, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een vijfde verdachte aangehouden voor een zware mishandeling op een kermis in Katwijk tijdens Koningsdag. Het is iemand van 16, de andere vier verdachten zijn ook minderjarig. Bij de mishandeling raakt een jongen van 14 gewond. De nieuwe verdachte zit vast, de anderen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Kijk wat leerlingen die schoolverzuimen nodig hebben en stap niet gelijk naar de rechter. Dat adviseert de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming in een rapport. Meestal is meer passend onderwijs een goed alternatief en meer ondersteuning. En betrek ook de ouders er actief bij, zegt de Raad. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de Straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel nog warmer.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Zwitserland boekte een zege op Bosnië en Herzegovina. Invaller Johan Manzambi brak bij die zege een WK-record. Zweden noemt zichzelf de outsider tegen Oranje. Linksback Gabriel Gudmundsson zei op de persconferentie dat er bij Oranje meer stress is en dat zijn ploeg na de ruime zege op Tunesië rustig moet blijven. Quinten Timber mist zaterdag het groepsduel van Oranje met Zweden. De middenvelder liep donderdag op de training een lichte hersenschudding op na een botsing. Teun Koopmeiners noemde het geen superharde botsing, maar wel iets om mee uit te kijken. De drinkpauzes op het wereldkampioenschap zorgen voor discussie. Met boegeroep bij onder meer Ghana tegen Panama. Terwijl de FIFA zegt dat het om het welzijn van spelers gaat. Bondscoach Ronald Koeman ziet een voordeel, omdat hij kan bijsturen. Virgil van Dijk wil het per wedstrijd bekijken. En in 8 van de eerste 16 duels viel er binnen 10 minuten na de pauze een doelpunt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is meer dan tevreden in zijn nieuwe rol als technisch directeur. Vorig jaar koos de oud-trainer bewust voor een nieuwe rol bij FC Twente en is meer dan tevreden met hoe dat tot nu toe verloopt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag vertelt dat de overgang naar de directiekamer een bewuste keuze was. Helemaal nieuw is het werk niet voor hem. Tussen 2002 en 2006 werkte hij namelijk al als hoofd jeugdopleiding bij de club uit Enschede. Destijds lag de focus op de jeugd, maar nu is Ten Hag verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de selectie en de staf. De ambities bij FC Twente zijn hoog en daar is de technisch directeur nu volop mee bezig. De nieuwe functie bevalt hem voorlopig goed. Ten Hag zit naar eigen zeggen niet alleen maar achter een bureau, maar staat ook regelmatig op het veld. Al trekt hij de voetbalschoenen zelf niet meer aan. Hij noemt het een andere dimensie in zijn carrière. Juist omdat de rol nieuw is voor hem, ervaart hij het als een mooie uitdaging die veel energie geeft. Bij zijn werkzaamheden heeft Ten Hag veel profijt van de ervaring en het netwerk dat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd bij grote clubs zoals Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Volgens de technisch directeur is dit echt een ervaringsvak en helpt die achtergrond hem nu enorm.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
1: WK Update. Zwitserland won ruim met 4-1 van Bosnië en Herzegovina. Invallers Ruben Vargas en Johan Manzambi maakten het verschil in de slotfase. Bosnië eindigde met 10 man na rood voor Tarik Muharemovic. In Atlanta speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gelijk, 1-1. Beide ploegen pakten daarmee hun eerste punt van dit wereldkampioenschap. Het duel werd donderdagavond gespeeld in het stadion in Atlanta. Quinten Timber mist zaterdag het groepsduel van Oranje met Zweden. De middenvelder liep donderdag op de training een lichte hersenschudding op na een botsing. Teun Koopmeiners noemde het geen superharde botsing, maar wel iets om mee uit te kijken. Zweden noemt zichzelf de outsider tegen Oranje. Linksback Gabriel Gudmundsson zei op de persconferentie dat er bij Oranje meer stress is en dat zijn ploeg na de ruime zege op Tunesië rustig moet blijven. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 vermindert de eigen CO2-uitstoot fors en ligt daarmee op schema voor de klimaatdoelen van 2030. Uit het nieuwste rapport blijkt dat de uitstoot de afgelopen 8 jaar met 35% is gedaald. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De autosportklasse wil over 4 jaar klimaatneutraal zijn. En om het te bereiken moet de uitstoot halveren ten opzichte van het referentiejaar 2018. Voor de rest van de onvermijdelijke uitstoot rondom de 24 races wil de organisatie een compensatieprogramma gebruiken. De grootste winst komt door de overstap op hernieuwbare energiebronnen in fabrieken en faciliteiten van de teams. Ook is de uitstoot rondom het reizen teruggedrongen. Er wordt meer geïnvesteerd in duurzame vliegtuigbrandstof en er wordt meer op afstand gewerkt, waardoor er minder vracht mee hoeft. Teams gebruiken vaker duurzame brandstof voor vrachtwagens en er wordt geïnvesteerd in duurzame scheepsbrandstof. Ook wordt er bij alle Europese races hernieuwbare energie gebruikt voor de paddock-activiteiten. In de toekomst gaat de Formule 1-organisatie meer materieel onderbrengen op regionale locaties. Het doel is dat in 2030 de helft van de vracht niet meer per vliegtuig wordt vervoerd. Volgens Alan Jones, de duurzaamheidschef van de sport, is duurzaamheid de basis van alles wat ze doen. De Formule 1 wil volgens haar voorop lopen met nieuwe techniek. En dat kan prima zonder dat het ten koste gaat van de actie en het spektakel op de baan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio is Sportradio. Grand Prix
1: Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
2: Goeienacht, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een 5e verdachte aangehouden voor een zwaar voldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna 3/4 ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. En dat terwijl het kabinet juist had beloofd zich in te zetten voor ondernemers. In het coalitieakkoord zijn miljarden uitgetrokken voor stikstofaanpak en woningbouw. Oekraïne wil de oorlog met Rusland voor de winter beëindigen door druk op Rusland uit te oefenen en via diplomatie. Dat zegt president Zelensky op Telegram. Gebeurt dat niet, dan wil hij een winterhulppakket met onder meer gas, energieapparatuur en honderden raketten. Zelensky was gisteren bij de EU-top in Brussel. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. En een speler van Oezbekistan die tijdens de WK-wedstrijd tegen Colombia woensdag tegen een cameraman botste, heeft zijn excuses aangeboden. De cameraman raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De speler stuurde hem een gesigneerd t-shirt met het spijt me erop en wenste hem ook een snel herstel toe. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het plakkerig en klopt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Zwitserland won ruim met 4-1 van Bosnië en Herzegovina. Invallers Ruben Vargas en Johan Manzambi maakten het verschil in de slotfase. Bosnië eindigde met 10 man na rood voor Tarik Muharemovic. In Atlanta speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gelijk, 1-1. Beide ploegen pakten daarmee hun eerste punt van dit wereldkampioenschap. Het duel werd donderdagavond gespeeld in het stadion in Atlanta. Quinten Timber mist zaterdag het groepsduel van Oranje met Zweden. De middenvelder liep donderdag op de training een lichte hersenschudding op na een botsing. Teun Koopmeiners noemde het geen superharde botsing, maar wel iets om mee uit te kijken. Zweden noemt zichzelf de outsider tegen Oranje. Linksback Gabriel Gudmundsson zei op de persconferentie dat er bij Oranje meer stress is en dat zijn ploeg na de ruime zege op Tunesië rustig moet blijven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.